0: Hallo, met Anna.
1: Dag Anne, met Vincent van Q-Music. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Vinnie.
1: Heb je een fijn weekend gehad?
0: Zeker, absoluut. Het was een heel fijn weekend. We zijn naar de parade geweest van de Oktoberfeesten in Wiezen.
1: Moet je me even helpen? De parade van de Oktoberfeesten, in Wiezen, dat was legendarisch. Ze bestaan niet meer, hè, toch?
0: Nee, ze bestaan niet meer. Ze willen dat wel terug een beetje proberen terugbrengen. Maar nu is het eigenlijk een beetje een terugblik naar al die jaren van glorie. Dus het was wel heel leuk en heel mooi.
1: Maar wat waren dat precies, de Oktoberfeesten? Was dat zoals Oktoberfest in Duitsland?
0: Ja, letterlijk bierfeesten, hè, in de oktober al. De generaties van onze ouders en daarvoor, die kennen dat heel goed. Als ik mensen aanspreek over Wiezen, dan weten ze direct over waar ik spreek.
1: Maar was dat ook met lederhozen en dirndels dragen?
0: Wel, ik weet het eigenlijk niet dat dat vroeger was. Dat kan ik niet zeggen.
1: Ah, oké.
0: Okay.
1: Waarom ben je al wakker nu, Anne?
0: Wel, ik doe bloedafnames aan huis bij mensen. Dus daarom dat ik vroeg uit mijn bed moet, want die moeten nuchter blijven natuurlijk.
1: Ah ja, en dat zijn mensen die niet naar een ziekenhuis kunnen gaan of naar de huisdokter kunnen gaan,
0: ja,
1: zoiets?
0: Ja, inderdaad. Mensen die niet mobiel zijn of ook waar dat dokters niet meer zelf prikken, gaan wij eigenlijk de mensen in bloedafnames doen.
1: Ja. Oh, wauw. Ja, en die moeten, ja, dan moet je nuchter blijven. Ja, dan mag je niet te veel eten of drinken vlak ervoor.
0: Nee, inderdaad. Daarom, ja.
1: Fantastisch. Anne, ik ben blij dat je nu al luistert. Het is maandag. Nieuwe week, nieuwe kansen, zeggen ze dan. Yes. Maar dat vul je zelf in, hè. Doe maar wat je wil. Heel veel plezier deze week. Dag Anne.
0: Ja.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Anne uit Lebbeke, daarnet aan de lijn, die is al wakker om bloed te gaan prikken bij mensen die niet meer mobiel zijn en niet meer zelf naar het ziekenhuis of de dokter kunnen. Bloed prikken is echt een ramp bij mij. Nu, er is al een paar jaar iets mis met mijn schildklier en daarom moet ik vaker dan vroeger bloed laten prikken. Dus het is ondertussen bij mij al ietsje meer een gewoonte geworden. Maar nog altijd val ik elke keer bijna flauw. Begin dan te zweten en dan denk ik dat ik ga flauw. Het gebeurt nooit gelukkig, maar wel bijna. En de dokter kreeg de laatste keer geen ader te pakken. Oh, dat is dan zo. Dan begint hij zo te proberen en te prikken. En dus dat begon daar dan na een tijdje toch wel serieus te bloeden, omdat hij verkeerd had geprikt. En bon, niet zijn schuld. Ik heb moeilijke aders, zegt hij. Maar kan ik dus niet tegen. Als ik bloed zie, ik draai weg. Lijkbleek word ik. Hey beste vrienden, maandag vandaag. Wie is er wakker en wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

Vandaar die angst voor naalden bij het bloed prikken. Want vorige week bij de acupunctuur, dat is ook met naalden, hè. En totaal geen schrik, hè. Misschien heb ik meer schrik van het bloed dan van de naald.

0: Vrienden van de vroege ochtend.
1: Kwart over vier en heel veel vrienden van de vroege ochtend zijn al wakker. Kelly uit Temse bijvoorbeeld, die zegt goedemorgen, eindelijk nog eens met de vroege, zodat ik naar jou kan luisteren. Dankjewel Kelly om de radio op te zetten. Michaela uit Zulte zegt goedemorgen Vinnie en vroege vriendjes. Hier ook alweer op weg naar het werk, nog vier van de acht dagen op rij. Succes Michaela. Jolien uit Wevelgem zegt goedemorgen Vinnie, onderweg naar Luxemburg en nagenieten van een zalig weekendje. Fijne start van de week. Raf uit Brecht zegt goedemorgen Vinnie, een fijn verjaardagsweekend gehad. Bij ons was het schuren en plamuren. We zijn de living aan het herinrichten. Ja, mijn verjaardagsweekend was fantastisch. Ik ben vrijdagmiddag gaan lunchen, chic restaurant, samen met Dorothee. En dan nog op café geweest. We zijn nog een wafel gaan eten. Zaterdag zijn mijn ouders en mijn broers komen eten. Hebben we nog een wandeling gemaakt. Was de rommelmarkt bij ons in de buurt. En dan zondag was het autoloze zondag. Lange wandeling gemaakt. Klein beetje gefietst. Opnieuw naar de rommelmarkt geweest. Met vrienden afgesproken. Fantastisch weekend. Ik ben helemaal opgeladen voor een nieuwe werkweek. Ook nog een berichtje van Pascal uit Belzelen.
2: Ja, maar Vinnie, weer een nieuwe werkweek. We gaan er weer voor. Hop, hop, hop. Gaas op je krokas.

0: de 128. Maar dan
1: je weet, vorige week vrijdag ben ik 39 jaar geworden en vorige week donderdag was het de verjaardag van Koen Wouters. Die werd 59. Maar we gaan even terug in de tijd.
0: Nummer 113.
1: Want toen deze classic werd ingezongen door Koen, was hij nog maar 28. Zotte. Welkom in het land van de vroege vrienden.

zei het je daarnet al, het was een topweekend. Ben heel veel buiten geweest. Gaan lunchen op mijn verjaardag met Dorothee. Mijn ouders en mijn broers zijn zaterdag bij ons komen eten. En zondag was het dan autoloze zondag in Brussel. En dan hadden we met vrienden afgesproken. Dus er was heel veel te doen. De week dient om uit te rusten van het weekend. Maar ik daag je uit. Noem één positief ding aan komende week. Eén dingetje waar je naar kan uitkijken. Ik weet, de week begint nog maar net. Je hebt er misschien niet zo heel veel zin in. Maar er is sowieso wel één iets wat komende week gaat gebeuren. Wat je heel erg leuk gaat vinden. Eén positief dingetje. Ik zal beginnen. Ik zal mijn agenda er even bij nemen. En dan kan ik meteen even kijken naar wat er gaat gebeuren deze week. Ik moet niet eens zo ver kijken. Deze middag gaan we fritten eten met alle collega's. Het is een fritjeslunch met iedereen die hier bij Q-Music werkt. Kijk. Waar kijk jij naar uit deze week? Eén positief dingetje in je leven de komende 7 dagen. Mag je nu laten weten in de Q-app.

0: 6 over half 5 met Lost Frequencies. Kevin uit Genk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bunten.
0: Kevin, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Eén positief dingetje aan komende weken, Kevin.
1: Ja, we vertrekken vrijdagavond, gaan we naar Paragastrix. Dat is altijd een leuk vooruitzichtpark, hè.
0: En ben je daar vroeger al geweest?
1: Dat is de eerste keer dat ik ga eigenlijk naar Parc Asterix.
0: Ah, ik ben heel erg jaloers, want Parc Asterix, dat is natuurlijk in Frankrijk, dat is vlakbij Parijs, hè?
1: Ja, en, dat is niet zo ver.
0: Ja, als we naar Parijs gaan, dan rijden we er altijd langs. En ik denk altijd, ik moet er eens langs gaan.
1: Heb ik ook al een paar jaar van, we moeten daar eens langs. Maar ja, we gaan erbij blijven. Mijn favoriete park blijft Europa Park en Golantica in Duitsland. Dat blijft het beste.
0: Dat zou wel kunnen, maar misschien na komend weekend niet meer, hè? Het kan, hè?
1: Ja, dat denk ik niet.
0: Okay. Eén positief ding om naar uit te kijken deze week. Ja. Parc Asterix komend weekend. Goed. Dankjewel, Kevin.
1: Is goed. Yo.
0: Yo, yo, yo. En ook nog even naar Kelly uit Emsen. Dag Kelly, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar kijk jij naar uit deze week?
2: Naar de vergadering met de carnaval.
0: Ah, oké. Okay. Carnaval. Wacht, dat is pas in februari toch, hè?
2: Ja, maar ja, er moet van alles besproken worden, hè. Kostuums, wagen.
0: Oh, en hebben jullie het thema al besproken?
2: Dat wordt in dinsdag gedaan.
0: Oké, okay, dus komende week wordt het thema van carnaval besproken. Wauw, belangrijke vergadering.
2: Heel belangrijk.
0: Oké, okay, en wat is dat? Wat vind je daar zo leuk aan, Kelly?
2: Gewoon samen zijn met vrienden en ons een beetje amuseren.
0: Ja, en dan iets drinken?
2: Ja, dat kan ook.
0: Ja, maar heb je dan woensdagochtend weer de vroege, zoals vandaag?
2: Normaal gezien wel, ja, maar dat lukt.
0: Ja, oké, dat lukt, oké. Ja, dus met iets kleinere oogjes dan.
2: Ja, zelfs van het weekend.
0: Veel succes, Kelly. Salut, hè.
2: Dank je wel.

0: Patricia uit Deerlijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eén positief dingetje aan komende weken, Patricia.
1: Dat het weer mooi weer gaat worden.
0: Oh ja, het moet natuurlijk niet altijd zo bijzonder zijn. Of het moeten niet altijd plannen zijn. Maar dat het weer mooi weer zal worden. Ja, tof hè. Zoals gisteren, ja. gisteren morgen was het toch aan het drassen. Het was aan het regenen.
1: Ja,
0: oh. En dan tegen de middag klaarde het op en dacht ik, hé, het is weer zomer.
1: Ja, inderdaad. En het gaat elke dag warmer worden, hebben ze gezegd. Dus
0: top.
1: Laat maar doen.
0: Top. Dankjewel, Patricia. Salut.
1: Salutjes.
0: En dan nog naar Sandra. Dag Sandra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij kijkt uit naar morgen, naar dinsdag.
2: Ja, klopt. Ik werk al heel lang in een bakkerij. En mijn allereerste studentjes die komen morgen eten. Wij spreken om de zoveel tijd. Spreken wij eens af, maar dat waren studentjes van 15 jaar, 16 jaar. En die zijn ondertussen mama's geworden. En,

0: hoe lang is dat geleden dan, Sandra, dat zij bij jou een studentenjob gedaan hebben?
1: Meer dan 20 jaar.
0: Wauw!
1: Dus
0: okay.
1: Dat zijn dames nu van 35 tot 40 jaar. Ja.
0: Wauw, en jullie kennen elkaar nog altijd. Dat is toch zot?
1: Ja, wij blijven contact houden met elkaar. Ik heb elke trouw van hun meegemaakt. Er zijn er drie die dan nu kindjes hebben, die geboorte heb ik mogen meemaken. Ja, absoluut. Ja,
0: heel
1: super,
0: fijn. Oké, dat is dan morgen. Fijn. Dankjewel, Sandra. Salut.
1: Dat is graag gedaan. Bye.

De eerste dag van de herfst is dat toch. Straks bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow Alex Agnew, zoals altijd op maandag om 7:15 met de Alex Agnew Awards. En Dorothee gaat ook het goede doel bekendmaken waar de opbrengst van haar nieuwe scheurkalender met de doordenkers naartoe zal gaan. Het is vandaag de laatste dag waarop je kan stemmen voor de nieuwe eurobiljetten. In de zomer werden er een paar ontwerpen voorgesteld, weet je dat nog? En de Europeanen, wij dus, kunnen onze stem uitbrengen. Vandaag is de laatste dag. Het is Wereld Alzheimerdag, dus vergeet het niet. Dat is vandaag. Als je te maken hebt of hebt gehad met Alzheimer, dan is het vandaag een dag waarop er extra aandacht aan wordt besteed. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

0: uur. Goedemorgen, het nieuws krijg je van Emiel.
1: Goedemorgen. Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden op rij. Niemand deed het hem ooit voor. Hij evenaarde ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
2: Het is sowieso speciaal om als enige vier keer op rij te winnen met toch vier heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
1: De Italiaan Filippo Ganna werd tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Seixas was derde op 1 minuut en 13. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Behaalt 38,2%, dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag, behaalt 4,9% en haalt zo zelfs de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het ook zo met maxima tot 20 graden. Morgen eerst nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Ons motto is: begin de dag met een dansje. Maar wat is het motto van Tiesto?

0: Tafelgem is wakker.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Ja.
1: Fijn weekend gehad.
0: Oh ja?
1: Ja, we zijn terug naar het werk aan het gaan. Het is een beetje fris, hè, vanmorgen. 8 graden. Een beetje mispakketje. Ik wens je alvast een fijne dag toe en een fijne werkweek. Tot later.
0: Ja, dankjewel, Barry. Je klonk nog niet helemaal wakker, maar dat komt nog wel. En het zal ook wel snel warmer worden, hè. Een beetje een nazomer, hè, deze week. Hoe noemen ze dat? Sint-Michielszomer? Lijkt me leuk. Mooi weer komende week, kijk ik naar uit. Want gisteren voormiddag, wat was dat, jong? Maar de hemel scheurde open, al het water moest eruit. Maar het was een topweekend, autoloze zondag gisteren in heel veel steden en gemeenten in Vlaanderen en in België. Je moet eens naar Brussel komen op autoloze zondag. Er is zoveel te doen dan. Heel veel evenementen bij ons in de buurt, was een rommelmarkt en alle restaurants en cafés die staan dan buiten. En ons favoriete restaurant was worsten aan het bakken buiten. Och,

0: Jason Derulo. En die Jason Derulo, die is jarig vandaag. Hij wordt 37 jaar. Ik heb een berichtje gekregen van Cliff.
1: Goedemorgen, Fini en de vroege vrienden.
0: Hallo.
1: Hier een rustig begin van mijn werkweek. Vrijdag naar het tweede van de Pussycat Dolls geweest in Antwerpen met mijn collega's.
0: Oh, wow.
1: Dat was pagel. Goed. En nu terugwerken. Jeppa.
0: Ik ben best wel jaloers op iedereen die naar de Pussycat Dolls is geweest vrijdagavond. Want ik zag het op mijn Instagram dan. Er waren heel veel mensen en ik dacht, oh, zo goed, zo leuk. Ik wou dat ik er ook bij was. Ja, ik ben jarig geweest. Vorige week was heel leuk. Ik ben vrijdag 39 jaar geworden. Maar ik had iets gepland op mijn verjaardag. Iets wat ik nooit meer opnieuw ga doen. Ik zal je er zo meteen over vertellen. Nu bij Q in de vroege ochtend.

girl in de vroege ochtend van Q-Music. Vorige week vrijdag was ik jarig. Ik ben toen 39 jaar geworden. En net op die dag, volledig per ongeluk, had ik een afspraak bij de dermatoloog gemaakt. Dus ja, vorig jaar al. En totaal niet gekeken naar de datum of er niet bij stilgestaan. En dus was dat op mijn verjaardag. Het was mijn jaarlijkse controle op moedervlekken. Maar wat het nog erger maakt dan dat ik naar de dermatoloog moest op mijn verjaardag, was de dermatoloog heeft een nieuwe moedervlek ontdekt. Die er vorig jaar nog niet was, op mijn schouder. En die moet er dus uit. Dat zei ze meteen, die moet weg. Dus dat wordt een kleine operatie volgende maand, eind volgende maand. En twee weken na de operatie kan ze dan zeggen of de moedervlek kwaadaardig was of niet. Ik moet zeggen, ik ben betrekkelijk chill. Was ik al toen ze het zei ook. Hoogstwaarschijnlijk is er niks aan de hand, zei ze zelf ook. Maar je hebt toch altijd een beetje de gedachte van wat als er wel iets aan de hand is. Ja, ik panikeer niet graag op voorhand. Op dit moment is er nog niks aan de hand, maar wel aan de schouder.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Ik zei het je daarnet al, vrijdag was ik jarig, maar vandaag trakteer ik de collega's. Deze week is maandag frietdag. Ik ga deze middag naar de frituur en ik betaal de frieten, maar de collega's hebben ook wel hun vlezenken mogen doorgeven en die breng ik dan ook wel mee. Dus deze middag is hier frietjesfeestje op de redactie van Q-Music. Kijk, daar kijk ik heel erg naar uit.

je jarig bent vandaag, dan ben je samen jarig met een eenvoudige boerenjongen. En ook met een boek. Een heel bekend boek dat 14 jaar geleden werd verfilmd. Maar het boek is al veel ouder. Je hoort het allemaal straks na de nummer 1 van de Q Top 40.

0: Body Isn't Ready van Somber. Een heel erg goedemorgen. Het is maandag 21 september 2026. Het is de eerste dag van de herfst. Vandaag, denk ik. Als je jarig bent vandaag, proficiat. Drie dikke kussen en een lekje op je favoriete plekje. Je bent samenjarig met Liam Gallagher van Oasis. En die gaan over een paar maanden weer op tournee. Hè? Liam wordt 54. Jason Derulo, die wordt 37. En Michael Pas, ook bekend als Kuifje of als Kulder Zipken, krijgt een nieuwe voordeur. Hij wordt 60 jaar.
1: Kulder Zipken is de naam. Ik ben een eenvoudige boerenjongen. Wat heb ik gewonnen?
0: Vandaag wordt het boek De Hobbit 89 jaar. Vond ik heel maf dat dat al zo oud is. Volgend jaar dus 90ste verjaardag. Zot ook, hè, Tolkien, dus de schrijver van De Hobbit en ook van The Lord of the... The Lord of the Rings, is al overleden in 1973. Dus die heeft de films dus nooit meegemaakt. Wist ik echt niet. En dit mag ik ook niet vergeten. Het is Wereld Alzheimerdag vandaag. En wat voor weer wordt het? Haal je een regenjas uit de kast of niet? Dit is wat Emiel daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
2: De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het ook zo met maximaal tot 20 graden. Morgen eerst nevel of mist. Daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Q-music. Sounds better.

Ik wil al even op de feiten vooruitlopen. Vandaag is het maandag, maar morgen is het dinsdag. En dan doen we rond deze tijd Disney Dinsdag. Dus denk al eens na over wat je zou willen horen. Bert uit Sint-Niklaas stuurt een bericht in de Q-app om te zeggen dat hij het heel leuk vond zaterdagavond op de Q-party in Lokeren. Ja, zaterdagavond was er een Q-party in Lokeren met onder andere Ulrike, mijn collega Q-DJ Ulrike Douwer, aan de draaitafel. En volgende week zaterdag doen we dat opnieuw op 3 oktober. Q-party in Glabbeek.

0: Alanis Morissette en Ironic. Samantha uit Torhout, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Was het moeilijk gisteravond?
1: Om in slaap te raken, ja.
0: Ja, bij mij ook. Oh, ik heb zo weinig geslapen, maar dat is toch altijd van zondag op maandag. Dat weet je toch?
1: Dat is altijd zo, ja.
0: Hoeveel uren heb je geslapen dan?
1: Een stuk of 5, denk ik.
0: Ja, ik denk dat bij mij ook tussen de 5 en de 6 uur zal geweest zijn. Wat voor sommige mensen nog veel is, maar voor mij vaak net iets te weinig.
1: Toch zeker voor de eerste werkersdag van de
0: week. Ja, toch. Ja. En dan lig je ook zo een uur, anderhalf uur wakker en naar het plafond te staren. En dan denk je, wat lig ik hier te doen? En dan zit je jezelf zo op te vreten van de zenuwachtigheid. Want je denkt bij elke minuut die er passeert, oh, alweer een minuut minder lang geslapen. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Wat doe je, Samantha? Waarom ben je al wakker?
1: Ik werk in de schoonmaak.
0: Aha, oké. Okay. En dat is vroeg beginnen, hè?
1: Meestal wel.
0: Dan wens ik je heel veel succes, hè, Samantha. Salut, hè.
1: Dankjewel, dag.
0: Yo. Ja, het is lastig uiteraard. Vroeg opstaan zo na het weekend. In het weekend heb je kunnen uitslapen en nu moet je plots weer, hup, je bed uit. Maar het gaat makkelijker als je weet dat je niet de enige bent. Dus daarom mag je nu alles wat je wil zeggen doorsturen met de Q-app. Want dan ga ik een minuut lang zoveel mogelijk berichten voorlezen. De zon komt op vandaag om 7:59. We zitten dus nog heel even in het donker. Maar daarna gaat de zon schijnen. Sun is shining, Axwell en Ingrosso. Die hoor je zo meteen na Olivia Dean bij Q-Music.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Pascal uit Belzelen zegt: ik hou zielsveel van mijn vrouwtje Lynn. Koen uit Locristi zegt: groetjes aan de collega's van provincie Oost-Vlaanderen. Ik weet dat er verschillende iedere ochtend luisteren. Lynn uit Sint-Niklaas zegt: ik ben elke dag vroeg wakker, ook in het weekend. Goedemorgen Vincent. Steve uit Kessel zegt: goedemorgen. Jana uit Schilde zegt: toeren in de thuisverpleging. Elin uit Kortrijk zegt: goedemorgen Vincent. Nog een late gelukkige verjaardag. Hier was het zaterdag. Oh, gelukkige verjaardag Elin. Steven uit Brakel zegt: dag Vincent, ik ben nog aan het nagenieten van de 10 miles in Gent gisteren. Een topevenement met een persoonlijke toptijd in aanwezigheid van topvrienden. Wauw. Marijke uit Geetbed zegt: goedemorgen Vinnie. Als thuisverpleegkundige ben ik ook onderweg om al mijn patiënten te gaan verwennen. Ilona uit Mazeik zegt: mijn dochter Chloe wordt morgen 18 jaar. Jean-Marc uit Willebroek zegt: woensdagochtend vertrek ik met onze voetbalploeg 20 personen op teambuilding naar Portugal. Jolien uit Wevelgem zegt: ik zie mijn kindjes terug vanavond na school, na weer een weekje bij hun andere mama en daar kijk ik elke week naar uit.

Maarten en Dorothee zometeen en om 7:15 Alex Agnew. Die komt je bijpraten over films en tv-series, zodat je deze week iets hebt om naar uit te kijken. Iets om naar uit te luisteren heb je sowieso, want zometeen dus Maarten en Dorothee.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Goedemorgen, exact 6 uur. Delphine heeft het nieuws.
4: Goedemorgen. Remco Evenepoel schrijft de wielergeschiedenis. Hij werd gisteravond in Canada voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij evenaart daarmee het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
5: Het is sowieso speciaal om als enige 4 keer op rij te winnen met toch 4 heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
4: De Italiaan Filippo Ganna werd 2e, de Fransman Paul Seixas 3e. Ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het haalde daar 38,2% van de stemmen. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het haalt geen 5% en haalt daardoor ook de kiesdrempel niet. AfD won eerder deze maand ook al de verkiezingen in de staat Sachsen-Anhalt. En de plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft dit weekend meer dan 3,3 miljoen euro opgebracht. En dat is een record. Afgelopen weekend gingen naar jaarlijkse gewoonte honderden teams op pad om plantjes te verkopen. En de opbrengst gaat naar kankerpreventie, onderzoek naar behandelingen en ook betere zorg voor mensen met kanker. Eerst nog fris vanmorgen. Straks wordt het 20 graden met geregeld zon ook. En de komende dagen blijft het ook 20 graden en krijgen we elke dag veel zon.
3: Mijn twee dochters waren ook aan het vertellen. Ja, papa heeft gratis plantjes gekregen. Die hadden even gemist dat ik een QR-code had gebruikt.
6: Dat is toch geen gestolen, zo'n plantje van kanker. Het was echt triest. Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest, dat is richting Antwerpen, E313. Tussen Rans en Wommelgem moet je 6 minuten extra rekenen.
3: Music. Maarten en Dorothee. Goedemorgen. We hebben een gratis maandag gekregen. Hebben we niks voor moeten doen, zijn we heel blij mee. We maken er een

0: over 6. Goedemorgen.
1: Het is maandag 21 september.
0: En het is Wereld Alzheimerdag. Een dag om mensen die ermee te maken hebben een extra hart onder de riem te steken. Dat kan je doen door een knoop in een sjaal, in een schoenveter of een zakdoek te leggen.
2: Ja, dat is zo hoe mensen vroeger iets niet vergaten. Hè? Ja, zo een trucje van ik heb een knoop in mijn zakdoek gelegd. Dus dat is wel een mooi symbool.
0: Ik doe ook altijd van die rare dingen. Als ik zo bijvoorbeeld vorige week dacht ik... Ah, ik zou nog eens graag een hardgekookt ei met de kinderen meegeven in de brooddoos. Maar ja, dan moet ik dat 's ochtends maken natuurlijk.
2: Maken?
0: Ik eet zelf sowieso al een ei, dus ik had zo een grote sticker in die eierdoos gelegd. Maar zo random die ik ergens had gevonden. En ik doe die dan open, ik denk die sticker, juist. Snap je? Zo van die, ik verstop rare dingen. In mijn routine.
2: Verklaart wel veel over de inrichting van je huis natuurlijk. Hart- en vaatziekten zijn bij vrouwen de belangrijkste doodsoorzaak. Dat was dit weekend ook al in het nieuws. En ze gaan er vanochtend in de krant op door. Symptomen worden vaak niet door artsen opgemerkt bij vrouwen. Okay. Want zoals bij heel veel dingen in de medische wereld, dat weet je misschien, is veel onderzoek en kennis gebaseerd op mannelijke klachten. Bijvoorbeeld pijn in de linkerarm of druk op de borst bij een hartstilstand. Bijvoorbeeld, dat zijn vooral klachten die mannen hebben.
0: Oh.
2: Bij vrouwen kan het bijvoorbeeld gaan om misselijkheid, vermoeidheid, maagklachten, zweten. En ja, dan wordt vaak niet meteen de link gelegd. Dan denken dokters soms van, ja, maar je bent een beetje misselijk en je zweet wat zal wel overgaan.
0: Ja.
2: Terwijl dat echt dus wel een van de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen blijft.
0: Tot vandaag kan je stemmen op de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Er zijn 10 mogelijke opties met 2 centrale thema's. Bekende Europeanen of vogels en rivieren.
2: Ja, dan kies ik toch voor vogels en rivieren.
0: Ja?
2: Vind ik dan toch toffer.
0: Allee dan. Je kan je favoriete onderwerpen nog kiezen tot vandaag. Het gaat wel nog een paar jaar duren tot die nieuwe biljetten in omloop komen.
2: Deze week komen alle lidstaten van de Verenigde Naties samen in New York en onze koningin Mathilde zal daar ook aansluiten.
0: Ondertussen is er in de UK veel gedoe over het Koningshuis, want volgend jaar is het 30 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeluk in Parijs. En in de aanloop naar die herdenking heeft haar broer Charles Spencer zijn gedachten op papier gezet. Het nieuwe boek over prinses Diana komt pas morgen uit, maar de voorpagina's van de Britse kranten en nieuwsites staan er nu al vol van. Gisteren waren heel wat royals op pad voor officiële bezoeken. Ze glimlachten, maar zwegen over het boek.
2: Ja, en in de UK is dat toch nog anders dan bij ons, hè?
0: Ja,
2: daar is echt, mag ik dat zo zeggen, weinig respect wel voor royals, hè? Als het gaat dan over kranten en pers en tabloids en zo, dat is anders toch, hè?
0: Sowieso een heel andere cultuur,
2: Maar royalty-expert Wim de Handschutter, die kon het boek vannacht al in primeur lezen, dus die heeft vermoed ik niet of heel weinig geslapen. We geven hem nog een half uurtje ongeveer en dan zijn we heel benieuwd wat hij ons kan vertellen.
0: Was jouw weekend in 3 woorden.

0: sfeervolle zomersong van Jonas Blue. Edge of Desire, 14 over 6.
1: Hoe was je weekend? In drie woorden.
2: Hannes uit Merelbeke die stuurt lopen, lopen en lopen. Dat is mooi. Dat is een sportief weekend.
0: Ja.
2: Ook goed geslapen dan, hopelijk.
0: Wel opletten dat je niet overdrijft natuurlijk, hè.
2: Als je dat een beetje gecontroleerd doet en slim.
0: Zo van die mensen, ja. Die vliegen er dan in en bam, direct een blessure.
2: Stefanie uit Tongeren die stuurt chillen, shoppen, verraders.
0: Ah, ja.
2: Heeft het iets rustiger aangepakt dan Hannes. Jasmin uit Antwerpen die stuurt jaarmarkt, jaarmarkt en jaarmarkt.
0: Ja, dat kan je opslokken, hè. Zo'n event.
2: Ja, dat kan je inderdaad wel een heel weekend mee bezig zijn.
0: Hoort
2: dan
0: een feestje bij en zo.
2: Ja. Hoe was jouw weekend in drie woorden?
0: Vrij random eigenlijk. Veel vicious gevibecode.
2: Ja.
0: Dat is het eigenlijk.
2: Ja, ik kan me wel een beetje aansluiten bij wat Jasmin zegt. Autoloze zondag Brussel. Daarmee is het ook wel gezegd bij mij. Afgelopen weekend.
0: Maar goed, dat is voor zo. Eerst gaan wij stoppen met praten. En als wij dan niet meer praten, dan kunnen Jaap Reesema en Pommelien Thijs een liedje zingen.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
6: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
8: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Ik heb gelijk geen energie.
9: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
11: Oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Ik ben het beu!
13: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe ver door, lievers?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja... Voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt. Da. Imo.
14: Da Simo!
15: Cue.
16: Music.

0: Ja, Prisma, Pommelien Thijs, nu wij niet meer praten. Ze heeft zaterdag haar zomer afgesloten met nog twee laatste concerten in de Roma in Antwerpen. Het was haar kleinste podium van het jaar, maar voor een goede reden, of beter nog voor een goed doel. Ze trad op ten voordele van Artsen zonder Grenzen en ja, die Roma, dat is mega sfeervol. Hè. Dat is... Ik heb er onlangs nog, een tijd geleden, Clément Peres gezien. Ja, vind jij mijn gat niet te dik in deze rok? Klonk nog nooit zo sfeervol.
1: Hoe was je weekend in drie woorden?
2: Voor Remco Evenepoel is dat ik schrijf wielergeschiedenis. Sportjournalist Stijn Vlaming die heeft het allemaal gevolgd.
3: Ja, ik weet echt niet hoe de tegenstanders van Remco Evenepoel zich voelen na afloop. Maar ja, die zullen zich wel vernederd voelen, verpulverd voelen. In elk geval ook wel met respect naar Remco Evenepoel kijken. Want voor een vierde keer op een rij wereldkampioen geworden in het tijdrijden. En het is echt wel oververdiend, want hij was veruit de beste, veruit de snelste. Op voorhand werd er nog gedacht dat Filippo Ganna toch wel voor wat spanning zou kunnen zorgen, maar niets was minder waar. Ja, het is waanzin. Eigenlijk kan je daar niet veel op zeggen, behalve, en dat durf ik echt wel zeggen, sommigen zeggen, ja, je kan dat toch niet vergelijken, die verschillende periodes in het wielrennen. Wel, ik ga dat nu wel doen. Evenepoel is volgens mij de allerbeste tijdrijder ooit in de geschiedenis van het wielrennen. Wow. Voilà, het is daarmee gezegd. Een verdiende wereldtitel alweer. En het is ook veelbelovend voor wat er komende zondag te gebeuren staat in de wegrit in Montreal.
0: Lofa.
2: Ja. Maar kijk, daarmee stevig. Hebben we ook al ineens weekendplannen. Komend weekend zit ook al goed gevuld met de koers. Maarten, hoe was jouw weekend in drie woorden?
0: Veel visjes gevibecoded. Ik heb een spelletje gebouwd voor mijn kinderen. Op een touchscreen staat er nu een aquarium bij ons. Ik ben er heel blij mee. Je kan muntjes verdienen als je oefeningen van school doet. En ik weet waar ze in de klas ook mee bezig zijn, dus dat is gekoppeld. En dan kan je de visjes speelgoed geven en leuke accessoires kopen voor in het aquarium.
4: Maar je hebt het hier vorige week getoond, ik vond het wel leuk.
0: Ja, ja, het werkt heel goed.
4: Ik denk wel dat het motiveert.
0: Ja, het motiveert te hard, dus ik heb er al remmingen in moeten bouwen. Na 10 minuten moeten ze een ander kindje laten. Of moeten ze even stoppen, want dat zijn de visjes te moe.
2: Net als ze nodig hadden, meer schermen. Ja.
0: Ze kunnen wel dus een schermtijd kopen.
2: Je hebt een spel gebouwd en in dat spel leren ze eigenlijk oefeningen van op school. En
0: maaltafels,
2: daarmee, en wat kopen ze daar dan mee?
0: Ze krijgen dan muntjes als ze maaltafels doen en oefeningen doen. En daarmee kunnen ze schermtijd kopen. De tv werkt niet tussen 4 en 8 bij ons thuis. Tenzij ze schermtijd kopen en dan werkt de tv weer wel. Echt, ik moet daar niks voor doen, dat gaat vanzelf. Enfin, dat gaan we vanavond ontdekken. Of niet alles in elkaar stuikt. Maar van...
2: Jouw huis gaat ooit gehackt worden, hè? We gaan nooit meer iets van jou horen. Nee. Ja. Ik zei het al, ik kan het heel kort samenvatten. Autoloze zondag Brussel, dat is zo'n heel feestweekend, altijd heel gezellig in Brussel. Het is een rommelmarkt. En aan het jeugdtheater maken ze altijd een gigantische zandbak. En daar zijn kinderen dan circuskunstjes en zo aan het doen. Dus daar komen wij, eigenlijk is dat zo wat het punt in de namiddag. Komen we iedereen daar wel tegen.
0: Brussel,
2: en vrienden vroegen ook van, hè, maar waarom zijn jullie hier? Met al dat lawaai en al die kinderen. Als je geen kinderen hebt, waarom zou je naar hier komen? En ik zei, ja, maar omdat jullie hier zijn. Hè? Dus dat of alleen op café gaan zitten. Dus ja.
0: Delphine, hoe was jouw weekend in drie woorden?
4: Brunchclub, kinderboerderij, loopwedstrijd.
2: Ah, brunch, dat is natuurlijk een vaste waarde in jouw weekend.
4: Zeker.
2: En kinderboerderij?
4: Ja, plots, we waren naar buiten zaterdag namiddag en er was iets nieuws in de buurt, dus we dachten we gaan eens kijken.
2: Ah,
4: en heel goed meegevallen. Leuk omdat je als ouder gewoon kon zitten en iets kon drinken en de kinderen heel goed in het oog kon houden rondom
2: dus
4: je.
2: Dus ik kan meegaan naar de kinderboerderij. En een loopwedstrijd.
4: Ja, dat was niet het plan. Ik dacht, ik doe mee aan een stadsloop. Gewoon even op het gemak gaan lopen om mensen te steunen die dat gesponsord hadden van de familie. Maar plots bleek dat een wedstrijd te zijn. En ja, ik kan dan ook niet goed in een wedstrijd zijn en niet mijn best doen. Dus ik dacht, ja, dan ga ik maar gewoon kijken. Hard gaan,
2: Je hebt sneller gelopen dan je had gepland, of?
4: Ja, dan ik wist dat ik al opnieuw kon nadat ik bevallen was. Dus dat was wel leuk om te merken dat dat nog altijd lukt. Dus eigenlijk ging het wel vlot en het was heel leuk. En het zonnetje scheen, er waren veel supporters. Dus ja, leuke dag.
0: Dan ben je toch een sterke vrouw. Ja, onwaarschijnlijk.
1: Deze hit

0: Jonas Brothers. 7:01. Hij doet het weer, Remco Evenepoel.
1: Absoluut, ja. Hij is in Canada voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Dat deed niemand hem voor, vier keer op rij. Fabian Cancellara en Tony Martin deden het ook wel al vier keer allebei. Dus Evenepoel zette al meteen een doel voor volgend jaar om dan een absoluut record te pakken. Hij had het ook makkelijk, zonder veel druk of dreiging. De Italiaan Filippo Ganna werd tweede, maar wel op 57 seconden, dus bijna een minuut trager. En de Fransman Paul Seixas werd derde op 1 minuut en 13 seconden. En dan naar de politiek, want minder dan de helft van de Belgen heeft er vertrouwen in dat de premier de begroting op orde krijgt, dat schrijft HLN. De Wever zoekt 10 miljard euro tegen 13 oktober, daar zijn volop gesprekken over bezig, dus er gaan sowieso nog forse besparingen volgen en daar maken we ons met z'n allen wel zorgen over. 8 op de 10 doet dat nu, volgens een nieuwe bevraging, maar we willen ook vooral dat de rijksten extra belast worden, een hogere btw of hoger remgeld bij de dokter bijvoorbeeld, dat zien we veel minder zitten. En het weer, het is eerst nog fris vanmorgen, maar straks wordt het 20 graden met veel zon.
2: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest richting Antwerpen staat op dit moment de langste file. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost een half uur erbij tellen. Richting Brussel E40 tussen Afliggem en Groot-Bijgaarde 6 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde ook 6 minuten extra.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
6: Dorothee's Doordenker.
2: Wie altijd hongerig is naar meer, vergeet regelmatig dat zijn bord al vol ligt.

0: Het klinkt beter dan mijn verontschuldigingen, papi. Sorry, papi. Met de Deutsche Topic en Becky G.
1: Vandaag bij Maarten Dorothee.
2: Janne uit Mortsel komt langs. We leerden haar in maart kennen als de zus van Femke, waar ze stamceldonor voor was. Femke die heeft niet veel later helaas de strijd verloren tegen leukemie. Maar we blijven contact houden met Janne. Benieuwd hoe de eerste weken op school al waren. En we geven haar vanochtend ineens een goede reden om wat later naar school te gaan. Janne is hier bij ons rond 8 uur.
0: Het is maandag, dus hebben wij Alex Agnew in de show. We duiken met hem de filmwereld in. Over een uurtje reikt hij een nieuwe Alex Agnew Award uit.
2: Ja, soms zeggen wij tegen de foute dingen ja, waardoor we voor de leuke dingen geen energie meer over hebben. Gelukkig is er dan Vincent Vieres, die zegt op al jouw dromen, yes, dat is nu woensdag. Maar ik vraag mij dan af, hoe leer je, los van Vincent Vieres die het woensdag gaat fixen voor ons, hoe leren wij eigenlijk vaker nee zeggen? Zodat je dus vaker ja kan zeggen op de echt toffe dingen.
0: Ja, dat is belangrijk. Om ja te kunnen zeggen, moet je vaak nee zeggen.
2: Je moet eerst nee kunnen zeggen. Daar gaan we iets over bij leren. Iets over 7.
0: En zometeen hebben wij Wim in de show. Die heeft als een van de eerste in de wereld een boek in handen gekregen. En hij heeft heel de nacht doorgelezen. Is het dan een heel goed boek of heeft Wim gewoon weinig slaap nodig? Wim en zijn kostbaar boek. Na die heerlijke classic van Kygo, 12 jaar oud ondertussen, Firestone.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: De Mystery Dutchess van Connections.
6: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
7: Tjoe, dat heb ik gemist.
8: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
9: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
10: Yeah?
11: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen.
10: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

0: Daigo in de classic Firestone. 6:41. Een hele goede morgen. Toen wij vannacht heerlijk in ons bedje aan het slapen waren. Ons hoofd dat aan het verdrinken was in ons zacht kussen. Was Wim de Hanschutter. Journalist bij VTM Nieuws. Met rood doorlopen ogen. Een thermos met 3 liter koffie. 6 blikken Red Bull. En een karton druivensuiker. Het nieuwe boek van de broer van Prinses Diana aan het doorploegen.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: We zijn heel benieuwd wat hij te weten is gekomen. Wim de Hanschutter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wim, ik hoorde dat er exemplaren gestolen waren van het boek. Zeg nu gewoon eerlijk, waarvan komt jouw kopie?
2: Mijn kopie is niet van de camion gevallen.
0: Okay.
2: Ik heb het via de uitgeverij gekregen. Er zijn een paar journalisten in België die een pdf hebben ontvangen vannacht om klokslag 1 uur. Dus ik zat om 1 uur vannacht voor mijn pc klaar. En om klokslag 1 uur kwam die mail binnen. En later vandaag krijg ik ook mijn fysieke exemplaar, terwijl het eigenlijke boek pas morgen in de winkel ligt.
3: Ja, volgend jaar is het 30 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam. En in de aanloop dus naar die herdenking heeft haar broer Charles Spencer zijn gedachten op papier gezet. Hoe zag jouw nacht er precies uit, Wim? Van zodra je het hebt gekregen, heb je het al helemaal gelezen dan, het boek?
2: Ik heb het diagonaal al gelezen, want er moest vanochtend op HLN al een eerste artikel klaarstaan met de belangrijkste passages, de belangrijkste nieuwe onthullingen uit het boek. Dus het was een korte nacht. Ik ben ondertussen al meer dan 24 uur wakker, dus met kleine oogjes sta ik hier nu.
3: Ja, wat vond je echt opvallend? Wat had je niet zien aankomen, dat plots in het boek zou staan?
2: Er zijn sowieso wel een paar passages onthuld, uitgelekt de voorbije week, maar wat nieuw voor mij was het verhaal over haar echtscheiding. Zij zit samen met haar broer Charles Spencer op restaurant en ze overvalt hem met de boodschap: Carlos, ik ga scheiden. Charles Spencer die wist al dat het heel slecht ging in het huwelijk tussen Diana en prins Charles, maar niet zo slecht. En Diana zegt daarop: maar Carlos, mijn echtgenoot, houdt van zijn lakei.
0: Maar Carlos is de bijnaam voor haar broer?
2: Okay. Het is een beetje ingewikkeld.
0: Ja, want het zijn twee Charles.
2: Charles
0: eigenlijk.
2: Spencer en inderdaad prins Charles. Dus ja, ze zei: Carlos, mijn echtgenoot, houdt van zijn lakei. En je moet weten, de eerste vrouwelijke lakei is in 2011 pas in Buckingham Palace terechtgekomen. Dus zij zei dat Charles een relatie met een man had. Maar vooral het duidelijk, dat is de interpretatie van Diana en nu opgeschreven door Charles Spencer.
3: Ja, want heel het gedoe met Camilla en zo, waar koning Charles dan nu mee samen is, dat is wel een bekend verhaal. Maar dat bedoelt ze dan niet met... Dat is dan geen raar woord of je met lakei of zoiets? Of ze bedoelt wel... Oké. Okay.
0: Ja, het zou kunnen natuurlijk. Ja, ik bedoel, dat Charles homoseksueel is, dat zal het ons niet vertellen.
3: Maar wat ik er wel opvallend aan vind, Charles Spencer is ook wel echt een historicus, een journalist, heeft ook al... Allee, dat is niet zomaar de broer van die is een boek schrijft. Maar dus ja, hoeveel van het boek is dan echt wel geschiedenis door een historicus neergeschreven? En hoeveel is toch nog de gekleurde ervaring van een broer?
2: Dat weet enkel de Charles Spencer natuurlijk, hè, en de tegenpartij. Je hebt dat vorige week ook gezien toen de eerste passages uitgelekt zijn in de Britse media. Bijvoorbeeld dat Charles zo blij klonk als een lottowinnaar toen dat zijn vrouw dood was, Diana. Ex-vrouw moet ik zeggen. En dat is ook wel heel snel vergeten gaat worden. Ja, toen heeft Charles gereageerd via Buckingham Palace om dan een beetje te zeggen van wat Charles Spencer zegt, dat zijn allemaal leugens. Dus het gaat woord tegen woord zijn natuurlijk.
0: Ja, we zullen nooit weten wat de echte waarheid is inderdaad. Ja, het is... Wat is jouw gevoel nu, als je er nu door bent gegaan en de commotie die er al is en die nog gaat volgen, wat is jouw gevoel daarbij?
2: Ik vind het een heel moeilijke zaak. Als je de begrafenis van Diana herinnert in 1997, heeft diezelfde Charles Spencer een vlammende grafrede gegeven. En een van zijn kritieken was daar op het Koningshuis, dat de zonen van Diana onvoldoende beschermd werden. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Ja, Charles Spencer gooit allemaal pijnlijke details op straat. Of ze nu waar zijn of niet waar, ja, dat gaat alleen maar hij weten. Dus dat maakt het voor de kinderen, voor William en Harry, wel behoorlijk moeilijk dat hun home

0: dit nu eigenlijk doet.
1: Ja, ik ken er niet zoveel van, maar ik had het gevoel dat ze altijd wel een goede band hadden met die oom.
0: Vooral Harry natuurlijk. Ja. Die heeft zeker sinds hij verhuisd is naar de Verenigde Staten, heeft hij een heel goede band met zijn oom opgebouwd. We zijn er ook onlangs nog op zijn domein geweest, nog voordat ze verhuisd zijn terug naar het Verenigd Koninkrijk. William, daar is het heel moeilijk af te meten of ze wel of hij wel of niet een goede relatie met Charles Spencer heeft, maar zoals ik zeg, vooral Harry komt goed overeen met zijn oom. En die relatie zet hem misschien nu wel op het spel door dit boek.
2: Het gaat veel verkopen, hè, Wim.
0: Dat gaat het absoluut doen, ja.
1: Zwanenzang, Diana, mijn zus, zo heet het, geschreven door de broer van Diana, Charles Spencer. Wim, wanneer kan je slapen?
0: Ik denk vannacht pas.
1: Oei, succes, Wim.
0: Bedankt wel, Sam.

Langley and Choosin, Texas. Hoe klinkt Mamma Mia als kleinkunst? Dan denk je misschien, oh, dat is raar, maar het kan. Ik zal het zo meteen laten horen. Is Michael Jackson. Black or white.

0: Justin, goedemorgen. Als je jarig bent vandaag, proficiat, je deelt je verjaardag met...
1: Jason Derulo.
0: Hij wordt 37 jaar. En de helft van Oasis is jarig. Liam Gallagher. Wordt 54 jaar.
2: Afgelopen vrijdag het resultaat van een nieuwe opdracht die uit onze muziek Bingo Molen is gerold. Producer Willem die maakte samen met Lotte de Klerk, die je misschien nog kent van Like Me, van Mamma Mia van ABBA een kleinkunstversie.

0: zalig heel mooi.
1: Mamma mia, ik weet nu pas goed. Amai, ik had dat echt niet mogen doen.
0: Volledige versie vind je op de Instagram van Q. Als je denkt van, oh my, zo mooi, ik wil het aan andere mensen laten horen. Komende vrijdag opnieuw een bekende hit in een ander genre. En vandaag is maandag natuurlijk. Het is onze vaste afspraak met Alex Agnew. Iets over 7:30. Nu Alex Warren. Dit is Fever Dream in de ochtend.

0: Bijna 7 uur, Alex Warren en Fever Dream.
1: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
0: Op Yes Day, komende woensdag, zegt Vincent Virus vol overtuiging.
2: Ja.
0: Op zotte dromen, op plezier, op waanzinnige ervaringen. Maar in het echte leven zeggen wij ook vaak ja op vreselijke dingen. Wij zeggen ja, terwijl ons hoofd en ons lijf van binnen... Nee! Schreeuwt. Waarom is grenzen stellen toch zo lastig? Hoe kunnen wij nee zeggen zonder ons vreselijk te voelen? Zodat we ja kunnen zeggen op de coole dingen waar we blij van worden. Severien van den Voorde heeft de tips na 7 uur.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
0: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphi.
4: Goedemorgen. Remco Evenepoel wint 4 keer op rij het WK tijdrijden. Hij won gisteren makkelijk in Canada, ongeveer een minuut voor Filippo Ganna en Paul Sexas. En hij evenaart zo het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. En daar is hij heel blij mee.
5: Het is sowieso speciaal om als enige 4 keer op rij te winnen met toch 4 heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
4: Ook de familie van Evenepoel was erbij in Canada. Hij vierde zijn wereldtitel met zijn vrouw Umi en zijn emotionele papa Patrick Evenepoel.
6: Ik voel mij toch opgelucht. Is er altijd een zekere druk dat op zich afkomt. Ja, 4 keer wereldkampioen worden, 4 keer achter elkaar. Dat is gewoon een bevestiging van het harde werk en de opofferingen die elke atleet doet, denk ik. Er heb ik ook als geen ander naar bepaalde doelen naartoe leven. En als het dan lukt zoals vandaag is, dat zeer mooi.
4: Zondag rijdt Evenepoel ook nog het WK op de weg daar. In ons voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat daardoor op 1 punt van leiders Union en Gent. En nog gisteravond pakte KV Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren, dat meer dan een uur met 10 speelde na een rode kaart. In de stand staat Kortrijk nu 16e en Beveren 9e. Minder dan de helft van de Belgen vertrouwt erop dat de premier de begroting op orde krijgt. Dat schrijft HLN. De Wever zoekt 10 miljard euro tegen 13 oktober, dus er volgen nog forse besparingen. 8 op de 10 Belgen maken zich daar ook zorgen over. Maar we willen wel vooral dat de rijken extra belast worden. Een hogere btw of hoger remgeld bij de dokter bijvoorbeeld zien we veel minder zitten. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet ze. En opvallend, ze laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ex-radiomaker Sven Pichal. Hij werd 3 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Collega Tim Leskrowaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
7: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je wil weten waarom mensen zoiets doen, dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld. Ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
4: Het bestaat staat eind september op streams. De Duitse staat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het haalde daar 38,2% van de stemmen. De CDU van bondskanselier Merz leidt daar een historische nederlaag. Dat haalt zelfs de kiesdrempel niet. AfD won eerder deze maand ook al de verkiezingen in de staat Sachsen-Anhalt. En in Rusland dan heeft Verenigd Rusland de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat is geen verrassing, want dat is de partij van president Poetin. En het was eigenlijk vooraf al zeker dat die zou winnen. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Het is eerst nog fris vanmorgen, maar straks wordt het 20 graden. We krijgen geregeld zon ook. En de komende dagen blijft het 20 graden en krijgen we elke dag veel zon.
8: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Massenoven en Antwerpen-Oost. 40 minuten extra. Richting Brussel schuif je aan op de E40 tussen Haasterode en Bertum. 11 minuten extra. En op de E19 tussen Zemst en Machelen ook 11 minuten extra.
1: Music. Maarten en Dorothee.
0: Goedemorgen, welkom in de wereld. De nieuwe dag wacht op jou. Afro.

0: over 7. Goedemorgen.
1: Het is maandag 21 september.
0: De Rode Duivels houden een open training vandaag in Tubeke. Trouwe supporters kunnen die van dichtbij volgen. En dat is altijd heel veel sfeer natuurlijk. De Red Dragons, onze volleybalmannen, spelen vandaag de 8e finale op het EK. Ze werden de groepswinnaar in de poelenfase en vandaag moeten ze tegen Tsjechië. Sommige studenten waren al bezig, maar vandaag vullen ook de aulas van de universiteiten zich opnieuw. Het nieuwe academiejaar begint.
2: En het is nog 2 keer slapen tot Yes Day. Vincent Vieres die zegt woensdag ja op al jouw dromen. Maar waarom zeggen we in het echte leven soms te vaak ja op dingen waar we net geen zin in hebben? Ah, ik denk dat voor veel mensen helaas herkenbaar is. Expert en auteur in stress en mentaal welzijn, Severien van de Voorde. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten Dorothee.
2: Ja, laten we misschien alvast beginnen met even te zeggen, er zijn soms wel gewoon verplichtingen waar we misschien niet over moeten discussiëren. Nee. Stel, je hebt geen zin in het familiefeest, ja, dan ben je natuurlijk niet zo lief als je daarop gaat beginnen nee zeggen. Maar we hebben het hier over bijvoorbeeld iets op het werk of een etentje in een weekend dat al veel te druk is, waar je eigenlijk geen nee op durft te zeggen, maar je wil het zo graag. Hoe zeg je op zoiets nee, Severien?
3: Ik denk dat communicatie daarin zeer belangrijk is. Hè? Dat je daar eerlijk kan over communiceren en zegt van oké, mijn weekend is al super druk. En dat je samen zoekt naar een alternatief van kunnen we op een ander moment een keer rustig afspreken met onze tweetjes bijvoorbeeld. Hè? Zou je kunnen doen.
2: Maar hoe verwoord je die... Nee dan, soms is dat moeilijk om nee te zeggen.
0: Niet altijd.
3: Ja. Nee, dat is veel oefenen ook. Hè. Bij mensen die bij mij in de praktijk kwamen, dan daar ook heel veel moeite mee. En dat was dan echt oefenen. Eerst bij vertrouwde mensen. Gewoon het woord nee durven uitspreken. En wat dat ook heel goed helpt, is tijd kopen. Hè. Dus dat je zegt van, ik ga het even bekijken. Het is al super druk, maar mag ik erop terugkomen? En dan heb je voor jezelf ook rustig tijd om na te denken of dat iets is dat je wel wilt doen en ingepast krijgt.
0: Ja, dat is bij mij vaak een probleem. Daar is Dorothee beter. Die kan zo zeggen, oei, midden mei zie ik daar toch 3 drukke dagen op rij. Dat komt niet goed, dat gaan we niet. En dan denk ik, boah, ik zie het dan wel.
2: Ja.
0: En dan midden mei denk ik, oh, dit, mijn leven is de hel. Snap je? Dus, je moet het ook kunnen zien aankomen.
2: Maar, ja, bij zo bijvoorbeeld iets heel praktisch, een planning van kunnen we die dag dat inplannen? Daar lukt het mij nog wel. Maar ik vind het soms, ja, bij echt vrienden of zo vind ik het soms moeilijk om mensen teleur te stellen. Hoe komt het dat sommige mensen, ja... daar meer of minder moeite mee hebben met zoiets.
3: Ja, dat noemen we pleasen. Hè. Pleasen betekent eigenlijk dat je de behoeften van iemand anders voor die van u gaat plaatsen. Want eigenlijk zeg jij bij jezelf, ik heb er eigenlijk geen zin of geen tijd voor of geen energie voor en toch ga je ja zeggen. Dus op dat moment ga je eigenlijk de behoeften van een anderen boven die van jezelf stellen.
0: Ja,
3: en dat is pleasen. En dat komt eigenlijk voort uit afwijzingsgevoeligheid. En sommige mensen hebben dat ontwikkeld. Dat is eigenlijk de extreme angst om mensen teleur te stellen of mensen te kwetsen, waardoor dat eigenlijk consequent over je eigen grenzen gaat.
0: Is dat omdat we vroeger onze mama of papa niet teleur wilde stellen? Is dat daardoor?
3: Ja, dus veel mensen die niet gezien zijn in hun behoeften. Hè. Dus die eigenlijk niet mochten zijn wie dat ze waren. Die veel gehoord hebben van doe eens wat normaal. Doe een keer niet zo complex. Zet een keer stil, let een keer op. Dus als jij heel vaak hebt gehoord dat hoe dat jij zingt.
0: Nee, dat is niet waar. Dat is vooral op school. Mijn ouders was dat van. Maar op school,
2: In het algemeen, welke impact heeft altijd ja zeggen op ons? Stel, het lukt niet. Die nee zeggen, het komt er niet van. We blijven gewoon altijd ja zeggen. Welke impact heeft dat dan?
3: Maar dan gaat op een gegeven moment ga jij uitgeblust geraken en gaat je lichaam zeggen, oké, dan moet ik voor jou een nee geven, want nu kun je op niks meer ja zeggen.
0: Ah, ja.
3: Dat is het extreme geval, omdat je eigenlijk altijd je energie weggeeft aan eigenlijk niet genoeg stand. Je zegt van, ik maak dat mijn dagen wat evenwichtig zijn. En op een gegeven moment geraakt je uitgebrand, opgebrand, uitgebust.
2: Ja, dus dan denk ik
3: dat
2: we...
3: Dat is niet zo verstandig.
0: Nee, dat willen we echt vermijden.
2: Dus dan is het goed dat we het erover hebben, inderdaad. Ja, wees gewoon eerlijk over je nee. Hè. Het is te druk, het lukt me niet. En koop tijd, dat vind ik ook een hele slimme tip. Dan kan je even nadenken over hoe je nee gaat zeggen.
0: Ja,
3: want het is soms moeilijk om nee te zeggen direct. Hè. En dat snap ik. Dat is ook gewoon heel bedreigend. Dus gewoon even tijd kopen en dan kun je op een andere manier, je kunt mijn sms'en of op een andere manier gewoon dan zeggen het gaat toch niet passen of het is een beetje te druk voor
0: om
3: mij.
0: Om dan te eindigen in pro-level meteen te zeggen nee, ik doe het niet. Hè. Maar inderdaad, dat kan een mooi opstapje zijn. Achteraf is een mis.
2: Ja, voilà.
3: Ik heb ook een aantal spelregels trouwens. Hè. Gewoon van ik doe maar één ding in het weekend. Punt.
0: Ah, zo.
3: En dus als er iemand iets bij... Ja, dus dat is nog gemakkelijk, want dan moet ik zelfs geen nee zeggen. Dat is mijn regel, zegt nee.
0: Oh, ja.
2: Dat is waar. Dat is nog een goede tip. Ja. Heel blij dat jij ja gezegd hebt. heb toen wij vroegen of we even mochten bellen. Expert en auteur in stress en mentaal welzijn, Severin van de Voorde. Ja, merci, hè. We gaan het proberen met z'n allen.
0: Ja.
3: Yes, graag gedaan.

0: kwart voor acht bij Maarten en Dorothee. De Alex Agnew Awards.
1: En vandaag de award voor een dom blondje. En het is niet Ruben van Gucht.
0: Ja! Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
2: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
0: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
2: Yes.
0: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
2: Yes.
0: Een helikoptervlucht naar je oma.
2: Yes.
0: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app.
3: Vincent Live.
0: Yes Day. Woensdag. De hele dag bij Q.
3: Q Music.
4: Q sounds better with you.
5: Yes, zeg het in het huis van je dromen. Jij kunt da. Imo.
6: Let's Imo!
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
8: It's a Sunweb holiday.
7: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
9: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD26 via BILT.living.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
12: Vanavond bij VTM. Een gezamenlijk onderrondje bij de psycholoog in Blind Getrouwd. En bij VTM 2 in The Hunting Party is er een killer met een voorliefde voor influencers. Vanavond bij VTM en VTM 2.
0: Dit is
3: Q.
0: Maarten en Dorothee.

0: David Guetta en Kelly Rowland.
1: Vier op een rij.
0: Vier op een rij voor Remco Evenepoel. Hij is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Daarmee schrijft hij wielergeschiedenis. Want er zijn al andere renners ook vier keer wereldkampioen geworden, maar niet opeenvolgend. Ja, zelf zegt hij, ja, ik moet eigenlijk nog eens winnen, dan ben ik echt de allergrootste. Maar alle ogen zijn nu ook zondag op hem gericht voor het WK op de weg. En nu zijn alle ogen en oren gericht op Brandon uit Locristi. Dag Brandon, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
3: Je bent op dit moment schilder, maar je wilde je graag omscholen naar een andere ambacht. Wat is het plan, Brandon?
2: Personal training starten.
0: Oké.
3: Dat is iets helemaal anders. Van waar komt dat idee om van schilder naar personal trainer te gaan?
2: Ik ben eigenlijk afgestudeerd als lichamelijke opvoeding aan de Hogeschool Gent. Uh-huh. En dan eigenlijk bij mijn papa vast in dienst geraakt voor schilder. Maar eigenlijk wil ik met mijn vriendin samen iets opstarten als personal training.
3: Oké. Okay. Wauw. Ah, cool. Ja.
0: Ja, ja, er gebeurt nog. Hè. Er is bijvoorbeeld een bekende radio-dj in Nederland die echt zo, ja, de avondspits deed. Die heeft ook ochtendshows gedaan en zo. Die heeft op een bepaald moment gezegd, ja, ik word personal trainer. Dus ja, dat is... Ja, het is een ander leven ineens.
3: Ja, en het is ook wel gemakkelijk, want je bent dan vanzelf ineens ook fit.
0: Ja, ja, tuurlijk.
3: Een vriendin van mij is dat nu ook. En ja, die is gewoon altijd fit. Ah, ja, ja. Want die traint heel de
0: tijd.
3: Die
0: wordt ervoor betaald.
3: Ja,
0: natuurlijk. Ja, slim. Goed, Brandon. Dorothee gaat luisteren naar Q-Fout Radio.
3: Oei.
2: Ja.
0: Krijgt van mij vier woorden, dat weet je. Vier associaties heb ik nodig. En als Doe dezelfde heeft, dan win je 1000 euro showbudget.
2: Oké. Okay.
0: Begin met koffie.
2: Bonen.
0: Oké, okay. Berg.
2: Beklimmen.
0: Bos.
2: Blij.
0: Adem.
2: Inhouden.
0: Oké. Ik haal Dorothee er alweer bij.
3: Ja.
0: Voor haar vier dezelfde woorden. Koffie.
3: Melk.
0: Bonen. Berg.
3: Hoog.
0: Beklimmen. Bos.
3: Lief.
0: Blij.
3: Maar nee.
0: Adem.
3: Zuurstof.
0: Inhouden.
3: Oh, maar mannen toch. Ik moet ook iets anders gaan overwegen om te doen met mijn leven. Oei.
0: Helaas, maar je krijgt natuurlijk wel onze prachtige troostprijs. De Maarten en Dorothee kussensloop en een hoofdkussen van Beterbed. Dus, ça va wel. Alright.
2: Dankjewel.
0: Maak er nog een hele fijne ochtend van, hè.
2: Voor jullie ook.
0: Yo, bye-bye.
1: Better with you. Beterbed, dat is alle aanmerken onder één dak.

Eric Bader Song, Teddy Swims, Break Up in Reverse. Alex Agnew hoor je na 7:30, die is onderweg. En weet je wat heel vervelend is? Een vakantielief hebben en die dan kwijt zijn. Echt zo gewoon zo, oei, maar waar is die nu? Nergens te vinden. Ja, en dan moet je die gaan zoeken. Where did you

0: Dat is ook het gevoel dat die andere wielrenners hebben als ze moeten koersen met Remco Evenepoel. Waar is hem, waar is hem? Dat zal vooral volgend weekend zijn, want in een tijdrit kan je natuurlijk goed meekijken. Maar het is wel straf, hè. Alweer wint hij het WK tijdrijden, Delphine.
1: Absoluut. Het vierde jaar op rij nu dat hij wint, dat heeft geen enkele renner hem zelfs al voorgedaan. Er zijn wel twee renners die al vier keer wereldkampioen tijdrijden zijn geworden, maar geen vier keer op rij. Maar voor Remco Evenepoel was het duidelijk. Na de finish zei hij dat hij volgend jaar een vijfde keer wil winnen om echt de allerbeste aller tijden te worden. En hij deed dat ook moeiteloos. Hè. Je zei het al, het was nooit spannend of nipt, hij reed gewoon heel makkelijk naar de finish en klaar. En dan iets anders. Er komt een opvallende documentaire reeks op streams. Die gaat over seksueel kindermisbruik. Die laat slachtoffers en hulpverleners aan het woord. En ook daders. Allemaal anoniem. Behalve ex-radiomaker Sven Pichel. Die is 2 jaar geleden nog veroordeeld voor bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Die reeks heet Het Bestaat. En ze komt eind september online. Ze is van dezelfde makers van Het Proces dat niemand wou. Over de slachtoffers van Bart de Pauw. Die werd veroordeeld voor stalking.
0: Goedemorgen Frank.
2: Goedemorgen.
0: Op school hebben wij geleerd dat de herfst vandaag begint, maar de astronomische herfst begint eigenlijk pas overmorgen. Hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dat varieert nogal eens. Hè. En de astronomische herfst bijvoorbeeld, wel, die begint pas als de zon pal loodrecht staat op de evenaar. En dat zal dit jaar dus pas op 23 september zijn. Overigens, dan is het ook pas dat in heel de wereld nacht en dag even lang zijn. Dus als je op de Polen bent bijvoorbeeld, ga je 12 uur licht hebben, sta je ergens op een gebied richting de evenaar, is dat ook 12 uur en bij ons zal dat ook 12 uur zijn.
0: Oh, dat is inderdaad fascinerend. Dat wist ik niet. Trekt het weer zich daar iets van aan, van dat het nu eigenlijk herfst is?
2: Nee, niet direct. Nee, maar dat is ook zo. Het kan bij momenten kan het misschien al stormen. Aan de andere kant, vandaag bijvoorbeeld, zal het best meevallen. Hè, want okay, het is relatief rustig. Wolkenvelden die wel vanaf het noordwesten ons land binnenkomen. Dus tijdelijk zal het helemaal betrokken zijn. Nu in de loop van de dag gaat dat wolkendek wel wat breken. En het blijft ook zo goed als droog. De noordoosten van ons zijn wel een paar buitjes. Maar ik ga ervan uit dat die net buiten onze landsgrenzen gaan blijven. En dat bij een graad of 20. En dan morgen heel rustig weer. Wil zeggen dat er lage bewolking aanwezig zal zijn. Dat gaat toch wel eventjes duren, alleen dat opgeruimd geraakt. Het wordt eerst zonnig in de Ardennen. En pas na de middag stilletjes aan gaan we ook zien dat op steeds meer plaatsen in Vlaanderen de zon erdoor komt bij 20 graden. Woensdag droge dag met geleidelijk aan toch wat zon bij 20 graden ook. Het is vooral vanaf vrijdag, dan wordt het opnieuw warmer. Dus dan gaan we echt wel een nazomersperiode hebben van 22, 23 graden droog weer en redelijk wat zon op die dagen.
0: Dus eigenlijk moeten wij zeggen uitkijken naar het weekend. Dat mogen we zeggen.
2: Maar ook zelfs de komende dagen ziet het er niet zo slecht uit.
0: Oké. Dankjewel Frank, tot over een uur.
2: Tot straks.
3: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Moet je 50 minuten extra rekenen. Op de A12 gaat het traag tussen Boom en de Kontigse Steenweg 12 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 25 minuten extra. Richting Brussel E314 tussen Aarschot en Winkselen een kwartier erbij tellen. E19 tussen Zemst en Machelen ook een kwartier extra. En dan nog op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Berchem 12 minuten erbij tellen.
0: Alex Agnew komt eraan.
4: Alles is beter in de Ardennen.
5: De jacuzzi is warm.
6: Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.

0: Shakira en Burna Boy, 6:08.
1: In een wereld waar cinema's leeglopen en blockbusters aan de lopende band floppen. In een wereld waarin streamingplatformen ons kijkgedrag domineren. In deze horribele wereld zal één man jullie trachten te overtuigen om toch de bioscoop in te stappen. Om al dan niet nieuwe films of oude klassiekers te bekijken. Eén man zal jullie de weg wijzen door de loopgraven van de moderne cinema. En jullie gidsen naar een avond vol vertier. Deze man luistert maar naar één naam. Agnew. Alex Agnew.
2: Hallo, hallo, hallo. Goedemorgen. Ja, ik vind na een beetje stoerdoenerij moeten we misschien de emotionele kant van Alex Agnew even tonen.
3: Oh, hemel, nu al.
2: Aan Vlaanderen.
0: Waar zijn die tranen?
2: Ja, het academiejaar begint.
3: Ja.
2: Dat is bijzonder, hè? Afscheid. Ja, toch een soort van afscheid van jou. Dochter dan, denk ik.
3: Klein beetje wel, ja. Mijn Amy is dit jaar 18 geworden. Die is ook afgestudeerd van de middelbare school. Ze is ook geaccepteerd op PXL Music in Hasselt. Maar ja, dat heeft natuurlijk als nadeel dat die gaat op kot, hè. Die zit niet meer thuis.
0: Vanaf deze week is ze weg.
3: Is ze weg, ja. En is die heel de week weg. En zit ik alleen terug thuis met mijn vrouw. En mijn vrouw ziet dat niet zitten.
2: Is dat nu serieus? Is dat... Je hebt daar toch al over gebabbeld.
3: Natuurlijk,
2: thuis.
3: Maar het is wel zo. En je merkt dat wel heel hard. Ik weet niet. Ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik zal het zo zeggen. Maar dat empty nest syndroom voelde wel heel hard bij mijn vrouw. Die kijkt daar echt niet naar uit. Terwijl bij mij was dat. Ik heb ook nog wel zo dat ding van. Ga, kind. Geniet, hè, je jeugd.
0: Maar jullie hebben toch thuis ook hondjes, hè?
3: Ja, we hebben thuis hondjes.
0: Dat helpt toch een beetje, hè?
3: Ja, ik denk dat wel helpt. Ja,
2: iedereen weet dat een hond en een kind hetzelfde
0: is. Nee, maar hè, dat is er toch wel beweging.
3: Ik vind dat wel. Ik moet nou wel zeggen, ik heb twee honden thuis en ik voelde mij wel alsof ik terug een kleuter thuis had. Ja. Dat je binnenkomt en heel je huis ligt vol speelgoed, getrapt op van alles. Ja. Je denkt, in godsnaam, we waren er nu eindelijk uit en nu ligt er terug een trol op de mat. Dit slaat nergens op. Dus ja, dat is het, dat is het wel, ja.
2: Misschien moeten we overgaan tot de uitreiking.
3: Wat een prachtige overgang.
2: Dankjewel.
3: Wel, het ging al over empty nest en jonge vrouwen. En mijn Alex Agnew Award gaat eigenlijk deze week naar een dom blondje.
4: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
5: Ja, maar kom niet, hè.
4: Oh, hij komt niet.
5: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabien Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
9: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
10: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
11: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
10: En is dat dan morgen wel opgeladen?
9: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
10: Wow.
9: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
13: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
12: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in de Recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
14: Recupel.
15: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
16: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
15: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
16: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
15: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.

0: blijft zo goed, hè. Alan Walker en Faded. Zo is het op deze maandagochtend. Ja, op 5 seconden na toch exact 8:15.
1: Dames en heren. De Alex Agnew Award van deze week. Gaat naar... Een dom blondje.
0: Ga je toch wat uitleg bij moeten geven, want het is...
2: Dat ga ik moeten uitleggen.
3: Er zijn al heel veel mensen beledigd in de queue, zie ik hier.
2: Ja, geweldig. Ik ben blij dat ze beledigd zijn, maar het is helemaal niet de bedoeling, okay, uiteraard. Want ik zeg een dom blondje, omdat de allereerste hit van de persoon die ons nu deze week een maand geleden ontvallen is, namelijk Dolly Parton, was Dumb Blonde. Oh. Dat was een countryzangeres die natuurlijk ook een actrice is. Want je vraagt je eigen af, waarom zit hij in een filmrubriek? Uiteraard ook daarom.
0: Ik weet er eigenlijk niet zoveel over. Ik ken ze van 9 to 5. Uiteraard in de kranten wat over haar bijgeleerd nu. Met de artikels die over haar zijn verschenen de voorbije weken. Maar ik heb het gevoel, het is zo iemand... Waar je dingen over blijven kan ontdekken.
2: Dat is een instituut. Ja. Hè? Die vrouw, en zeker voor de country muziek, is dat een legende die bijna geen gelijke kent. Hè? Die haar allereerste hit heette trouwens Dumb Blonde in Amerika. En toen ze daarover geïnterviewd werd, werd er tegen haar gezegd, ja, vinden dat niet een beetje beledigend, hè, als je zo domme blondjes grappen hoort. En haar antwoord erop, wat heel typisch voor haar was, want die was super gevat. En die zei toen, I'm not offended by dumb blonde jokes, because I know I'm not dumb and I'm not a blonde.
3: Heel goed.
2: Dus ja, dat was een onwaarschijnlijke vrouw. En van waar dat je ze kent, ja, tuurlijk, een aantal van haar grootste hits kennen we. I Will Always Love You.
3: Ja, maar pas op, ik denk dat heel veel mensen wel echt denken dat die van Whitney Houston is.
2: Klopt, ja. Maar dat is dus eigenlijk origineel een nummer van haar. Een andere grote hit is Jolene. En uiteraard, jij zei het ook al, 9 to 5. 9 to 5 is van de soundtrack van de film, waar zij trouwens een rol in speelt, over drie secretaressen die zo hun vervelende baas eigenlijk een beetje gaan kloten. Een heel succesvolle komedie, dus zij was eigenlijk ook best succesvol.

0: Zendaya van toen eigenlijk.
1: De Zendaya van toen, voilà. Die zat toen ook in alles. Ja. En we hadden het er juist al over haar muziek, want er zijn wel bepaalde zeer bijzondere dingen aan het fenomeen Dolly Parton. Namelijk twee van haar grootste hits, I Will Always Love You en Jolene, schreef die op dezelfde avond.
2: Nee.
1: En over die I Will Always Love You, wat jij er straks ook zei, Dorothee, dat was een heel goed verhaal aan. Want normaal gezien, Elvis Presley had dat nummer gehoord, want zij had het opgenomen in 1973 of zo. En Elvis zei toen, ik wil dat samen opnemen met haar als duet. Maar er was wel een kanttekening bij. Elvis Presley zou 50% van al de royalties krijgen van dat nummer.
0: Ja.
1: En toen
0: van het geld dus eigenlijk.
1: Ja, van het geld. Die ging dus de helft van het geld verdienen, de helft ging naar Elvis. En ook, zij was een enorm grote Elvis-fan, dus heel geflatteerd dat hij met haar een nummer wou opnemen. Maar ze heeft dat toch geweigerd, omdat ze vond dat dat niet klopte. En dat bleek de multi-million dollar beslissing te zijn. Want inderdaad, in 1992 werd I Will Always Love You op de soundtrack van een andere film, The Bodyguard, een wereldwijde hit.
3: En dus
0: dat is allemaal naar haar gegaan.
3: Anders had ze toen 50-50 met Elvis moeten doen.
0: En met de familie van Elvis.
1: Had ze dat nogal altijd moeten doen. En dat heeft ze niet gedaan. Dus dat heeft daar keiveel geld opgeleverd uiteindelijk.
3: Ja, en toch ook, heeft hij ook niet zo een pretpark?
1: Die heeft een pretpark. Zoals... Dat pretpark heet, houd u vast, Dollywood.
3: Wel een topnaam, hè?
1: Laten we eerlijk zijn, dat is fantastisch. Hij is opgericht in 1986 en dat heeft de gigantische award-winnende rollercoasters, want dat ligt ook aan een berg en zo. Dat is een fantastische plek. En die heeft trouwens ook nog eens, want de weetjes blijven komen met die vrouw, want ik zeg het, als je die haar prijzen gaat opzoeken, wat die allemaal gewonnen heeft, onder andere 5 Grammys en dat soort dingen.
3: Ik kan me wel voorstellen dat jij je daar dan in verdiept de voorbije weken.
1: Je kunt er een dag mee bezig zijn. Je kunt er een dag mee bezig zijn. Dat is een lijst dat je niet voor mogelijk houdt, maar één ga ik meegeven en probeer het nu allemaal te volgen thuis, want dit is even een uitleg, maar dat duurt 2 seconden. Die is geëerd in 1993 met de allereerste Country Music Honors Award. En die is uitgereikt door de Country Music Association, wat de grootste country associatie is in Amerika. En zij is tot op de dag van vandaag de enige countryster die die eer ooit gekregen heeft. Niemand anders heeft dat ooit gewonnen.
3: En ook de enige die de eer heeft gekregen om een Alex Agnew Award te krijgen.
0: Ja, dat is op zich ook wel.
3: Dat is
1: trots. Mijn god. Misschien ga ik het nooit nog geven aan een andere countryster, want als er één persoon is die het verdient, dan is het wel Dolly Parton.
0: Alex Agnew, dankjewel.
1: Het is zeer graag gedaan,
3: tot volgende
1: vrienden.
3: Week.
1: Dag.

0: Alex Agnew Award ging deze week naar Dolly Parton en vanochtend in de krant.
1: Ja, Dolly Parton zong erover, maar het 9-to-5 werkritme vinden heel veel bedienden niet fijn meer. De helft van de werknemers zegt dat hun lichaam en geest niet gemaakt zijn voor een vast uurrooster. Mm. Dus echt zo elke dag hetzelfde van 9 tot 5. De meeste mensen zijn in de voormiddag het meest productief. En bijna 2/3 van de bedienden wil graag gewoon zelf de werkuren kunnen kiezen. Ja. Dus dat je echt gewoon bepaalt, ja, ik werk dan 8 uur aan een stuk, of ik wil eigenlijk graag in de voormiddag 4 uur werken. En als de kinderen in bed liggen, ah, wel, dan ga ik nog eens 4 uur werken.
0: Maar bij ons is dat eigenlijk zo, hè? Nee?
1: Hoe bedoel je?
0: Ja, nee, oké, dit is natuurlijk vrij vast.
1: Allee, ja, het liefst wel, maar zichtbaar.
0: Moeilijk onderuit. Maar daarna kunnen we het toch een beetje kiezen. Ik kan toch om 9:30 naar de tandarts als het dicht moet.
1: Jij wel, ja. Inderdaad, terwijl de rest hier doorwerkt. Jij bent vrij, dat klopt. Ja.
0: Het is trouwens de week van het werkgeluk.
1: Oei.
0: Kan je eens extra nadenken over hoe gelukkig je bent in je job?
1: Ja, ik ben heel gelukkig in mijn job. Ja, ja. Ook na de show is de sfeer hier top, zonder Maarten. Hé, met de collega's. Het is gezellig.
0: En als je niet gelukkig bent, dan moet je durven springen natuurlijk. Hè. Zoals Brandon uit Locristi, die daarnet meedeed aan 4 op een rij. Hij is vandaag nog schilder, maar hij wil binnenkort personal trainer zijn. Dit kan gewoon de dag zijn waarop jij je leven omgooit. Hè. Misschien de kleine hint die je nodig had. Katy Perry, Fire.

0: morgen om 7:15 bij Maarten en Dorothee.
1: Goedemorgen, lieve Scheire hier. Ik neem je morgen opnieuw mee naar de wonderlijke wereld van de wetenschap.
0: En straks...
2: Janne uit Mortsel op bezoek. We leerden haar in maart kennen als de zus van Femke, waar ze stamceldonor voor was. Femke heeft niet veel later helaas de strijd verloren tegen leukemie. Maar we blijven contact houden met Janne, dat hadden we afgesproken.
1: Ja.
2: We zijn benieuwd hoe de eerste weken op school al waren.
1: Ja, en we geven haar vanochtend ineens een goede reden om wat later te gaan.
2: Ja.
1: Oh, sorry, ik moest naar de radio. Ja, kijk. Heel graag gedaan, Janne. We zijn heel blij dat ze hier is.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
1: Goedemorgen, het nieuws van 8 uur krijg je van Delphi.
6: Goedemorgen. Een kwart van onze fietspaden is niet veilig. Vlaanderen heeft 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet duidelijk zijn afgescheiden van de weg met een verhogen van afsluiting bijvoorbeeld. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen.
7: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om dit aan te pakken.
6: Limburg en West-Vlaanderen hebben de meeste onveilige fietspaden. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Voor appartementen met een EPC D, E of F ligt de mediaanprijs bijna 6% hoger dan vorig jaar. Dat zegt zoekertjeswebsite ImmoScoop. Het is opvallend, want al jaren worden vooral de energiezuinige huizen duurder, zegt HLN-journaliste Evelien Roos.
8: De woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, stijgt heel vaak ook de prijs.
6: Minder dan de helft van de Belgen heeft er vertrouwen in dat de premier De Wever een begroting in evenwicht gaat vinden. HLN heeft dat bevraagd. De Wever zoekt 10 miljard euro tegen 13 oktober. Hij bespreekt de komende weken welke besparingen er doorgevoerd worden. 8 op de 10 Belgen maken zich daar zorgen over. We willen dan ook vooral dat de rijksten extra belast worden. Een hogere BTW of hoger remgeld bij de dokter, dat zien we met z'n allen veel minder zitten. In Rusland heeft de partij Verenigd Rusland de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat is geen verrassing, want het is de partij van president Poetin en het was eigenlijk vooraf al zeker dat die zou winnen. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland net niet de helft van alle stemmen. Sportwielrenner Remco Evenepoel heeft voor het 4e jaar op rij het WK-tijdrijden gewonnen in Canada. Hij haalde het voor Filippo Ganna en Paul Seixas. En 4 keer op rij winnen, dat heeft niemand hem ooit voorgedaan.
9: Super tevreden met hoe alles verlopen is. Durven risico's nemen in de bochten, durven agressief optrekken telkens na de bochten en dan op de stukken rechtdoor. Had ik echt gewoon het gevoel dat ik door de muur kon gaan zonder recht af te zien. Een tijdrit van hoog niveau waar alles onder controle was.
6: Zondag wil hij ook nog voor de 2e keer wereldkampioen op de weg worden. En in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat daardoor 3e in de stand op 1 punt van leiders Union en Gent. Nog gisteravond pakte KV Kortrijk zijn eerste winst dit seizoen. Het won met 1-2 van Beveren, dat meer dan een uur met 10 speelde na rode kaart voor de keeper. In de stand staat Kortrijk 16e en Beveren nu 9e. Het is eerst nog fris vanmorgen, maar we halen zo'n 20 graden vandaag met geregeld zon ook. En de komende dagen blijft het rond 20 graden en krijgen we elke dag veel zon.
2: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen op dit moment. E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Daar moet je 1 uur en 10 minuten extra rekenen. Op de Antwerpse ring gaat het traag richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost moet je 1 half uur extra rekenen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen ook 1 half uur extra. Richting Brussel schuif je aan op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. 20 minuten erbij tellen. E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten extra. En dan nog op de A19 tussen Zonnebeke, Beeselaren en Moorselen 20 minuten erbij.
0: Music. Maarten en Dorothee.
1: En Janne, zo blij om haar weer te zien. Ze komt er zo bij zitten.

0: De Bauza Magnetic. Het is 6:06. Goedemorgen.
1: Het is maandag 21 september.
2: Overmorgen is het dus Yes Day bij Vincent Live. Je krijgt een ja op al jouw zotte dromen. Die kan je doorgeven via qmusic.be of in de Q-app.
0: Het is vandaag Wereld Alzheimerdag. Een dag om mensen die ermee te maken hebben een extra hart onder de riem te steken. Dat kan je doen door een knoop in een sjaal, in een schoenveder of in een zakdoek te leggen.
2: Tot vandaag kan je nog stemmen op de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Twee centrale thema's. Bekende Europeanen of vogels en rivieren. Dan kies ik toch voor dat laatste. Dan vind ik vogels en rivieren stoffer, toch toffer. Ja. Het gaat wel nog een paar jaar duren tot die nieuwe biljetten in omloop komen.
0: Sommige studenten waren al bezig, maar vandaag vullen ook de aulas van de universiteiten zich opnieuw. Het nieuwe academiejaar begint.
2: En we hebben vrolijk bezoek in de studio vanochtend. Janne uit Mortsel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, jij gaat iets later naar school vandaag.
3: Ja, eigenlijk heb ik geen school. Ik moet niet fysiek naar school gaan.
2: Ah.
3: Ja, ik heb afstandsleer en dat is dus één keer in de maand dat wij gewoon een online lesdag hebben en dan kunnen leerkrachten op school vergaderen en dan krijgen wij gewoon allemaal taken.
0: Ah, dus dat is om Zuhal de Mier een beetje te de loef af te steken. Nee, dan kunnen ze toch binnen de uren die opleidingen doen zonder pedagogische studiedag.
2: Ja, zeg, je ziet er keigoed uit, je haar is geknipt.
3: Ja, ik heb het gedoneerd aan haarwensen. Dat is voor kinderen om daar pruiken voor te maken die geen haar hebben.
2: Wauw. Had Femke daar ook een pruik van?
3: Ja, Femke haar pruik komt daar.
2: Amai, supermooi. Ja, misschien even, ik denk dat veel mensen jouw stem nog gaan herkennen, maar we kennen ondertussen elkaar al een tijdje.
0: Ja.
2: Jij was stamceldonor voor jouw zus Femke. Zij streed tegen leukemie. Een strijd die ze helaas verloren heeft, maar we hebben wel afgesproken altijd om contact te houden. We hebben elkaar op 1 september nog gehoord, de eerste schooldag. We zijn nu 2 weken verder. Hoe is het al geweest op school?
3: Ja, ça va. De vroege ochtenden zijn wat minder. Maar ik heb helaas nog wel niet genoeg roddels om een dag allemaal te vullen.
2: Ja, want dat is wel jouw ding, hè? Zo wat de drama en zo op school.
3: Maar ik ben ermee bezig.
2: Ah ja, je bent ermee bezig. Top, je hebt nog tijd, hè? Het is nog veel schooljaar te gaan.
0: Ja, vorig jaar was een bijzonder schooljaar voor jou. Je was ook heel vaak thuis voor Femke. Je hebt stamcellen gedoneerd, waardoor jij dan zelf ook in isolatie moest. Hè? Weinig mensen weten dat, maar je moet als donor dus ook...
3: Ja, dat was ook vooral omdat Femke neutropeen was en dan was er immuunsysteem heel slecht. En dan, als ik dan ziek was of bacteriën van buiten het ziekenhuis mee binnenbracht, dan kon zij er heel ziek van worden.
0: Ja, tuurlijk.
3: En daarmee hadden ze ook wel gezegd van...
0: Dat is beter.
3: Voilà.
0: Ja. En er zijn ook dingen om dat op te vangen. Hè? Je hebt les gevolgd via bednet.
3: Ja.
0: Hoe lang heb je dat moeten doen?
3: Goh, toch wel een aantal maanden.
0: Ja.
3: Jawel.
0: En hoe is dat om zo les te krijgen? Want ik weet nog, toen COVID begon en al die meetings waren ineens via...
2: Via het scherm.
0: Zo'n andere vibe. Hè? Hoe is dat om les te volgen via een scherm?
3: Met een bitnet voelde ik mij wel echt in de les, omdat je ook wel met de camera kon draaien en zo.
0: Ah, dat wist ik zelfs niet. Dus je kunt...
3: Jawel,
0: links en rechts kijken.
3: En ook naar boven, ik kon echt wel draaien.
0: Echt? Oké.
3: Dus dat was wel grappig. Maar als ik draaide, maakte dat ook heel veel lawaai. Dus ik had een kopje draaien.
2: Ah, in de klas, wat kon je eigenlijk lawaai maken? Alsnog.
0: Dat is minder handig om af te kijken natuurlijk.
3: Ja,
2: dat wel. Maar sinds 1 september zijn er opnieuw veel leerlingen die op die manier dus digitaal in de klas zitten eigenlijk. Is er iets dat je tegen hen zou willen zeggen? Mochten ze het bijvoorbeeld niet leuk vinden of iets missen of...
3: De lat moet je niet te hoog leggen voor jezelf. Alle kleine dingen, dat is ook al belangrijk dat je dat kunt.
0: En, over welke lat heb je het? Over de leerstof? Of?
3: Nee, zo de lat voor jezelf. Dat je zo niet te streng mocht zijn op jezelf. Dat je bijvoorbeeld al uit je bed komen of zo, echt al een grote prestatie is.
0: Oké. Okay.
3: En je moet elke dag laten tellen. Bitsie. Ja.
2: Ja, dat was ook
0: counts.
2: Wat Femke altijd zei.
3: Ja.
0: Nou, ik snap het helemaal. Zitten sinds 1 september opnieuw heel veel leerlingen in de klas. We hebben het er net over gehad. Vandaag geen school op afstand, maar gewoon even de maandag starten op de radio. En je zorgt ervoor dat de werkweek voor veel mensen vrolijk begint. Waarvoor nu al dank. Leuk dat we even kunnen bijpraten. Heel blij dat je
3: Dank je wel.
0: Pink en Soul.

0: Traggers. Veertien over acht op deze maandag. Met Janne uit Mortsel op bezoek. Veel luisteraars in de Q-app zijn heel blij om je nog eens te horen.
1: Oh.
0: Het is een beetje een speciale ochtend.
2: Maarten en Dorothee.
0: Ja, de vorige keer dat je hier was, was je zus Femke erbij. Hoe voelt dat voor jou?
1: Ja, dat is, je merkt dat echt wel. Dat is echt zo, ja, die leegte om zo hier binnen te komen en zo. Ja, ik had veel liever hier met haar wel geweest. Dat is echt wel. Maar ik denk wel dat ze toch een beetje trots is of zo, dat ik hier toch terug ben om over haar te kunnen babbelen. Ik denk dat
3: ja,
1: ze
3: dat
1: wel
3: denk
1: leuk
3: ik zeker. Ja.
0: Absoluut.
3: Ja, dat heb je toch als je zo iemand verliest, dat het soms op onverwachte momenten komt, hè, dat je eraan moet denken.
1: Ja.
3: Ik heb dat zelf ook. Zo de dingen bij bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, hè, kerstmis, dan weet je, dat wordt lastig en moeilijk en dan komt het zo vaak net niet.
1: Ja.
3: En dan kan het ineens op zo'n random moment, dus ik kan mij voorstellen dat dit dat misschien dan voor jou even is. Zo hier weer binnenwandelen en ja, dat even raar is.
1: Ja.
0: En je moet daar ook niet tegen vechten, hè, joh.
3: Natuurlijk niet, nee. Femke is de strijd tegen leukemie verloren, ondanks de stamceldonatie van jou. We hadden het net ook over bednet. Femke heeft dat ook een tijdje gedaan. Maar hoe was dan bij jullie thuis dat georganiseerd, die opstelling? Hè? Want je zei net, je kan de camera in de klas en zo bedienen. Maar hoe ziet zo'n opstelling thuis eruit bij jullie?
1: Ik heb een laptop echt van bednet zelf gekregen. Dus ik had dan mijn boek voor mijn neus liggen en dan mijn laptop open om nog bijvoorbeeld de presentatie mee te kunnen volgen. En dan de computer van de bednet gewoon. Maar
0: het is bijna echt Cape Canaveral. Ja. Het is allemaal schermen. Echt zoals hier eigenlijk in de studio.
1: Ja, voilà, ik zat er zo bij.
0: Ja.
1: Maar Femke die heeft niet veel bednet gevolgd, omdat ze er vaak niet genoeg energie voor had.
3: Ja.
1: Dus de leerkrachten zitten de bednet wel open en wel klaar en zo, maar zat er wel vaak niet genoeg energie voor om dat nog te doen. Dus vaak zat ik er dan alleen aan de keukentafel.
3: Ja, maar was dat dan iets dat jullie ook wel een beetje dichter bij elkaar bracht, dat je dan wel samen thuis was een periode?
1: Jawel.
3: Of is dat dan toch nog altijd zussen onder elkaar die elkaar soms ook wel eens het leven zuur maken?
1: Nee, het viel wel mee. Jawel.
0: Ja, je bent nu heel lief voor haar, maar ze heeft toch zelf toegegeven dat ze soms er misbruik van maakt om u naar de keuken te sturen of van alles.
1: Jawel.
0: Bednet zorgt ervoor dat heel veel kinderen en jongeren dichterbij de klas komen, ook al moeten ze van thuis les volgen. Dus het leek ons wel een goed moment om hen eens in de bloemetjes te zetten. Wat denk je, Janne?
1: Ja, ik vind dat een heel goed idee.
0: Laten we dat
1: wel dankbaar.
0: Zo meteen samen doen dan.
1: Ja.
2: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM.
4: Doe.
2: Leef gerust.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
4: Ach.
5: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
7: Geef 8 hamburgers.
6: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Q.
4: Q sounds better with you.
2: Maarten en Dorothee.

0: leerden wij twee moedige zussen kennen. Femke, die aan het strijden was tegen leukemie. Haar zus Janne, die er alles aan deed om te helpen. Maar helaas was de ziekte sterker. En we hebben afgesproken om contact te houden. En voilà, Janne is op bezoek. Daar zijn we heel blij mee. Twee weken geleden aan het nieuwe schooljaar begonnen op school. Niet meer via bednet, zoals een tijdje het geval was vorig schooljaar. Omdat je stamceldonor was voor je zus. En er zitten sinds 1 september opnieuw heel veel leerlingen op die manier digitaal in de klas in Vlaanderen. Dus het leek ons een goed moment om bednet eens in de bloemetjes te zetten. Sophie van bednet, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Wat is jouw functie bij bednet?
1: Wel, ik ben eigenlijk trajectbegeleider bij bednet. Dat betekent eigenlijk dat als er nieuwe trajecten of nieuwe aanmeldingen bij ons binnenkomen, dat wij als trajectbegeleiders de brug proberen te zijn tussen de school en het gezin.
0: Ah ja.
1: Zeker als het een school is die nog nooit met bednet heeft gewerkt, dan proberen wij hen wat mee te pakken in dat verhaal. Te kijken welke afspraken dat er moeten gemaakt worden, want dat is uiteraard heel belangrijk. Bijvoorbeeld een klasraad die even samenkomt om te kijken welke vakken dat die bednetter gaat meevolgen. Ja. En voor welke andere vakken er misschien een vrijstelling kan zijn of een andere taak of opdracht om toch aan die leerplan doelstellingen te komen.
2: Ja, ik denk ook dat wel veel mensen bij bednet denken aan kinderen die ziek zijn, maar het is wel meer dan dat. Hè. Het gaat wel iets breder ook. Hè. Janne is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Je was zelf niet ziek bijvoorbeeld, Janne, maar je hebt toch bednet gedaan door die stamceldonatie. Wie kan er allemaal bij bednet terecht?
1: Zeker, ja. Dus eigenlijk een van de belangrijkste voorwaarden is dat er een geldig medisch afwezigheidsattest is. Dus het moet natuurlijk wel gaan over een medische problematiek of een medische ziekte, of zoals bij Janne. Hè. Ze was aan stamceldonor. Dus ook daar is het dan eigenlijk de arts die beslist van oké, die leerling die moet een tijdje thuis blijven, maar kan dan eventueel de lessen wel volgen via bednet.
0: Ja, heel belangrijk. Ja. Wij gingen jou in de bloemetjes zetten.
2: Ah ja, wacht. Ja, ik ga even vergeten. Letterlijk.
0: Ja, maar ja, dat is wel praktisch natuurlijk. Dat hadden we nu eigenlijk wel kunnen voorzien. Je hadden niet zo ver moeten zetten. Oh, daar zijn ze. Dorothee is gaan halen, een prachtig boeket.
1: Dankjewel.
0: Sophie van bednet, dankjewel bij deze om het verschil te maken voor al die kinderen die zometeen niet op school zijn voor de schoolbel.
1: Ja, maar ik daar toch even bij zeggen dat die bloemen zeker niet voor mij alleen zijn. Ik wil ze zeker opdragen aan alle bednetmedewerkers, maar ook gewoon alle bednetters zelf. En misschien ook zeker al die duizenden leerkrachten en zorgbegeleiders die op scholen... Ja, zij moeten het doen. Wij kunnen de ondersteuning geven, wij kunnen het materiaal geven, maar zij moeten er wel elke dag mee aan de slag. Dus ik denk dat dit eigenlijk een mooie in de bloemetjes is voor iedereen die iets met bednet te maken heeft.
2: Het vraagt ook veel van de leerkracht in de klas, hè, die met dat traject aan de slag moeten.
0: Absoluut, inderdaad. Goed dat je dat er even bij zegt. Bij deze, het is voor jullie allemaal.

0: 3 voor half 9. Ja, het zijn moeilijke dagen geweest voor Ed Sheeran. Hij heeft zijn excuses aangeboden op het podium van zijn concert van Philadelphia. Hij heeft ook toegegeven, ja guys, ik heb fouten gemaakt, zei hij. Ik denk dan, soms wil je zo neutraal, niet activistisch zijn, dat niemand nog begrijpt wat je aan het doen bent. Hè. Maar hij zegt, ja, ik ga me nu toch uitspreken. Ik kan mijn gevoelens hierover niet langer verbergen. Hij zegt, wat in Gaza gebeurt is catastrofaal, onverdedigbaar en buitenproportioneel. Dus, ja, benieuwd hoe dat nu verder gaat. Maar ik denk dat Ed Sheeran wel zo groot is dat hij deze storm overleeft.
1: Ja, en los daarvan, misschien goed dat het ook nog eens gezegd is. Absoluut. Door zo iemand op een podium.
0: Absoluut, absoluut. Lilywood en The Prick richting half 9. De Robin Schulz remix van Prayer in Sea op deze maandag op.

0: schreeuw toch begin jaren 10, hè? 2014, Prayer in Sea, de Robin Schulz remix. Ja. Delphine, een kwart van de fietspaden is niet veilig.
1: Nee, dat is veel, hè, in Vlaanderen.
0: Ja, dat is veel.
1: Ja, in Vlaanderen is er 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn dus fietspaden die niet fysiek zijn afgescheiden van de weg, waardoor ze gevaarlijk zijn voor fietsers. Het gaat om 26% van de fietspaden op onze gewestwegen. En de verschillen tussen de provincies zijn ook heel groot. In Limburg bijvoorbeeld is 30% van de fietspaden niet veilig. In Antwerpen maar 21%. En ook tussen de steden in die provincies is er dan ook nog veel verschil. In Mechelen bijvoorbeeld gaat het om 10% van de fietspaden, in Gent dan weer om 34%. En dan sport, want ja, wielrenner Remco Evenepoel heeft weer een fantastische strijd gestreden. Hij wil nu geschiedenis blijven schrijven op het WK in Canada, heeft hij gezegd. Gisteren pakt hij met gemak zijn vierde wereldtitel op rij in het tijdrijden als eerste ooit. En zondag rijdt hij ook nog de wegrit. Hij wil dan als eerste ooit beide wereldtitels pakken in hetzelfde jaar. Internationale media zijn in elk geval nu al lyrisch over Evenepoel. Ze noemen hem een exceptionele tijdrijder die de tegenstand verpulvert. En de Italiaanse Gazzetto dello Sport zegt ook dat Evenepoel in een andere sport rijdt omdat zijn strijd zo ongelijk is.
0: Ja, en hij is nog voetballer, nog niet zo lang geleden. Dus exceptioneel talent. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Mooie dagen in het vooruitzicht, hè?
2: Dat wel, al bij al valt het goed mee. Hè. Wetende toch dat het september is, vandaag bijvoorbeeld een graad of 20 mogen verwachten. In de loop van de dag gaat dat wolkendek dat er nu is steeds meer breken. En dan krijg je toch mooie zonnige perioden. En het zal droog blijven. Morgen weliswaar een grijze start met veel lage wolken. Pas na de middag komt stilaan de zon tevoorschijn. Althans toch in Vlaanderen, in de Ardennen is het al snel zonnig. En dat bij 20 graden woensdag dan weer een droge dag met zon. En een graad of 20 donderdag misschien een enkel buitje. Net iets frisser. Ja, vanaf vrijdag is het echt wel nazomers, want dan mogen veel zon verwachten en dat bij temperaturen van 22 of 23 graden dan.
0: Dankjewel Frank, tot morgen. Hè.
2: Tot morgen.
0: De schoolbel is gegaan. Sommige kinderen beleven deze schooldag van thuis, maar dankzij Bednet blijven zij toch betrokken bij de klas. We praten zo meteen verder met Sophie van Bednet. Janne is er ook, maar die heeft een heel slechte dag gekozen om naar de studio te komen, want ja, je moest sowieso niet naar school vandaag. Hè. Dat had je toch eigenlijk beter moeten timen. Hè?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Sorry toch. Maar ja, goed, kijk, de thuiswerken dat is dan voor straks. Eerst, voor wij verder babbelen, een portie wijsheid voor je brein naar de files.
4: Zeven files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen, E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Drie kwartieren extra rekenen. A12 tussen Boom en de Kontigse Steenweg een kwartier extra. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook een kwartier erbij tellen. A19 tussen Zonnebeke, Beeselaren en Moorselen moet je 35 minuten extra rekenen. Op de Brusselse binnenring gaat het traag tussen Expo en Machelen een half uur extra. Richting Brussel E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe een kwartier extra rekenen. En op de E19 tussen Zemst en Machelen een kwartier extra.
5: Alles is beter in de Ardennen.
6: De jacuzzi is warm.
7: Ik kom eraan.
5: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
8: Dorothee's Doordenker.
4: De opbrengst van mijn nieuwe scheurkalender gaat dit jaar naar Bednet.
9: Yeah.
3: Ja,
9: wauw.
3: Voilà.
9: Ja. Ja, super, hè?
0: Ja, als het oké is, hè, voor u.
9: Ja, absoluut is dat oké voor mij. Enfin, voor ons. Ja, ja, ja, zeker, zeker.
0: Er komen heel meer en meer verhalen binnen van mensen die laten weten wat ze eraan hebben gehad aan Bednet, wat ze er nu nog aan hebben, hoe belangrijk het is. Wat er allemaal bij komt kijken, hebben wij ook ontdekt. Allee, het is echt wel een hele mooie organisatie, hè?
4: Ja, vandaar. Binnenkort is een nieuwe scheurkalender te koop met Doordenkers. En we zochten nog een goed doel, dus dat was vlot beslist.
0: Ja. We gaan er zo meteen verder over babbelen.
8: Je dag is goed. Maar

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Een hele goede morgen.
1: Maarten en Dorothee.
0: Er komt een nieuwe scheurkalender met Dorothee's doordenkers. Een nieuwe doordenker voor elke dag van 2027. En de volledige opbrengst gaat dit jaar naar Bednet.
2: Ja, Janne uit Mortsel die is ook bij ons. Jij volgde samen met jouw zus Femke ook een tijdje les via Bednet. Van Femke hebben we een tijdje geleden helaas afscheid moeten nemen. Maar toen jullie hier samen waren, is jullie levensvreugde bij ons en ook bij heel veel luisteraars blijven hangen. Dus ja. Toen wij op zoek gingen naar, ja, oké, een nieuwe scheurkalender, maar aan welk goed doel gaan we dan de opbrengst geven, was dat eigenlijk heel snel beslist door jullie, want jij hebt vooral veel Bednet ook gedaan.
3: Ja.
2: Dachten wij dus meteen aan Bednet. Ja. Sophie, jij bent trajectbegeleider bij Bednet.
3: Klopt, ja.
2: Wij hopen dan dat jullie die extra centen goed kunnen gebruiken.
3: Maar het zal wel zeker zijn dat we die goed gaan kunnen gebruiken. We zien dat de cijfers bij Bednet eigenlijk elk jaar stijgen. Jaar na jaar bereiken we 20% meer zieke leerlingen. Dat betekent niet dat kinderen meer ziek zijn, maar wel dat ze beter de weg vinden naar Bednet. Wat natuurlijk voor ons heel fijn is. En het ding dat jullie de scheurkalender hebben gekozen als goed doel is fantastisch natuurlijk, financieel dan, maar ook gewoon de reclame die we hier krijgen ook van Q-Music voor Bednet. Alleen gewoon de naam
0: dat die mensen in hun achterhoofd zit.
3: Is ook gewoon heel erg belangrijk.
0: En
3: we vinden het gewoon zo belangrijk dat mensen de weg vinden naar Bednet wanneer het op dat moment in hun leven nodig is. En soms kan dat inderdaad zijn door iets vreselijks zoals wat Femke heeft meegemaakt. Maar soms kan het ook zijn, bijvoorbeeld iemand is op skivakantie geweest en heeft een complexe beenbreuk, kan 4 of 5 weken niet naar school. Die mensen kunnen ook Bednet gebruiken. De grootste aantallen of de grootste stijging zien we eigenlijk met kinderen met een psychische kwetsbaarheid tegenwoordig. Meer dan de helft van de aanvragen gaat eigenlijk over kinderen die het psychisch moeilijk hebben op dit moment. En dat is ook wel misschien wel iets om bij stil te staan.
2: Ja, want dat is dan ook extra zwaar, hè? En niet naar school kunnen gaan. Dat hebben we een paar jaar geleden met corona ook gezien. Hè? Hoe heftig dat was voor eigenlijk dan alle leerlingen op dat moment. Hè? Met Bednet gebeurt het nog regelmatig dat kinderen niet naar school kunnen. Maar als je het dan al mentaal niet makkelijk hebt.
3: Ja.
2: En dan komt daar ook nog eens bij. Maar je kan nu niet naar school. Dan lijkt het mij extra belangrijk dat jullie er zijn. Om dat te regelen.
3: Ja, dat aan één kant. Maar ook aan de andere kant. En voor die kinderen is het dan ook over die jongeren. Hè? Want we doen het eigenlijk vanaf de kleuterklas tot en met het 6e middelbaar.
2: Ook in de kleuterklas? Dat wist ik zelfs niet.
3: Ja, dus ze zeggen de 3e kleuterklas of de kinderen moeten 5 jaar zijn.
0: Ja, dat is eigenlijk.
3: Maar goed, dat is inderdaad die psychische, dat zijn inderdaad wel trajectjes die we een beetje met fluwelen handschoentjes aanpakken. Daar zijn er nog wat meer knipperlichtjes om mee rekening te houden. Over hoe dat je eigenlijk zo die kinderen ook nog kan betrekken met hun klas natuurlijk.
0: Ja, interessant. We hebben voor jullie allebei nog een kleine primeur. Zometeen.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Hersteld, Carglass vervangt.
9: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd, dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal.

0: 30 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Physical. Dua Lipa in de ochtend, 8 uur 46.
1: Maarten en Dorothee.
0: Sommige studenten waren al bezig, maar vandaag vullen ook de aulas van de universiteiten zich opnieuw. Het nieuwe academiejaar begint.
2: En we hebben vrolijk bezoek in de studio vanochtend. Janne uit Mortsel, die gaat iets later naar school vandaag, maar het is eigenlijk meer een soort van online lesdag die je vandaag hebt, met taken die je dan moet maken.
3: Ja, jawel.
2: Ja, wanneer ga je die taken maken?
3: Subiet, als ik thuis kom.
0: Nou ja.
2: Ja. Ja, welke les heb je normaal gezien op maandagochtend?
3: Artistieke beeldvorming. Dat is zo tekenen eigenlijk.
2: Dat is wel nog een leuk begin van, van de schoolweek. Hè? Zo niet direct, weet ik veel, wiskunde of zoiets, maar even rustig erin komen. En de komende 2 dagen, ook niet echt les, hè?
3: Nee, de komende 2 dagen ga ik op gezondheidstwee dagen, dat is aan de zee. Dus dat vind ik ook niet zo erg.
0: En voor wat zeelucht inademen.
2: Ja, maar hoezo dan gezondheid? Dat is...
3: We gaan bezig zijn met de lichamelijke gezondheid en fysieke gezondheid. En dan gaan we zo wat mediteren en raften. Ja, dus we gaan echt zo van alles doen.
0: Mediteren en raften. S1000.
2: Ja, dinsdag. Gelijk een ander eigenlijk morgen. Ja. We kennen elkaar ondertussen al wel.

0: tijdje. Jij was een stamceldonor voor jouw zus, Femke. Zij was aan het strijden tegen leukemie. Op dat moment hebben we helaas van Femke afscheid moeten nemen. Maar we hebben dus afgesproken om met elkaar contact te houden. En jouw papa is er ook bij vanochtend. Dag Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Maarten.
2: Morgen.
3: Hoe gaat het intussen met jullie?
1: Goh, diplomatiek antwoord, ça va.
3: Dat moet niet. Moet
1: maar
3: niet.
1: Ja, het echte antwoord is natuurlijk lastig. Hè.
3: Ja.
1: Het is moeilijk om het gemis en het verdriet een plaats te geven.
3: Mm-hmm.
1: We denken nog alle dagen aan Femke, ook al zei ze van, ik hoop dat ze af en toe een keer aan mij denken.
3: Mm-hmm.
1: Maar we denken meer aan haar dan dat ze zelf verwacht dat denken.
3: Ja, ja, ja.
0: Is dat dan ook een lastige vraag om te krijgen als mensen vragen, hoe gaat het? Omdat jij wou, ja...
1: Wel, ja en nee. In die zin dat de mensen die het echt goed met jou menen, die vragen ook echt wel van, hoe gaat het nu echt met jou? En ik denk dat wel een belangrijke is. En sommigen zijn soms ook wel bang om de vraag te stellen, omdat ze natuurlijk ervan uitgaan dat het niet goed kan gaan. En dat ze ook niet altijd willen horen van, ja, hoe zwaar of hoe diep zit dat verdriet nog. En dat is soms wel jammer, want dat is wel leuk dat je hoort dat mensen wel begaan zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat doet mij aan het denken, want een beetje onverwacht, maar ik wou ook nog wel jullie en ook de Q-luisteraars bedanken voor alle leuke en fijne berichten die we gekregen hebben nadat Femke hier was, maar ook toen haar overlijden werd bekendgemaakt. Dat heeft echt wel een hart onder de riem gegeven. Dat was echt verzachtend. Toch
0: ik denk dat
1: beetje.
0: Dat het minste was wat iedereen wel kon doen na de indruk die Femke en Janne op ons allemaal hadden gemaakt die ochtend. Maar het is heel lief dat je het zegt, maar dat was de kleinste moeite, denk ik, om jullie een beetje steun
3: absoluut
0: te geven.
3: Absoluut. Ja. Wat heeft Bednet voor jullie betekend, voor jullie gezin?
1: Goh, ik denk voor ons persoonlijk heel veel. Voor eerst en vooral Femke, omdat hij heel graag naar school ging en een aantal vakken echt wou blijven volgen. Ze heeft er echt wel haar best voor gedaan om de vakken die ze echt het leukste vond zoveel mogelijk nog te volgen, ook al waren het er heel weinig. Maar dan vooral voor Janne, hè, dat hij de kans kreeg om van thuis uit, geïsoleerd, in quarantaine, om geen ziektekiemen op te lopen, toch de school te kunnen volgen, want anders was het voor haar misschien ook een verloren schooljaar geweest, als de doelstelling of de examens op het einde niet goed zou kunnen afleggen. Dus nee, voor ons was dat, en vooral dan nu voor Janne, heel, heel dankbaar.
0: Ja, het was voor ons eigenlijk een no-brainer om die volledige opbrengst van mijn nieuwe scheurkalender met doordenkers aan Bednet te geven komend jaar. Jullie zorgen ervoor dat kinderen die thuis moeten blijven toch les kunnen volgen, betrokken blijven bij de klas. Sophie van Bednet, jij bent hier vanochtend. Heel veel mooie berichtjes ook voor jullie in de Q-app.
4: Dag Maarten en Dorothee. En Sophie van Bednet, niet dan hartjes voor Bednet. Dankzij Bednet is ons zoontje ook naar school kunnen blijven gaan na een zware rugoperatie. En dat is inderdaad ook vooral door de inzet van zijn juf toen van het derde leerjaar, die er alles aan heeft gedaan om het zo leuk mogelijk te maken voor Luca. De iPad stond in de klas op een rondrijdend wagentje en Luca werd zo heel de klas rondgerold, letterlijk, om samen in groepjes samen te werken. Kindjes mochten over de speeltijd binnenblijven om hem te spelen. Dus niet dan liefde voor Bednet en de organisatie van Bednet.
0: Ja, hoe is dat voor jou, Sophie, om zo te horen dat jullie echt wel het verschil maken?
5: Ja, super. Echt heel, heel fijn ook dat ze ook zegt van dat de leerkracht ook zo haar best deed eigenlijk om Luca te betrekken bij de les. En ook dat ook de kinderen bijvoorbeeld eens mochten binnenblijven bij de speeltijd. Dat zijn ook van die kleine dingetjes. Onze slogan is mee met de les. En al de rest, en ook al de rest is super belangrijk gewoon in al die Bednet-trajecten. Toch het gevoel hebben, ondanks het feit dat je niet naar school kan, om groep, allee, deel te blijven van die groep, om je leerkrachten te kunnen zien. Dat kan ook alleen maar versterkend werken en dat kan er ook alleen maar voor zorgen dat kinderen zich goed voelen. En dat is net wat ze nodig hebben om beter te worden, natuurlijk.
0: Ik had jullie allebei een kleine primeur beloofd.
5: Oké. Okay.
2: Kijk eens.
0: Ik ga beginnen met de cover, die is voor jou.
3: Yay.
5: Wauw.
0: Nee, Sophie van Bednet, jij ziet als eerste de cover, inderdaad, met het logo van Bednet er ook op.
5: Super mooi.
0: Janne, voor jou heb ik al één doordenker speciaal die in de kalender staat.
6: Oh my god. Oh. Amai.
3: Toen Femke hier was, zei ze...
7: Ik hoop dat ze mij wel zo herdenken. Als ze zo'n slechte dag hebben en er komt ineens een vlinder naast hun op een bank zitten of zo, dat ik daar ben of zo.
3: Dus die mocht niet ontbreken op de nieuwe scheurkalender. Er zat nog een klein vlindertje bij. Want ja, dat zei Femke, hè, dat we aan haar kunnen denken als we een vlinder zien.
0: Ja, de doordenker die wij op 10 september hebben gezet, is...
6: Die van Femke, ja. Make every day count.
1: Fantastisch.
0: Dat kunnen wij niet voorbij laten gaan. Dat dachten, die moeten er zeker op zetten. Make every day count, dat is ook wat Femke zei toen ze hier was. Dus die moest een plaatje in de kalender krijgen. Iedereen die de kalender in huis haalt, gaat dus op 10 september 2027 extra hard aan Femke denken.
3: Ah ja.
0: En dan is er nog een primeur voor iedereen. Vanaf 9 uur kan je de kalender bestellen.
3: Voilà.
0: Pre-order op de website van Standaard Boekhandel.
3: Doe dat, dan is het ineens in orde. Dan heb je hem in huis. En dan heb je deze belangrijke organisatie ook gesteund. Vanaf 9 uur.

0: is ook jarig vandaag. Jason Derulo wordt 37 jaar.
1: Maarten en Dorothee.
0: Ja, veel nieuws vanochtend. Er komt een nieuwe scheurkalender met een doordenker voor elke dag van 2027. We verkopen die niet zomaar natuurlijk. De opbrengst gaat naar een heel belangrijke organisatie.
2: Ja, naar Bednet. Dat was voor ons snel beslist. Eigenlijk nadat we een tijdje geleden de zussen Janne en Femke hebben leren kennen die veel hebben gehad aan Bednet. Toen Femke ziek werd. Maar ik denk dat ook opnieuw heel veel mensen vanochtend heel veel aan jullie hebben. Aan jou, Janne, aan de papa, de mama die er ook achter de schermen is. Hoe jullie met zo'n levensvreugde ja, altijd aan een nieuwe dag beginnen. Dat doet denk ik heel veel met mensen die dit op dit moment horen. Dat denk ik echt.
0: Ja, ja, absoluut. Mogen wij nog dank u zeggen om naar de studio te komen. En
2: sorry voor alles wat wij vanochtend op jullie hebben gedumpt van nieuws en verrassingen.
0: Ja. En dank u dat we jullie hebben mogen leren kennen. Want ja. Ja.
3: Jullie bedankt, echt waar.
4: Zeker en vast. We zijn als Bednet heel blij om... dat de opbrengst van de scheurkalender voor het goed doel, als goed doel gekozen is.
2: Ongeveer absoluut. Over een maand ligt hij echt in de winkel, maar dus vanaf zometeen om stipt 9 uur kan je hem al bestellen op de website van Standaard Boekhandel.
0: Ja, ja, als je een uitsteller bent, dit is zo die ene keer dat je het niet moet uitstellen. Doe het gewoon straks als
2: zeg je dat voor jezelf,
0: aankomt.
2: Maarten?
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Ik vind dat heel herkenbaar. Dank je wel, dank je wel. En heel graag tot snel. Robbie Williams in de ochtend. En veel.

0: wijsheid.
1: Hij heeft een vlot trick bij de noggies.
0: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
2: Jij bent een rijdende piemel.
0: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
3: Jezus, gast, menig dat is slimebal.
0: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. En morgen 7:15 het Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
4: En dan neem ik je mee naar de wondere wereld van de wetenschap.
5: Maarten en Dorothee, je dag is goed.
6: Goedemorgen, 9:00, nieuws met Delphine.
7: Goedemorgen. Een kwart van onze fietspaden is onveilig. Vlaanderen heeft 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet duidelijk zijn afgescheiden van de weg. Het blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd.
8: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om dit aan te pakken.
7: Limburg telt de meeste moordstrookjes, Antwerpen de minste. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Voor appartementen met een EPC D, E of F ligt de mediaanprijs bijna 6% hoger dan vorig jaar. Terwijl al jaren vooral de energiezuinige huizen duurder worden, zegt HLN-journaliste Evelien Roos.
9: De woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, stijgt heel vaak ook de prijs.
7: En wielrenner Remco Evenepoel wil nog eens geschiedenis schrijven op het WK wielrennen in Canada. Gisteren pakte hij als eerste ooit de vierde wereldtitel op rij in het tijdrijden en zondag wil hij met de wegrit als eerste beide wereldtitels pakken in hetzelfde jaar.
10: Vooral het gevoel waarmee ik rondfiets was echt wel helemaal anders dan vorig weekend. Dus voel ik wel dat ik in stijgende lijn aan het gaan ben qua conditie. En dat was ook te blijken aan mijn prestatie van vandaag. Dus laat ons hopen dat er nog wat bij komt ten opzichte van dit weekend. En dan ziet het er wel oké uit voor komende zondag.
7: Blijft droog vandaag met zon en 20 graden. Morgen start grijs, na de middag dan zonniger en opnieuw 20 graden.
6: Hoe kan je Remco Evenepoel zijn en nog stijgen in conditie?
7: Dat is toch ja, dat is waar.
6: Je had toch denken, die zitten echt los tegen het maximum. Maar...
11: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen E313 tussen Massenover en Antwerpen-Oost. 35 minuten extra rekenen. Enige 10 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. 20 minuten extra. A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. Een kwartier extra rekenen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Moet je 13 minuten erbij tellen. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde 25 minuten extra. Richting Brussel dan enige 10 tussen Zemst en Machelen. 12 minuten extra. En op de E40 tussen Bertum en Sint-Stevenswolde. We ook 12 minuten extra.
6: Laat ons de werkdag starten met een schaamteloze 90s classic. De Spice Girls komen eraan met Wannabe.

alles in het foutuur 18 over 9. Soms begint de muziek van een foutuur gewoon met een energiedrankje uit Azerbeidzjan. Zoals nu bijvoorbeeld het drankje Trojka. Ik heb het nog nooit geproefd, maar misschien is het wel lekker. Die wilden een reclamefilmpje en die dachten we gaan het vragen aan Alexandra Stan. Wil jij geen liedje maken voor ons Azerbeidzjaans energiedrankje? En dan dacht Alexandra, weet je wat, ik ga er een saxofoon bij steken, want dat gaan ze leuk vinden in Azerbeidzjan. Nu, meevaller, niet alleen Azerbeidzjanen vinden dat tof, een saxofoon. Wij ook. Nou ja, wij zijn het land waar dat ding is uitgevonden.

0: Vincent Vieris is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist. En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen. Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder. Yes. Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen. Yes. Een helikoptervlucht naar je oma. Yes. Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Vincent Live. Yes Day. Woensdag. De hele dag bij Q.
1: Q-music. Q sounds better with you.
2: Yes, zeg het tegen het huis van je dromen. Jij kunt da. Imo.
3: Eskimo.
4: Recupel.
5: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
6: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Tja. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Hoogstraten aardbeien.
14: Hoogstraten.
15: Over 9:30. Goedemorgen. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen, E313, tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 25 minuten extra daar. En op de Brusselse binnenring schuif je aan tussen Expo en Vilvoorde en moet je 20 minuten erbij tellen.
0: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
16: Elke uit Moorselen, goedemorgen.
17: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
15: Hallo.
16: Elke, wat doe je van werk?
17: Hallo, ik ben moleculair bioloog in het Jan Ieperman ziekenhuis.
16: En wat houdt dat in, die job?
17: Ik ben hier verantwoordelijk voor een heel departement binnen het klinisch labo. Dus meer bepaald alles rond PCR-testen, daarvoor ben ik verantwoordelijk.
16: Dus dat is dan COVID-testen?
17: Alle coronatesten, ja. Van vroeger die uitgebreid zijn naar grieptesten, toegangstalen, ja. En zo verder.
16: Maar raak jij zelf nog een... Hoe heet dat nu weer?
17: Een staal aan. Nee.
16: Ja, een staal of een microscoop?
17: Een
16: microscoop, ik vond het woord niet.
17: Een microscoop? Nee, helaas niet.
16: Nee.
17: In mijn doctoraat heb ik dat veel gedaan, maar ondertussen doe ik dat niet meer.
16: Allee, dat ik dat woord nu, dat ik daar nu niet kan opkomen. Je bent eigenlijk de baas, daar komt het op neer.
17: Van een heel klein aspectje.
16: Ja, oké. Ja. Hoeveel verdien je elke maand netto?
17: €3.133,19.
15: Elke, als je aan zo'n 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je op het einde dan een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
17: Oké. Okay. Ja, ik ben er klaar voor.
16: Heel veel succes. 3, 2, 1, go.
15: Welk instrument is een houtblazer, trompet of dwarsfluit?
17: Dwarsfluit.
15: Welk soort dier is Miss Piggy in de Muppet Show?
17: Varken.
15: Van welk land is Bangkok de hoofdstad?
17: Thailand.
15: Wie won gisteren het WK tijdrijden bij de mannen?
17: Remco Evenepoel.
15: Welke Daphne speelt de hoofdrol in de film Holy Rosita?
17: Achten.
15: Van welk land is KLM de nationale luchtvaartmaatschappij?
17: Nederland.
15: De hoeveelste koning van België was koning Albert I?
17: Pas.
15: Hoe heet het kookboek dat Olga Leijers met haar man Giancarlo uitbracht?
17: Pas.
15: Hoeveel is 1000 × 0,5?
17: 500.
15: Welk soort insect is een hoornaar?
17: Pas.
15: De hoeveelste koning van België was koning Albert I?
17: De derde.
15: Hoe heet het kookboek dat Olga Leijers met haar man Giancarlo uitbracht?
17: Kom aan. Allee. Pas, ja. Kookboek. Ja, jammer.
15: Ik denk dat iedereen voelde.
16: Ja, ja.
15: Ja, ze haalt het, komt goed.
16: Ja.
15: Ah, inderdaad, nog net op het einde.
17: Ja, bijna.
15: Een beetje tijd tekort, bijna, inderdaad. Abbondanza is de titel van het Italiaanse kookboek en een hoornaar is een wesp.
17: Ja,
15: ja, Elke. Amai, je was heel steady in het begin. Ja. Zo goed aan het antwoorden, goed gedaan.
17: Mm-hmm. Ja, dank u wel.
15: Oké,
17: goed.
15: Ook een beetje teleurstelling voel ik.
17: Een klein beetje, maar dat hoort erbij. Ja.
15: Dat snap ik. Misschien om het nog leuk af te sluiten, je hebt 8 juiste antwoorden binnen de tijd gegeven, dus wel een troostprijs van €80. Proficiat daarmee.
17: Oké, super. Dankjewel.
16: Goed gedaan, dankjewel. Bye bye. Ja.

We gaan bijna 20 jaar terug in de tijd. Eind 2008. Dan brengt een jonge Zweedse zangeres een nieuw liedje uit. Geen grote marketingcampagne. Niet te veel toeters en bellen. De radio pikt het in het begin nauwelijks op. Dus ja, dan denk je dat komt niet goed. Maar dan omarmt de queer community het liedje. Opeens danst iedereen mee in de gayclubs. Lang voor de rest van de wereld mee is. En Agnes zegt het zelf, zonder hen was het nooit een hit geworden. Ja, daarna is het niet meer te stoppen. Het verovert heel Europa. Agnes back you in het

0: Duurt het Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app. Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: De Missed You Dutchess van Connections.
2: Allee, de US of A.
3: Ja.
2: De moeite zeker.
3: Oh, dat is echt crazy.
2: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
3: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
3: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
2: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
3: Nee, gemist.
2: Zijn jij zeker dat je niet van land zit gemist?
1: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu 20% korting op je keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: 10 uur, goedemorgen. Delphine is er met nieuws.
11: Goedemorgen. De dieselprijs gaat morgen naar een recordhoogte. Betaalt dan maximaal €2,5 voor een liter aan de pomp. Dat is 1 cent meer dan de recordprijs van in april. De energieprijzen schommelen al maanden sterk door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijzen voor een vat ruwe olie dalen wel al voor de vierde dag op rij. Dus mogelijk volgt de diesel. Premier De Wever komt op dit moment samen met zijn 5 vicepremiers over de begroting. Vice-ministers bedoel ik. We weten het, ze zoeken €10 miljard... tegen 13 oktober. En vandaag legt De Wever zijn startnota op de tafel, vertelt collega Karel Latré.
12: Alle ministers hebben van premier De Wever dit weekend een tekst en een tabel met maatregelen en cijfers in gekregen. En vandaag gaan ze onderhandelen over hoeveel nieuwe belastingen staan daarin en hoeveel besparingen. En dat zal meteen heel stevige discussies vormen, want net die verhouding, belastingen en besparingen, ligt het allermoeilijkste in deze regering.
11: Het zou bijvoorbeeld gaan over het al dan niet indexeren van uitkeringen en pensioenen of over btw-verhogingen en besparingen in de gezondheidszorg. En sport, onze Belgische tennissers verstevigen een plek op de wereldranking. Alexander Bloks blijft de beste Belg op plaats 27. En ook Ciso Bergs en Rafael Collignon blijven op plek 38 en 47 staan. En ook bij de vrouwen behoudt de beste Belgische Elise Mertens haar 19e plek. Hanne van de Winkel steeg dan weer van 84 naar 83. Blijft droog vandaag met zon en wolken. 20 graden halen we. Morgen start grijs, na de middag zonniger en opnieuw 20 graden. En ook woensdag droog en 20 graden.
10: En op dit moment staan er 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen staat de langste file op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 27 minuten extra rekenen. Ook op de Brusselse binnenring vertraag je vanaf Strombeek-Bever tot Machelen 7 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Oost en Merksem 5 minuten bij. Maar op andere plaatsen verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten.
13: Music. Matthias van den Bulke.
10: Vrijdag dropte ze nog haar 10e album. Dus de bloemen vandaag zijn meer dan terecht voor Miley.

En Max McNone met Take Me Back naar het weekend. Ja, ik hoor het je zo denken en ik snap het hoor. Maar zonder werken geen geld en zonder geld kan je geen leuke dingen doen in het weekend. Dus ja, of toch niet zo heel veel. Dus ik zou zeggen, laat ons er toch samen invliegen vandaag in die nieuwe werkweek. Thomas uit Sint Maartenslaten is alvast lekker buiten een ochtendwandeling aan het maken met nu U2 tussen zijn oren.

0: De jongste spruit uit de playlist van Q Music sowieso. Ze is nog altijd maar 16 jaar, deze Freya Sky. Maar volgende maand komt daar verandering in. Dan wordt ze eindelijk 17. Maar nog altijd niet volwassen eigenlijk. Crazy toch? Silent Treatment staat op nummer 21 in de Q Top 40. Zeg, als jij vandaag in een romantische bui bent, dan gaat het straks echt drasjen. Maar echt drasjen na Avicii.
1: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
2: Ach, de vlot trekt buiten nog eens.
1: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
3: Jij bent een rijdende piemel.
1: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
4: Jezus, gast, menig dat is? Slimebal.

0: Lieve Scheren. En dan neem ik je mee naar de wondere wereld van de wetenschap. Je dag is goed. Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Knaldi. Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh,
3: oei.
2: Mijn enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
0: Dit is Q. Q sounds better with you.

Avicii maakt de maandag altijd ietsje beter hier aan de zijde van Coldplay. En Sunny is na al die jaren nog altijd een grote Avicii-fan. Repeat, of niet? Hier bij Q, wij ook hoor sowieso Sunny. Fijne maandag daar. Jisoo is terug met haar nieuwe muziek. We kennen Jisoo natuurlijk als een van de vier leden van de band Blackpink. Dat is die K-pop groep met dus echte popmuziek, maar dus uit de kanten van Korea, de andere kant van de wereld. Als solo-artiesten scoorden ze ook al een duet samen met

0: Eyes Closed werd een absolute hit, maar nu is de vraag of deze romantische klik ook een hit wordt. Jij mag daarmee over beslissen door een berichtje te sturen in de Q-app. Vanaf nu.
1: Repeat. Of niet.

en klik. Repeat. Of niet? Wil je deze graag nog eens horen, dan stuur je repeat. Als het maar niks is in je oren, dan stuur je een niet. En ook graag een extra woordje uitleg. Dat hebben we graag, zo wat argumentatie. Kim uit Huldenberg die heeft een repeat gestuurd. En de dochters van 11 en 6 die zijn enorme fan, laat ze weten, van K-pop. Dominique uit Houthulst die zegt, mag zeker blijven. Tof nummertje, laat nog maar eens horen straks. Gunther uit Mechelen heeft een niet gestuurd. Evelien uit Pittem, wel een repeat. Zo een mooi nummer. Riet uit Herent vindt hem maar plattekes. Ja, ze vindt deze song maar niks. Janique uit Brugge heeft een repeat gestuurd. Ook Michael uit Antwerpen is fan. En Stefanie uit Tongeren is soep aan het maken. En ze heeft ondertussen ook een repeat gestuurd via de app. Zodat de soep niet aanbrandt, beste Stefanie. Maar jij bent uiteraard een vrouw en vrouwen kunnen multitasken. Dat is waar natuurlijk. Alles samengeteld is het wel degelijk opnieuw een repeat voor Jisoo. Ze gaat dus door naar een nieuwe luistersessie straks bij Vincent Live.

Kings of Leon, You Somebody. I've been roaming around, always looking down at all I see. Jessie uit Lille is onderweg naar Spanje met Q-Music op de achtergrond. Zalig. Dat gaat daar beter zijn waarschijnlijk de komende week met je vakantie. Geniet ervan. Zometeen de sterkste stijger in de Q-Top 40, Bruno Mars. Die stijgt 13 plaatsen naar nummerke 13. Je hoort hem na de files, want ondertussen is het dus 10:30. En er is nog maar één file van langer dan 5 minuten. Die staat in de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 33 minuten bijtellen. Wel een pittige, dus veel succes als je erin staat.

0: were young van Adele. Het is niet zo aangenaam, maar ik ruik precies nog naar sushi. Ja, daar is een specifieke reden voor. Rauwe vis is niet zo aangenaam op maandagochtend. En ik beeld het me waarschijnlijk ook in. Sushi. Het sushi-verhaal krijg je zo meteen.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
6: Dat is Imo!
7: Imo!
8: Imo!
9: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexiejobs of sponsoren mama en papa.
10: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
9: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
10: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
9: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
11: Humo!
9: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.

Zometeen nog voor het nieuws van 11. Krijg je de nieuwste single van Alex Warren. En Casper uit Locristi die vraagt: hoe was jouw weekje vakantie, Matthias? Ja, te kort, Casper, te kort. Ja, en ik ben vooral eigenlijk niet uitgerust. Ik heb heel veel gedaan in die paar dagen congé. Eerst bijvoorbeeld naar Voodoo Village geweest. Voodoo Village is een festival in Grimbergen met onder andere Oscar and the Wolf op de line-up. Het was geweldig. Ja, en dan afgelopen vrijdagavond ben ik naar de Pussycat Dolls gaan kijken. Drie voor de prijs van zes. Maar het was wel een feestje. Alleen hun solo-nummers die waren niet zo geweldig te noemen, moet ik zeggen. Als je erbij was, dan zal je wel begrijpen wat ik bedoel. En zaterdagavond had ik dan weer een Sex and the City-feestje. Ja. Spreekt waarschijnlijk tot de verbeelding. Voor wie de reeks gezien heeft ooit, er is een scène waarin Samantha klaar ligt op tafel met sushi op haar lichaam. Ja, en we hebben die scène dus nagebootst. Je mag ook drie keer raden wie er daar lag. Ja. Enfin goed, het zou wel eens die sushi-geur hier kunnen verklaren in de studio. Enfin goed, ik hoop dat jouw weekend ook weer voor mooie herinneringen heeft gezorgd. Nu maandag.

0: het Zomergem vraagt. En zijn daar beelden van, Matthias, van die sushi à la Samantha? Ja, daar zijn effectief beelden van, beste Eline, maar die blijven netjes in mijn fotoalbum. Ja.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Het lievelingskleur van Alex Warren is smaragdgroen. En zeker als het de kleur is van de ogen.

0: met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: 11 uur, goedemorgen. Delphine is er met nieuws.
2: Goedemorgen. De dieselprijs gaat morgen naar een recordhoogte. Je betaalt vanaf morgen maximaal 2,5 euro voor een liter diesel aan de pomp. Dat is 1 cent meer dan de vorige recordprijs van in april. Die energieprijzen schommelen al maanden sterk door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijzen voor een vat ruwe olie dalen nu wel al voor de vierde dag op rij. Het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jayron. De man werd vrijdag veroordeeld voor de moord op zijn zoon van 14. Hij overleed 4 jaar geleden. En hij lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jayron geen medische zorg gaven. Voor hen wordt er 3 jaar gevraagd. De jury zit momenteel samen over de strafmaat. En elk jaar sterven er in ons land 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Maar amper 1 op de 4 Belgen weet dat, volgens een bevraging van de cardiologische liga.
3: We zien dat bij het optreden van een hartinfarct bij een vrouw dat die symptomen veel diffuser kunnen optreden. Vermoeidheid, kortademigheid, pijn in de kaak of in de onderrug. En omdat dat beeld niet altijd strookt met het krijgen van een hartinfarct, wordt het soms pas te laat opgemerkt.
2: De liga vraagt vrouwen om vanaf 50 een grondig hartonderzoek te laten doen. Het weer, het blijft droog vandaag. Zon en 20 graden krijgen we. Morgen start grijs, na de middag dan zonniger en opnieuw 20 graden. En ook woensdag droog en 20 graden.
1: Er staat een stevige file in de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Wommelgem moet je 40 minuten bijtellen. Ook op de Brusselse binnenring vertraag je door een ongeval. Tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe 13 minuten bij. Op een andere plaats kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
4: Music. Matthias van den Bulke.
1: Deze week hebben we een Mr. Yes en een Mr. Know-it-all. Dat hebben we altijd. Teddy Swims naar Offenbach.

0: 7 over 11. Mr. Teddy Swims, oftewel Mr. Know-it-all back you. Ja, we zitten deze week ook met een Mr. Yes.
1: Vincent Live presenteert Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yes Day!
0: Yes! Vincent Virus, onze kersverse papa, die zegt op alles ja. En dan vooral op al jouw dromen. Vincent Live organiseert nu woensdag Yes Day. Dat is 23 september, de start van de herfst. En hij wil dus echt op al jouw dromen ja zeggen. Hij wil dat jouw dromen uitkomen. En we gaan dat de hele dag doen bij Q. En één droom staat al vast.
3: Ik heb een bus geregeld en 30 tickets.
4: Naar Disneyland.
3: Naar Disneyland Parijs. Dus niet jij, niet jij en je partner of jij en je gezin, maar jij en een groep van 30 mensen mogen naar Disneyland Parijs.
4: Amai.
3: Ik zoek één iemand die die prijs wil winnen.
0: Dat is echt een crazy prijs. Ja, echt. Voilà. Dus Vincent stuurt sowieso een groep van 30 personen naar Disneyland Parijs. Dat kunnen dus collega's zijn, familie, ex-liefjes. Ja, ex-liefjes zou misschien raar zijn. Nee, dat, zou, ja, dat moet je niet doen. Nee, dat is raar. Nee. Maar dus een groep van 30.
4: Let's go, girls.
0: Naar Disneyland Parijs, nu woensdag. Het enige dat jij moet doen is om ons proberen te overtuigen via de Q-app.

0: Een van de dromen die werkelijkheid gaat worden is een reis van 30 personen naar Disneyland Parijs. En Thomas uit Gent die vraagt, vanaf wanneer moeten we beginnen met jullie te overtuigen? Vanaf gisteren, Thomas. Nu, gewoon in de Q-app. Ja. Een berichtje sturen waarom jij en 29 andere personen het verdienen om naar Disneyland Parijs te gaan. Laat maar komen, zeer benieuwd. Straks gaan we exact een maand terug in de tijd naar de wei van Pukkelpop. En dit keer niet voor een jonkie zoals Somber of Zara Larsson, maar wel voor een established dame. Eentje die de jeugd van heel wat dertigers gekleurd heeft. Zo meteen.
1: Profiel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de pro van
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
5: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
4: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat echt?
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen op vrijdag 25 september. Online of via winkel.
11: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
12: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
13: Wat?
12: Hier staat op alle modellen.
13: Ja, ja.
12: En die prijzen zijn die gecheckt?
13: Absoluut.
12: De Ford Puma vanaf €19.900.
13: Yep.
12: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
13: Oké.
14: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
15: Ford.
14: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
16: Het is weer Bol-tiendaagse.

0: 29 euro. Ga dus snel even bollen. Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
0: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Code Yellow!

Natasha Bedingfield, een maand geleden stond ze nog op Pukkelpop. Ik heb er zaterdagavond nog op staan dansen. Op deze Unwritten bij een vriend thuis. En de bovenbuur die stuurde, kan het een beetje minder met dat gillen en dat roepen en tieren. Sorry. Excuses. Vicky uit Nijlen die is nog aan het nagenieten van het weekend. Gisteren had de dochter haar eerste B-jump wedstrijd. En van de in totaal 30 Amazones is die heel knap zevende geworden. Goed zo.

0: Calvin Harris en Rock and Dragon Bone Man met Lovers in a Past Life. Zeg, als je houdt van symfonisch orkest, zoals bijvoorbeeld de muziek uit Bridgerton, dan moet je zeker blijven luisteren. En ook zeker als je houdt van popmuziek. De laatste waarschijnlijk wel, want anders zou je niet luisteren naar Q-Music natuurlijk. Ondertussen is het 11:55 en er zijn 5 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Een hele stevige file in de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Herentals West en Wommelgem moet je 1:20 bijtellen. Blijf daar dus weg. Ook op de E34 vertraag je vanaf Oelegem tot Ranst 25 minuten daar. E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen Noord een file van 8 minuten. En op de A12 vanaf Aartselaar schuif je 7 minuten aan. Ook op de Antwerpse ring nog een file richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en Deurne 1/2 uur extra rekenen. De weg is daar voor een deel afgesloten. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

meteen nog een andere dimensie. Wauw, het is... Ja. Fantastisch, hè. Heel terecht, de nummer 1 in de Q-top 40. Wat een song, wat een artiest. Sorry, maar is er iemand niet verliefd op Somber?

Martin Garrix. Samen met Jax en Told You So. De ene maandag is duidelijk, de andere niet. Ellen uit Sint-Lievershoutum die is op dit moment onderweg naar huis. Na een vakantie in Frankrijk met Q-Music op de achtergrond. Zo vliegt die lange autorit toch wat sneller voorbij. Veilig thuis, Ellen. Hopelijk heeft de vakantie deugd gedaan. Kimberly die is net klaar met haar huisje te kuisen. Het water was wel op. Er is blijkbaar een waterleiding kapot. Kimberly, ja, een reden te meer om dan gewoon te stoppen met kuisen, denk ik. En Caroline uit Willebroek, ja, die haalt duidelijk het vrouwtje in zich naar boven. Ze is de tuin opnieuw aan het aanleggen en dat als vrouw alleen trots op zichzelf stuurt ze. Dat zal wel zijn, Caroline, zeer trots.

Het was een sportief weekend voor Andreas, 34 uit Mazeik. Gisteren heeft hij zijn eerste 5 kilometer gelopen in 6 jaar. Stap voor stap, Andreas. Het zal wel zijn. En rustig opbouwen na een blessure. Dat is inderdaad verstandig, maar blij dat je terug sportief bezig bent. Beetje zoals de werkweek, hè. Dat is ook dag voor dag. Dag voor dag liever. En de eerste is bijna half weg, bijna 12 uur.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: 12 uur, goedemiddag. Delphine is er met nieuws.
4: Goedemiddag. Diesel tanken was nog nooit zo duur. De prijs voor een liter diesel aan de pomp stijgt morgen naar een nieuw record. Voor het eerst gaat hij boven de 2,5 euro, 3,3 cent meer dan vandaag en net boven het record van in april. En diesel is nu ook al 45% duurder dan een jaar geleden en dat heeft vooral te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Premier De Wever zit op dit moment voor het eerst samen met zijn 5 vice-ministers over de begroting. Ze zoeken 10 miljard euro tegen 13 oktober en ze zullen het hebben over de startnota van De Wever, vertelt collega Karel Latré.
5: Alle ministers hebben van premier De Wever dit weekend een tekst en een tabel met maatregelen en cijfers in gekregen. En vandaag gaan ze onderhandelen over hoeveel nieuwe belastingen staan daarin en hoeveel besparingen. En dat zal meteen heel stevige discussies vormen, want net die verhouding, belastingen en besparingen, ligt het allermoeilijkste in deze regering.
4: Het gaat dan concreter over het indexeren van uitkeringen of over btw-verhogingen bijvoorbeeld. En elk jaar sterven er in ons land 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Dat is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Maar amper 1 op de 4 Belgen weet dat en herkent het daardoor ook niet goed, volgens een bevraging van de Cardiologische Liga.
6: We zien dat bij het optreden van een hartinfarct bij een vrouw dat die symptomen veel diffuser kunnen optreden. Vermoeidheid, kortademigheid, pijn in de kaak of in de onderrug. En omdat dat beeld niet altijd strookt met het krijgen van een hartinfarct, wordt het soms pas te laat opgemerkt.
4: Vanmiddag 20 graden, af en toe zon. En ook de komende dagen krijgen we droog weer met af en toe zon, maximaal rond 20 graden.
3: Alright. Nog altijd een stevige file richting Antwerpen op de E313. Tussen Herendals-West en Ranst moet je een uur bijtellen. Ook vanaf Wommelgem tot Antwerpen-Oost, 5 minuutjes extra daar. E19 vertraag je een half uur tussen Sint-Joop en het Goor en Antwerpen-Noord. E34 tussen Oelegem en Ranst, file rijden van 20 minuten. De A12 vanaf Leugenberg tot Antwerpen-Noord, 10 minuten bij. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 26 minuten extra. En als je onderweg bent richting Gent, de E17 tussen Lokeren en Beervelden moet je 9 minuten bijtellen. Op andere plaatsen verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten.
7: Music. Matthias van den Bulk.
3: We starten de tweede helft van je maandag op de best mogelijke manier. De Q-topschijf na de script en BB Rexha.

0: Op zaterdag 28 november dan kan je ze live zien in de Lotto Arena. The Script hier samen met Will.i.am. Een nieuwe werkweek, een nieuwe track die wij keihard in de spotlight zetten deze week. Deze keer is het een mix van Afro House, Latin en full-on summer vibes. We gaan die terug de wereld insturen, nu de zomer eigenlijk bijna voorbij is. En de herfstopkomst is, kunnen we zeker wel wat extra zomerse vibes gebruiken. Het is ook een echte wereldse samenwerking. DJ Goja komt uit Roemenië, dat is een producer uit Roemenië. Melody is dan weer een Braziliaanse zangeres. En ja, yours truly, Jason Derulo, is Americano.
1: Dit

0: wijsheid.
1: Hij heeft de vlottrek bij de nog eens.
0: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
2: Jij bent een rijdende piemel.
0: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
3: Jesus, gast, menig dat is slimebal.
0: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. En morgen 7:15 het Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
4: En dan neem ik je mee naar de wondere wereld van de wetenschap.
5: Maarten en Dorothee, je dag is goed.
6: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
7: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
14: Maak je afspraak op carglass.be.
15: Hoogstraten aardbeien.
16: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
15: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
17: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
18: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
19: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
20: Wat?
19: Hier staat op alle modellen.
20: Ja, ja.
19: En die prijzen, zijn die gecheckt?
20: Absoluut.
19: De Ford Kuga vanaf €24.500.
20: Yep.
19: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
20: Oké.
21: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
22: Ford.
23: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
24: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
25: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
24: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Another and 54 Ultra. Talk to you. Goedemiddag. Ik heb op school altijd geleerd dat de seizoenen veranderen op de 21ste. Dus de lente begint op 21 maart, de zomer begint op 21 juni, 21 september de herfst en 21 december de winter. Maar dat was waarschijnlijk voor het gemak dat ze ons dat op die manier hebben geleerd. Want in de praktijk weten we dat dat kan veranderen. Soms is het de 22ste, soms de 23ste. En dit jaar begint de astronomische herfst bijvoorbeeld de 23ste op onze Yes Day woensdag. Dus je kan met andere woorden nog 2 dagen in de ontkenningsfase blijven.

smaken verschillen en maar goed ook. Bij Janine Tongeren zijn het pannenkoeken vanmiddag. Oh, zalig pannenkoeken. Hier zijn het frietjes. Ja, de ochtend trakteert met frieten. Na het geweldige Elke Beller wint van vorige week. Dus ik ga mij zo meteen ook een kleintje pakken met mayo, denk ik. Ja. I got

De zomerhit van exact 10 jaar geleden ondertussen. Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Was een gigantische hit in 2016. Ondertussen 2 minuten over 12:30 en het is druk onderweg. Vooral richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord moet je op dit moment 1 uur bijrekenen. Ook op de E313 vertraag je vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost 35 minuten. En tussen Herentals-West en Massenhoven 10 minuten bij. A12, ook vertragen tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 17 minuten daar. En op de E34 vanaf Oelegem tot Trans doe je 11 minuten langer. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Merksem 17 minuten bijtellen. En richting de grens met Frankrijk op de E40 tussen Adinkerke en de grens 5 minuutjes extra. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten. Sounds better. Matthias van den Bulke.

0: gisteravond gekeken naar Team Spirit. Next Gen, dus de nieuwe film, ik had die nog niet gezien. En ik vind hem wel echt heel goed. Ja, goede film. Een beetje nostalgie uiteraard. Ik moest er nu ook aan denken bij het horen van Natalia. Guess the song. Tijd voor Guess the song. Je krijgt zometeen een heel klein stukje te horen uit een Q-hit of uit een Q-classic. Het kan van alle tijden zijn. En jouw missie is heel simpel. Welke song is dit en van wie? Stuur mij de titel en de artiest door via de Q-app. Je mag dat gewoon doorsturen, maar je mag het ook zeker inzingen. Dus ik zou zeggen, hou u niet in. Laat u gaan. Laat uw nachtegale stem horen. Goed luisteren, want het is echt een kort stukje. Komt-ie. I was her. She was me. We were one. Voilà. Wie herkent het? Als je het juist hebt, dan spreek je het in via de Q-app en dan krijg je van mij sowieso een shout-out.
1: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
2: Zeg, stereo of toch barbecue straks?
3: Je familiefoto's?
2: Max, alsjeblieft, het is mijn broek terug aan.
1: De buren?
4: Zeg, is dat een hert?
5: Nee, dat is een everzwijn.
1: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
6: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
6: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
8: Geef 8 hamburgers.
7: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
11: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
12: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
13: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
12: Ja.
13: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
12: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
13: Oef, dat is een pak van mijn hart.
12: Ja, schat.
14: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadent. KBC beweegt met je mee.
15: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
16: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
15: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
17: Recupel.
18: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
19: Profel.
20: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
21: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Drie nummer 3 in de Q-top 40. Cat's Eye en Animal. Guess the song. Krijg een shout-out als je de Q-hit herkent. Vandaag zochten we een hit uit 1999. I was her, she was me. Luisteraar Koen is heel overtuigd van zijn antwoord.
1: Love and affection, whether I'm right or wrong.
0: Het is leuk gezongen, maar het is niet Angels dat we zoeken. We gaan nog eens luisteren. Tweede poging, we luisteren naar Caroline Dreamst.
1: Robbie Williams met Angels.
0: Ja, dat was dus Koen, maar we gaan eens luisteren naar

0: the one.
1: She's the one, inderdaad.
0: She's the one. Groetjes.
1: Groetjes terug, Carolien. Mooi gedaan. Je krijgt hem nu volledig van mij. Jolien Roets komt eraan, want het is bijna 1 uur. Maar ik heb dus nog deze parel van Robbie Williams. She's the one.

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Een goedemiddag. Nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
4: Goedemiddag.
3: Belangrijk politiek overleg in Oostende. Daar zit het Schepencollege momenteel samen naar aanleiding van het onderzoek over schepen Charlotte Verkeijn van N-VA. Het stadsbestuur is in lopende zaken door klachten over haar toxische communicatie. Collega Hannelore Simoens volgt het voor ons.
5: Het is al de hele tijd stil bij burgemeester John Crombie, maar om 1 uur komt het Schepencollege samen en zal hij dus kleur moeten bekennen. Hij zit in een heel moeilijke positie, kan eigenlijk ook niet zo heel veel doen, maar heeft dit natuurlijk ook wel even laten aanslepen en zal nu dus duidelijkheid moeten brengen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Charlotte Verkeijn een aantal bevoegdheden verliezen.
3: De problemen kwamen daar vorige week aan het licht. In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Dat heeft het parket bevestigd. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Het labo is wel ter plaatse en het parket onderzoekt de zaak. En 4 op de 10 gevallen van baarmoederhalskanker worden te laat ontdekt wanneer de ziekte eigenlijk al in een te ver stadium zit. Elk jaar krijgen zo'n 600 vrouwen in ons land te horen dat ze aan baarmoederhalskanker lijden. CD&V heeft die cijfers opgevraagd en pleit voor een betere screening. Dat gebeurt via een uitstrijkje, maar er zijn wel heel lange wachttijden nu bij de gynaecologen. Vanmiddag wordt het 20 graden met af en toe zon en ook de komende dagen krijgen we droog weer met af en toe zon aan maximaal rond 20 graden.
6: Er staan 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen. Op de E313 verlies je van Herentals-West tot Antwerpen-Oost 34 minuten. Op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord 33 minuten extra. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Leugenberg 10 minuten bij. Van Ekeren tot Antwerpen-Noord komen er 6 bij. En op de E34 verlies je van Oelichem tot Ranst 5 minuten. Dan gaan we naar de Antwerpse ring. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 14 minuten extra. In de richting van Nederland verlies je van Antwerpen-West tot Berchem 11 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 7 bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
7: Music. Jolien Roets.
6: Met nu midden op jouw maandag een dancebreak van een minuut of 6. Eerst Walk the Moon. Shut up and

Fiona Boy, want ook tijdens de werkuurtjes mag er bewogen worden, hè? Q-music. Het is een hot topic vandaag ook in de nieuwe aflevering van onze podcast De Moeties. Hoe kom je nog aan sporten toe als je kleine kindjes hebt en elke dag 3 uur moet pendelen? Het is voor mij persoonlijk echt een uitdaging. Ik heb al heel veel fijne tips gehoord. Het is een work in progress. Nog even en het komt goed, maar mijn voorlopige oplossing is gewoon hitjes opzetten waarop je niet kan stilzitten. Zelfs niet tijdens het werk, kijk. Alle kleine beetjes helpen, deze van Simple Minds absoluut.

0: de Dance Break is nog niet voorbij, want Tones and I passeert nog zo meteen met Dance Monkey. Maar daarna is het wel het moment om te gaan stretchen. De perfecte stretch krijg je van Teddy Swims.
1: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
2: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
3: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
2: Yes.
3: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
2: Yes.
3: Een helikoptervlucht naar je oma.
2: Yes.
1: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app.
4: Vincent Live.
1: Yes Day. Woensdag. De hele dag bij Q.
4: Q Music.
5: Q sounds better with you.
6: Yes zeggen tegen het huis van je dromen. Jij kunt dat. Imo.
7: Dat is Imo!
8: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
9: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

0: Breakup in Reverse van Teddy Swims. Een prachtig break-up lied dat op zijn tweede album gaat staan. En we weten nu ook wanneer dat tweede album er gaat komen. Op 22 januari komt het uit en het gaat Ugly heten. En het is een heel belangrijk album voor Teddy Swims. Dat vertelt hij zelf in een filmpje op Instagram.
1: This album in general just means a whole lot to me. It's kind of a time capsule in the last almost 2 years of my life with everything regarding defining balance and being a father and being a partner and being a man and in my growth period and all the, you know, upsets and victories of, and you know, it just means a lot, and I'm really, really excited to share this with you. I think it's my most vulnerable work yet, and I'm also terrified of it, so I hope you love it as much as I've loved having the outlet to make it.
0: Zo ongelooflijk getalenteerd en here to stay, dat is duidelijk. Nog voor 4 uur hoor je trouwens die andere hit van op dat album, Mr. Know-It-All. 22 januari, Ugly. We kijken er naar uit. 5 minuten voor 1:30, zo meteen tijd voor een aperitiefje. Rosé'tje, samen met Bruno Mars. Eerst de Love Generation aan het woord.

En daar stonden de fans al om 5 uur 's ochtends voor aan te schuiven. Je hoort ze na Justen en Sam Harper en de files, want het is 1:30. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer tijd verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, 38 minuten extra. Op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord, 34 minuten. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Op de A12 verlies je van Poldervliet tot Antwerpen-Noord, 16 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem, 22 minuten extra. Richting Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 7 minuten. En van de Grellelaan tot Borgerhout ook 7 minuten extra. Richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar, 6 minuten bij. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Cue music. Cue music.

0: Wat een topzomer alweer voor Pommelien Thijs. Ze sloot die concertzomer af met een paar intiemere zomerconcerten in de Roma afgelopen weekend. Op zaterdag 2 concerten voor het goede doel. Eentje om 3 uur, eentje om 8 uur. En daarvoor stonden er zaterdag al heel vroeg fans langs de Turnhoutse baan. Als ik een bakkerij had gehad daar. Ik was opengegaan nog voor 5 uur, denk ik. Zometeen de King of Pop. Na de favoriete zanger van een van de Princes of Wales, van Louis. Dat is de jongste zoon van Prins William en Prinses Kate en die heeft goede smaak.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
1: Voor de volle 100%. Met de pro van...
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
5: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
6: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
5: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
6: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
5: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
6: Humo!
5: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.

0: Maar wil je de juiste persoon op het juiste moment zijn?
1: Vincent Live presenteert Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yes Day!
0: Dan moet je nog maar 2 keer slapen. Nog 2 keer slapen en je mag aan Vincent Virus alles vragen wat je maar wil. Het antwoord is sowieso yes. Wil je uit een vliegtuig springen? We regelen het. Yes. Wil je een keer live op VTM het weer presenteren naast Weerman Frank? Yes, komt in orde. Wil je een nieuwe tv voor thuis bij je? Yes, we gaan dat fixen. In ieder geval, heb je een droom, een zot idee, iets waarvan je denkt, het gaat mij nooit lukken? Gooi het gewoon op tafel, want Vincent is in a good mood en die zegt yes. Je kan je droom aanmelden via qmusic.be of in de Q-app. En ja, als je droom is om ooit een keer naar Disneyland te gaan...
2: Ik heb een bus geregeld en 30 tickets.
0: Naar Disneyland?
2: Naar Disneyland Parijs. Dus niet jij... Niet jij en je partner of jij en je gezin, maar jij en een groep van 30 mensen mogen naar Disneyland Parijs.
0: Amai.
2: Ik zoek 1 iemand die die prijs wil winnen. En dan denk ik aan, oh, je kan met alle collega's gaan. Of met een volledige sportploeg, met een volledige voetbalploeg bijvoorbeeld. Of met de voetbalploeg van je zoon of dochter bijvoorbeeld, kan je helemaal meenemen. Met de scouts.
0: Ah ja.
2: Met de scouts, dat is al bij... Wat een dag. Heeft weinig met scouting te maken, maar toch. Misschien heb je wel een familie. En gewoon met de hele familie voor de verjaardag van je grootmoeder of grootvader of zo. Hup, allemaal naar Disneyland. Dus wij fixen die bus, dat vervoer, daar moet je ook al niet mee inzitten. En dus 30 tickets voor Disneyland Parijs.
0: Voilà, dat is al een fantastisch ding dat sowieso al waargemaakt wordt. Dus aanmelden hè, via qmusic.be of in de Q-app en niets houdt jou tegen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ook Shawn Mendes.

0: doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
5: Een goedemiddag. In Oostende verliest schepen Charlotte Forkijn bijna al haar bevoegdheden. Dat is beslist tijdens het schepencollege vanmiddag. Vorige week kwamen de problemen aan het licht. Het stadsbestuur was in lopende zaken door klachten over haar toxische communicatie. Collega Cara Latree.
6: Ze kan wel aanblijven. Ze wordt 8e schepen, houdt enkel nog bevoegdheid, economie en lokale middenstand over. Al de rest gaat naar partijgenoten en haven. Haar bevoegdheid gaat naar John Crombie.
5: Ze moet ook een begeleidingstraject volgen. Maxime Donk volgt haar nu op als eerste schepen. In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is wel ter plaatse. Het parket onderzoekt de zaak. En in Brugge start het assiseproces rond Chris van Haverbeke. Dat is een man van 48 die 4 jaar geleden zijn beide dochters doodde en zijn ex-vrouw probeerde te vermoorden. Van Haverbeke bekende en verwees voor zijn motief naar de scheiding met zijn vrouw. Hij vreesde dat hij daarna zijn kinderen te weinig zou zien. Vanmiddag wordt de jury samengesteld. Van Haverbeke riskeert levenslang. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maximaal tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen en 21 graden.
4: Een mooie Indian summer krijgen we daar nog. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 38 minuten extra. Op de E19 tussen Sint-Job en Schoor en Antwerpen-Noord verlies je 11 minuten door een defect voertuig. En op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Leugenberg 5 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 9 minuten bij. Richting Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 9 minuten. En van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout 8 minuten. Dat komt door een ongeval. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
7: Music.
0: Jolien Roet.
4: Zometeen de Dolly Parton van de nieuwe generatie. Een country prinses met een gouden toekomst. Eerst Lost Frequencies.

cliché kan een tekst niet zijn, maar soms moet je het gewoon niet te moeilijk maken. Hè. Je moet het gewoon werken. Als het werkt, dan werkt het. En het werkt heel duidelijk voor Ella Langley en Choosing Texas. En hetzelfde geldt voor het vinden van een goede groepsnaam. Niet te moeilijk maken. Wat werkt, dat werkt. Ben je met vijf? Dan noem je jezelf Five. En de rest is geschiedenis.

0: past het wel. Topic en Becky G. Sorry, papi. Zometeen Axwell en Ingrosso.
1: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
4: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar?
4: Oké.
2: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
8: Hallo.
7: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
11: Maak nu een afspraak op carglass.be.
12: Oei.
13: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
13: Ja, en hoe verder, liever?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
13: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
14: Da, Simo.
15: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
16: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
15: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
17: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
18: Q Music. Q sounds better with you.

beetje verdrietig. Ik kreeg vorige week een 10 op 10 een repeat of niet van jou. Dus zit er een nieuwe in. En die is van Jisoo. Hij heet...

Tine uit Turnhout die stuurde vanochtend repeat. Mijn jongste is er een grote fan van, mag nog meer gehoord worden. Kim uit Huldenberg stuurde ook repeat. Mijn dochters van 11 en 6 zijn enorme fan van Jisoo. Ze zijn ook helemaal into K-pop. Dus ja, het is vooral de kinderen die mee bepalen, heb ik de indruk dat die door is gegaan. Maar ook voor Michael uit Leden was het een dikke repeat. Die stuurt, de klik is er bij mij. Snap je? We snappen het. Kijk, ze ging door. De verwachtingen liggen dus hoog. Je hoort ze straks nog eens terug bij Vincent Live. En ook voor deze vrouw zijn er great expectations. Wat een toptalent. Dit is Sienna Spyro. In my head.

0: Zometeen de diepste daler in de Q-top 40 deze week. Als je wil dat ze het beter doen, geef ze snel een hartje. Ze komen eraan. Eerst geef ik jou de files mee. Er staan er 6 op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 24 minuten extra. Op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord verlies je 12 minuten. Je moet daaruit kijken voor een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 18 minuten extra, daar is een ongeval gebeurd. En van Sint-Annalinkeroever tot Antwerpen-West verlies je 7 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 12 minuten bij. Op de Brusselse ring, tenslotte op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten extra, maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Q sounds better with you. Jolien Roets.

0: Lucas Graham en 7 Years by Q.
1: Once I was 7 years old.
0: De fans van 5 kregen daarnet al een yes. Maar wie net als ik nog meer fan was van die andere boysband eind jaren 90, die wordt zo meteen bediend na Kygo.
2: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
3: Ach, de vlot trekt buiten nog eens.
2: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
4: Jij bent een rijdende piemel.
2: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
5: Jezus, gast, menig dat is slimebal.
2: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. En morgen 7:15 het Nerdland Weekoverzicht met Lieven Schijren.
6: En dan neem ik je mee naar de wondere wereld van de wetenschap.
7: Maarten en Dorothee, je dag is goed.
8: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
10: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
11: Wel, meneer, 5317.
10: Ja, mijn naam is...
11: Ja, 5317, ik weet het.
10: Oké.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

Backstreet Boys, Back You voor iedereen die ervan aan is. Sorry, ik was met de collega's aan het babbelen. Het ging voor de verandering nog eens over Naked Attraction. Voilà, kijk, dan heb ik dat ook nog eens gedropt vandaag. Goed, elke vrijdag hoor je hier de 40 beste hits van het moment. Moet mij herpakken. Moet mij herpakken, oké. Elke vrijdag hoor je hier de 40 beste moments van het moment. En onze prachtige Q-top 40. Ik heb de lijst de afgelopen twee weken zelf eens mogen presenteren. Het was heel leuk. Maar nu vrijdag is het gewoon weer aan Joren Linssen, onze Jorre, om vanaf 1 uur die hits aan jou voor te stellen. In de lijst van deze week namen we jammer genoeg afscheid van Sienna Spyro. Na 17 weken geen Material Lover meer. En ook Mel Kink kreeg minder nieuws te verwerken. Ze stonden er 18 weken in, maar we gaan een ander medicijn moeten zoeken, vrees ik. Gelukkig krijgen we dat in de vorm van endorfines, voorzien door nieuwe hits, onder andere van Lucas en Steve.

komt nieuw binnen in jouw lijst op nummer 37. En de hoogste nieuwkomer is deze feel-good banger van Jamie Miller. Baby Doll, nieuw in je Q top 40 op nummer 6.

Jamie Willer op nummer 26. Ik wil toch even nog de aandacht vragen voor de nieuwe versie die sinds vrijdag uit is. De versie die Jamie Willer opnam met Antonio Cipriani.

Antonio, dat is een acteur uit Off Campus. Hij speelt daarin John Logan. En het is een waanzinnig goede acteur. En hij kan ook heel mooi zingen. En hij is misschien ook wel heel leuk om naar te kijken. En hij heeft nu dus een versie uitgebracht. Want hij doet mee in Broadway en zo en musicals. Hij kan ook heel goed zingen. Dus ik ben heel benieuwd om muzikaal ook van Antonio meer te horen te krijgen. De Babydoll versie die wij in onze Q-top 40 hebben, is voorlopig nog altijd die met Jamie Miller alleen. Maar zeg nooit, nooit, zo twee keer Babydoll in de lijst. Ik zou het niet erg. Je kan de lijst elke vrijdag horen om 1 uur en non-stop beluisteren in de Q-app.

0: Anastasia and Left Outside Alone. Het is bijna 3:00. En dus is het aan Polly met het nieuws.
1: Een goedemiddag.
2: In Oostende mag Charlotte Verkijn van N-VA aanblijven als schepen, maar ze verliest haar belangrijkste bevoegdheden. Dat is beslist op het Schepencollege. Verkijn lag onder vuur na klachten over haar manier van communiceren. Collega Karel Latry.
3: De N-VA heeft geoordeeld dat Charlotte Verkijn toch iemand is voor de toekomst. Ze is ook een parlementslid en ze wilde haar niet helemaal opgeven. En Verkijn heeft ook ingezien dat ze een aantal dingen anders moest doen en het signaal geven dat ze het ook meent. En dat signaal is dus haar belangrijkste bevoegdheden afgeven. Haven gaat naar John Crombé. Sport en zo gaat naar haar collega's van N-VA.
2: Verkijn houdt enkel nog economie en middenstand over. Ze moeten ook een begeleidingstraject volgen. In Luik is het treinverkeer stilgelegd nadat een verdacht pakket is gevonden op een bus. Dat bevestigt de politie. Ook de hoge snelheidslijn naar Duitsland ligt even stil. Het pakket lag in de buurt van een spoorwegbrug. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse om het pakket onschadelijk te maken. Amerikaanse nieuwszenders spannen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijk statement op X. Het gaat om de zenders CNN, MS Now en Politico. Zij vinden dat het niet kunnen dat hun journalisten het Witte Huis niet meer binnen mogen. President Trump zorgde daarvoor omdat ze volgens hem leugens en fictie schrijven. De zenders zijn ervan overtuigd dat dat een schending is van de grondwet. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen en 21 graden.
0: 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen staat de langste file. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 40 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord 6 minuten trager. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 12 minuten extra. En van Antwerpen-Centrum tot Deurne komen er 11 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 8 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Wemmel 6 minuten bij. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem 5. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
4: Music. Jolien Roets.
0: Met een man die geen schrik heeft om zijn donkerste gevoelens op tafel te leggen. Dit is Cameron Whitcomb en Kim.

Erik uit Antwerpen is afgelopen zaterdag verrast door zijn drie kinderen. Ze hebben een verrassingsfeest georganiseerd voor hem. Stuurt hij in de Q-app. Het was prachtig. En het is eigenlijk pas vandaag zijn verjaardag. Dat is gewoon dubbel vieren. Dikke proficiat, Erik. Je deelt je verjaardag trouwens met een van de makers van de Q-topschijf, met Jason Derulo. Dit

0: Iets waar Vincent Vierens trouwens ook om gekend staat. Unstoppable zijn. En woensdag kan jij daarmee van profiteren.
1: Vincent Vierens is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
2: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
3: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
2: Yes.
3: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
2: Yes.
3: Een helikoptervlucht naar je oma.
2: Yes.
3: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app.
4: Vincent Live.
3: Yes Day. Woensdag. De hele dag bij Q.
4: Q. Q-music.
5: Q sounds better with you.
6: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
8: It's a Sunweb holiday.
7: Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
9: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
9: Oh,
10: oei.
9: Met een enkel.
10: Schat, ça va?
9: Nee.
10: Wat kunt er nog op staan?
9: Zo'n beetje.
10: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos.
9: Oh.
10: Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
9: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
10: Ah, dat is in orde dan.
11: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
12: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.

Wat een blij ei is Jelly Roll, I'm good. Volgens wat ons altijd is aangeleerd, is vandaag, 21 september, de start van het meest kleurrijk seizoen van het jaar, de herfst. Voor de fans van Spooky Season is het aftellen begonnen, maar de komende dagen wordt het nog lekker nazomers. Dus die sandalen moeten nog niet in de kast, hoor. Voorbereiding is wel key. We beginnen ons voor te bereiden op die donkere dagen. En als je daar muziek zou voor maken, dan zou die toch zo klinken. Dit is The Verb.

Ik had jou nog een Teddy Swims beloofd voor 4 uur vanmiddag, dus die komt eraan. En ook Nio staat klaar. Ik ga eerst even met jou door de files van 3:30 op maandagmiddag. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 34 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette verlies je 10 minuten. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 7. En van Diegem tot Machelen-Woluwe laan 5. Op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarme verlies je 7 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 9 minuten extra. En in de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne ook 9 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.

0: koffie. Dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of via winkel.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: De Mystery Dutchess van Connections.
3: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Bori.
4: Doe me, gemist.
5: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
8: Geef 8 hamburgers.
7: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl. Dat kan tellen.
9: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen, zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Kuga vanaf €24.500.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
10: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford.
11: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
12: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
13: Humo!
14: Humo!
15: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexiejobs of sponsoren mama en papa.
16: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
15: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
16: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
15: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
14: Humo!
15: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.

33 weken lang in je Q top 40, de langst genoteerde. Olivia Dean, So Easy. Bijna kwart voor vier met de beste Belg uit je lijst. Zo meteen. Na deze Jungle, Alok and the Chainsmokers.

druk bezig met zelfzorg, Meteor. Ik zag hem ook zitten in een aflevering van Zeg eens. De mens ziet er content uit. Goed voor hem. Zometeen Vincent live. En Vincent belt met een van zijn grote idolen. En dat naar aanleiding van Yes Day. Want er is niemand die het afgelopen jaar meer yes heeft gezegd op dingen dan die persoon. Voor de rest kom je te weten dat de herfst het favoriete seizoen is van Vincent. Want ook daar heeft hij een plannetje mee. Let's have some fun.

0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: Het is British Week bij Mini. Dus,
2: keep left.
1: Als je ons komt bezoeken, zeg gerust
2: blimey.
1: Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral,
2: keep calm.
1: Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Knaldi. Bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 20% korting op je keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
8: Goedemiddag. De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie eiste 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Zij gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over een loon. Ze eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten geschrapt worden. Volgens de luchthaven zullen morgen 46 vluchten niet kunnen doorgaan. Amerikaanse nieuwszenders die spannen samen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijk statement op X. Het gaat om de zenders CNN, MS Now en Politico. Zij vinden het niet kunnen dat hun journalisten het Witte Huis niet meer binnen mogen. President Trump zorgde daarvoor omdat ze volgens hem leugens en fictie schrijven. De zenders zijn ervan overtuigd dat dat een schending is van de grondwet. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen en 21 graden.
7: 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 moet je een half uur bijtellen vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Antwerp-Sering richting Nederland 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de Brusselse buitenring 12 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Op de Brusselse binnenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren Vierarmen. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. En je zou het niet bepaald zeggen als je naar buiten kijkt. Laat staan als je naar het weerbericht kijkt. Maar de herfst is begonnen vandaag.
8: Ah ja, dat is waar.
7: It's autumn. Het is tijd voor pumpkin spice dinges. Emma heeft dat gekocht. Latte.
8: Latte, ja.
7: Ja. Koffies en gewoon voor het herfstgevoel. Ik ben er wel fan van de herfst.
8: Ja?
7: Ja, van zo, bij uitdeling van zo de brr maanden. September, oktober, november, december. Die zijn gezellig. En de zomer was natuurlijk fantastisch. En
8: ja,
7: het is heel mooi weer geweest. Soms een beetje te mooi en te warm, vind ik.
8: Ik vond het prima.
7: Maar nu heb ik zoiets van, het mag komen, de balans. Het nadeel met de winter is dat hij te lang duurt. Maar het begin van de winter, dat vind ik wel altijd prima. En de herfst is eigenlijk de aanloop daarnaartoe.
8: Ja.
7: Als je nu naar buiten kijkt, lang op wandelingen maken.
8: Ja, dat is wel het leukste aan de herfst, vind ik. Als het dan zo echt mooie herfstdagen zijn. Maar zo fris, maar toch zon.
7: Ja, want je kunt je kleden, hè.
8: Ja, voilà.
7: Daarop.
8: Maar regen is zo stom.
7: En dan, ja, maar dan ga je een cafeetje binnen in Ardennen en dan drink je daar een blauwesje mee. Heerlijk.
8: Ja, oké.
7: Zo simpel kan het zijn. maar om dat alle te vieren, vier is een groot woord, maar we het toch een beetje in de verf zitten dat er vandaag een nieuw seizoen begonnen is, hebben we een item van Vincent Live verherfst. En jij kan nu raden welk item het is, maar ik ga het gewoon vertellen.
0: Vincent Live.
7: Zometeen. Na eerst een prima duo. Dit zijn Bruno Mars en Ed Sheeran bij Vincent Live. Goedemiddag.
9: When I was 6 years old.

0: Bruno Mars en On My Soul. Het is 21 september en dus zei ik daarnet, de zomer is officieel voorbij. De herfst is begonnen, ook al is het fantastisch weer buiten. Er komen een paar berichtjes binnen in de app van Q-Music. Ik zou niet per se zeggen dat het van muggenzifters zijn, maar het scheelt niet veel. Big Dead Muizen zegt, ja, voor weer mannen begint de herfst blijkbaar op 1 september. Dat is echt de eerste keer dat er iets van hoor.
1: Ik heb dat wel al gelezen.
0: Maar nu, wilt het verpletterende toeval dat wij over 1 uur en 20 minuten een weerman aan de lijn hebben? Dus dan kan ik het hem vragen, weerman Frank. En Mark uit Balen zegt van ja, Vincent, de astronomische lente, herfst begint pas op 23 september. Ja, dat klopt. Je hebt zo de astronomische en de astrologische of zo.
1: Whatever. Ja, verschillende.
0: Ik heb heel lang geleden op school geleerd, want ik ben wel degelijk naar school geweest, dat je op 21 september aan de herfst begint. En dus dat gaan we doen met een speciale vandaag. Namelijk een herfsteditie van de Cliché Clash.
2: Cliché Clash. Ja. De herfst edition.
0: Wij zijn op zoek gegaan naar drie vrouwelijke clichés in de herfst en drie mannelijke clichés in de herfst. Ik ga je eerlijk zijn, het was veel makkelijker om typische vrouwenvragen te vinden. Het is jullie seizoen, blijkbaar.
1: Ja?
0: Ook al vind ik het zelf ook prima, ben dan in touch met mijn vrouwelijke kant wat seizoenen betreft, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Maar het is wel echt... Het is een grietenseizoen, de herfst. Oh, they love it. Bij de mannen zijn we ver moeten gaan schrapen. Maar goed, dat neemt niet weg dat we zo meteen een cliché spelen. Heeft wel een gevolg. De vrouwen hebben een wederkerende vraag op maandag. Over het voetbal, dat valt weg.
1: Ja, want dat is geen herfstding natuurlijk.
0: Nee, voetbal is de belangrijkste bijzaak ter wereld.
1: Alleen, dan kom je er weer goed vanaf eigenlijk. Hè?
0: Nee, ja.
1: Want Antwerpen was anders weer een antwoord geweest.
0: Ja, maar nee, dus dat is puur toeval.
1: Zoals elke week.
0: En volgend jaar zal het op een dinsdag zijn.
1: 0-2 was het zeker, hè?
0: Maar,
1: wat was het?
0: Maar, van der Jeugd, echt waar. Vorige week ziet hij allemaal cadeautjes van de Antwerpen en nu ineens is het oorlog. Zo niet, hè?
1: Ah. Maar ik vind het gewoon zo leuk om je te jennen als ze verloren hebben.
0: Ja, ik zal een keer terugjennen over iets dat ik ooit vind.
1: Ja?
0: Als carnaval nog eens gecanceld wordt of zo.
1: Dat is onder de gordel, hè?
0: Ja. Nee. Goed. Zometeen krijg je fantastische muziek van Diana David. Eerst Calvin Harris en Ellie Goulding. En dan

0: Matthias van der Bulk daar elke nacht van droomt.
1: Als je weet wat ik bedoel.
0: The first time we met straks is de muziek van Freya Sky. En draai ik ook de nummer 1 van de Q-top 40. Dat is Somber met My Body Isn't Ready. Vicky uit Gent vindt het ook zeer toevallig dat de herfst begint op de dag dat de vrouwen nu wederkeer de vraag in die clichéclus hebben. Ja, Vicky, ik kan alleen maar zeggen, dan moet je naar de kalendercommissie. Ik weet niet, wie heeft dat eigenlijk afgelopen? De Romeinen zeker? Dat de kalender zo in elkaar zit. Het ligt niet aan mij. Volgend jaar is het anders, zonder enige twijfel. Dan is dat altijd het nadeel van de mannen zijn.
2: Music Match.
0: Nu blijven we een beetje in dezelfde sfeer, maar dan anders. Want in de Music Match gaat het over artiesten die maagd zijn. En dan bedoel ik sterrenbeelden, voor de duidelijkheid. Dus artiesten die jarig waren tussen eind augustus, 24 augustus en 23 september. Want we veranderen binnenkort weer van sterrenbeeld. Van maagd naar weegschaal.
3: Boogschutter.
0: Ik weet dat omdat mijn moeder weegschaal.
3: Maar en boogschutter is nadien dan nog?
0: Nee. Dat weet ik niet, want mijn moeder is geen boogschutter. veel artiesten eigenlijk die een maagd zijn van sterrenbeeld. Beyoncé. Maar ook Jason Derulo. Die is vandaag zelfs jarig, die wordt 37.
3: Hoera.
0: Ik heb een lange lijst klaarstaan van artiesten die maagd hebben als sterrenbeeld. Je mag er eentje van kiezen. Stuur Music Match via de app.
4: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Ah, ik ben het beu!
7: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder, liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
10: Dat is Imo!
11: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
12: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
13: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Dat is Freya Sky bij Vincent Live en Silent Treatment. Het is Yes Day, komende woensdag overmorgen dus. En dus zeg ik yes tegen zoveel mogelijk dromen van Q-luisteraars. Ik moet zeggen, het is nogal een overrompeling in de app van Q-Music. Er zijn zeer veel dromen die werkelijkheid moeten worden. En we doen ons best. Woensdag wordt het dus ook een overrompeling op de radio. Maar we zijn ermee bezig. Verwacht je straks aan een update over de 30 mensen die naar Disneyland Parijs mogen. En ik ga bellen met een ervaringsdeskundige. Iemand die yes zegt op alles. En plots moest ik terugdenken aan die film. Ken je die film? Yes Man.
1: Nee.
0: Maar dat is een film. Die is al misschien al bijna 20 jaar oud zijn. 2008. Kleine 20 jaar oud.
1: Oeh,
0: en met Jim Carrey. En het is een romantische komedie. Het gaat over het feit dat die man op een bepaald moment yes zegt tegen alles in het leven. Dus tegen alles.
1: En beetje zoals jij... Woensdag dus.
0: Ja, maar ik ga niet yes zeggen tegen alles. En dus in het begin gaat het fantastisch. Hij heeft een geweldige job en hij maakt vriendschappen aan de lopende band. En alleen maar voorspoed en hij gaat op fantastische reis. Want hij zegt ja tegen alles. Het beste vliegtuig. Okay. Zo, dat. Ja. En dan is natuurlijk ruzie met het meisje en dan komt het allemaal goed. En dan is iedereen gelukkig.
1: Ah, gelukkig.
0: Want het is een romantische komedie natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar dus we gaan niet bellen met Jim Carrey, maar wel met de Jim Carrey van Vlaanderen. Dat is voor straks.
2: Music Match.
0: Eerst een artiest die een maagd is. Als sterrenbeeld. Dat wordt gekozen door Lieselot, 25 uit Tongeren. Dag Lieselot.
3: Dag Vincent.
0: Wat is jouw sterrenbeeld?
3: Waterman.
0: Waterman. Dus je bent jarig... wanneer precies? 13
3: februari.
0: 13. Oh, een dag voor Valentijn. Oh, dat is op mijn halfjaardag.
1: Ah ja.
0: Dat is een half jaar voor mij. Allee, tof zeg. Ben je ermee bezig?
3: Nee, niet zo. Ik lees het af en toe wel, maar ik ben er echt spiritueel mee bezig.
0: Wat zijn de eigenschappen van een waterman?
3: Vooral heel onafhankelijk.
0: Onafhankelijk. En is dat ook zo?
3: Ja.
0: Oké, dat is goed. Zeg, ik laat je allemaal artiesten horen die maagd zijn van sterrenbeelden. En jij zit gewoon volgende of iets een match. Je hoeft niet meer aan die sterrenbeelden te denken. Gewoon je muzikale voorkeur laten spreken, oké?
3: Oké.
0: Let's go.
3: Volgende. Volgende.
0: Florida.
2: It's a match.
0: With you. Time flies voor Florida, want die man is al 47 geworden, een dikke week geleden. Maar het is een goede keuze, Lieselot. Dankjewel. Tot

0: Florida bij Vincent Live, de keuze van de luisteraar daarnet, luisteraar Lieselot in de Music Match. Zo meteen dus zoals beloofd nummer 1 in de Q-top 40. Maar eerst is het 4:30 geworden en Paulien, de vader van de vermoorde jongen Jairon, die kent zijn straf.
1: Ja, hij is veroordeeld tot 23 jaar gevangenis. En dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie had 20 jaar geëist. De jury geeft hem dus een zwaardere straf. Jairon stierf 4 jaar geleden thuis. Zijn vader belde geen dokter, terwijl zijn zoon wel doodziek was. De jongen lag daarna nog 2 maanden dood op bed voor de politie hem vond. Ook 4 medebeschuldigden zijn veroordeeld omdat ze geen medische hulp gaven. Zij krijgen straffen tot 3 jaar met uitstel. En 3 Amerikaanse nieuwszenders spannen een rechtszaak aan tegen de regering Trump. Het gaat om de zenders CNN, MS Now en Politico. President Trump heeft beslist dat ze het Witte Huis niet meer binnen mogen. En de zenders noemen dat een schending van de grondwet. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen en 21 graden.
0: 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 24 minuten bijtellen van Antwerpen-West tot Borgerhout en 10 minuten van Borgerhout tot Deurne. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Antwerpen E313 een kwartier vanaf Massenhoofd tot Antwerpen-Oost. En op de E429 tel je 10 minuten bij vanaf Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: de grootste hit van dit moment, want het is de nummer 1 in de Q Top 40. Zometeen is het tijd voor de Cliché Clash, een belangrijke strijd waarin we clichés tussen mannen en vrouwen tegen elkaar uitspelen met de hoop dat ze ontkracht worden. De vrouwen doen het voorlopig net iets beter dan de mannen. Het staat 9 tegen 7, maar vandaag doen we een speciale.
1: Cliché Clash, de herfst edition.
0: De editie met de knisperende bladeren en het haardvuurtje. Ik heb ooit een heel goed haardvuur voor op tv gekocht. Dus ik heb lang
2: naar ze kijken.
0: Ja, voor zo'n achtergrond. Ik ken zo'n haardvuur, dat zag ik op Netflix en op YouTube.
2: Ja, waarom koop je dat dan?
0: Wel, dus heel lang geleden, toen de Apple TV een nieuw ding was, had ik een Apple TV. En ik wou daar dan apps op. En een van de apps was Fireplace. En dat was gratis. Prima Fireplace, alleen... dat is het nadeel voor de radio. Ik heb nogal goed getrainde oren, slechte klank. Slechte klank bij de Fireplace. Ja, er zat zo'n de hele tijd onder. Dus het is heel onaangenaam voor op de achtergrond.
2: Ja.
0: En wat was het businessmodel van de app? Je kon ook andere fireplaces bijkopen. Dus dan kon je een keer één waarop het sneeuwde, of één waarop het dan wat groter was.
2: En wat kost dat dan?
0: 99 cent per fireplace, okay. Of 3 euro voor de bundel van 4.
2: Oh, goeie deal.
0: Ja. En een van de fireplaces was zo echt een knisperend vuurtje buiten. En dat had goede klank. Ik zeg, die wil ik. En dat is een van de beste aankopen, meneer. Het had al uren dat dat gedraaid heeft. Nu nog.
2: Maar echt?
0: Ik zet dat vaak op. Ja, jong.
2: Echt. Ik vind dat echt een wezen een rare... Iets raar, ja.
0: Ja?
2: Ik snap het niet.
0: Echt? Zit jij nooit een haardvuurtje op in de living?
2: Nee. En als ik een haardvuur wil zien in de winter, dan ga ik langs bij mijn ouders die een echt haardvuur hebben.
0: Dat is dus nu een plot twist. Ik ben verhuisd met Emma naar een huis met een haard.
2: En?
0: Ah, ja, moet nog gekeurd worden.
2: Als ik het is nu... ook nog niet echt het weer geweest om die aan te steken.
0: Ook. Maar als ik daar nu een blok op steek, dan denk ik dat ik mijn huis kwijt ben.
2: Ja.
0: Maar goed, die versie van de Cliché Clash gaan we dus spelen vandaag. Ik heb zelfs aangepast de juiste en fout geluidjes. Dus je hoort zo de pling of de brrr die je kent, maar met zo wat gebroken bladeren bij.
2: Oh.
0: Ja. Leuk, hè? Leuk. Wil je meespelen? Stuur een Cliché Clash via de Q.
1: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
3: Hij geeft de vlostrik buiten nog eens.
1: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
4: Jij bent een rijdende piemelen.
1: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
5: Jesus, gast, meen je deze? Slimebal.
1: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. En morgen 7:15 het Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
6: En dan neem ik je mee naar de wondere wereld van de wetenschap.
7: Maarten en Dorothee, je dag is goed.
8: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
9: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
8: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothesen. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. Doe. CM.

0: je bij Vincent Live, Never Gonna Not Dance Again. Zit je klaar voor de nieuwe single van Lucas en Steve, die heet All I Know? En daarna voor een klassieker, lang geleden, Torn van Natalie in Imbruglia. Daar gaan we nog eens naar luisteren zometeen. Over twee dagen doen we Yes Day. Dus komende woensdag dan probeer ik yes te zeggen tegen al jouw dromen. En er komen echt ranzig veel inschrijvingen binnen via de Q-app. Veel meer dan we verwacht hadden. Maar we houden het bij. Er hebben dit weekend mensen tijdens het weekend gewerkt om alles te kunnen lezen, te bekijken en proberen dingen te fixen. Maar hoe is het om ja te zeggen of yes te zeggen tegen alles? Zometeen bel ik met iemand die dat experiment aan het doen is. Je hebt alles wat op zijn pad komt, gewoon yes brult. Wie dat is, ontdek je zo meteen. Ik vind het alvast zeer spannend. Want ik blijf toch altijd een beetje starstruck.
1: Cliché Clash, de herfst edition.
0: Ja, dat doen we eerst. De Cliché Clash zit in een ander jasje, want vandaag begint de herfst. Wisten wij veel dat het 20 graden ging zijn toen we dit bedachten. Met z'n vooruitzicht op nog beter weer. Echt, klimaatverandering is niks voor mij. Maar goed, we nemen het op, de man en de vrouw tegen elkaar. Marieke is 33, komt uit Oosterzeel. Dag Marieke.
2: Hey, hallo Vincent, hey Pardien.
0: Marieke, waarom is de herfst voor jou zo'n leuk seizoen?
2: Ah, ik vind dat wel super gezellig. We kunnen zo buiten gaan wandelen en de kleuren van de bomen die veranderen, vind ik echt fantastisch.
0: Ja, dat is stilaan wel al begonnen, hè, die kleuren toch?
2: Ja, een beetje wel. Misschien door de droogte. Maar ja,
0: het is wel begonnen. Twee maanden geleden zag alles al rost, dat is waar. Marieke, heb jij een cliché mannelijk kansje?
2: Niet super groot, maar ik heb wel zo wat groene vingers van mijn papa in de...
0: Ah ja.
2: Delta.
0: Het is de eerste herfst dat ik een tuin heb. Wat moet je doen in je tuin tijdens de herfst?
2: Het gras afrijden, moeten wij heel veel doen.
0: Ja, oké. Okay.
2: En eigenlijk kun je ook al tulpenplanten.
0: Echt? Kan je al tulpenplanten voor binnenkort? Oké, top.
2: Ja.
0: Prima tip, Marieke. Dank je wel. Je moet op tegen Leandro, die is ook 33 en die komt uit Roeselaar. Dag, Leandro.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Wat vind jij fantastisch aan de herfst?
3: De donkere periode, een beetje lichtjes in de sfeer, ja.
0: Ah ja, dus als het dan donker wordt, dat je lichtjes kan installeren en zo, snap ik. Hoe vul je al je vrije tijd, Leandro?
3: Goh, met van alles. Vooral voetbal gaan. Allee, ik speel zelf voetbal en voetbal kijken.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
3: Dus ja, ik ga regelmatig gaan vissen. Biljarden, darts.
0: Oh
3: is
0: ja.
3: Van alles, hè?
0: Nog zo'n ding dat echt perfect past bij het slechter weer. Darts, fantastisch. We gaan eraan beginnen met de drie typische mannenvragen voor Marieke. Drie herfstige mannenvragen. Eens kijken hoe goed je dat kan. Marieke, veel succes.
2: Dank je.
0: Vraag 1. Wie zegt herfst en winter, die zegt ook het veldrijden is helemaal terug. Mannen doen niet liever volgens de clichés dan op zondag in de zetel naar een veldrit kijken. Maar in welke Belgische stad vindt binnenkort naar goede gewoonte de iconische Koppenbergcross plaats?

0: Welke kleur heeft het bier van een blauwe chimay?
1: Ik denk, is dat donkerbruin, denk ik?
0: Het is zeer donker, zeer bruin en zeer lekker. Vraag 3. Je hebt tot nu toe al 1 punt. De herfst is ook een ideale periode voor mannen om te gaan wild jagen. Mits vergunning, uiteraard. Q-luisteraars. Noem mij 1 dier dat volgens Natuur en Bos in België valt onder de categorie klein wild.
1: Een hert.
0: Een wat dan?
1: Een hertje, zo hertjes. Nee.
0: Nee, ik durf het niet met zekerheid zeggen, maar dat klinkt me eerder als groot wild. Juiste antwoorden waren haas, fazant, patrijs en korgoen. Marieke, 1 op 3. Dat is niet briljant, maar dat kan wel voldoende zijn om een punt uit de brand te slepen. Okay. Dat ligt niet in jouw handen, dat zal van Leandro afhangen. Leandro, jij moet minstens 7 goed doen, mogelijk beter. Ben je er klaar voor?
2: Ja, natuurlijk.
0: Vraag 1 van de herfstige vrouwenvragen, Leandro. Tijdens de herfst hebben vrouwen graag 1 of meerdere plates in huis. Heb jij plates in huis, Paulien?
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja, hoeveel?
3: Meer dan 1.
0: Ja?
3: 6, denk ik.
0: Paulien heeft 6 plates in huis. Maar wat is een plate, Leandro?
2: Onder de taloren, in het Westland.
0: Onder uw bord. Ah ja.
2: Ja.
0: Nee. Een plate is een dekentje voor in de zetel. Ja. Een susse, lijkt dat ze zeggen. Ik weet niet of dat ze dat niet met Vlaanderen zeggen, maar we noemen dat een susse.
2: Okay.
0: Heb jij 6 dekentjes?
3: Ja.
0: En als jij 5 vrienden in huis hebt? Of wat is daar de logica achter?
3: Ja, eigenlijk gebruik ik maar 1. Want de rest ligt gewoon in een mooie mand.
0: Een mooie mand? Oh my god. Maar dit spel, echt waar. Ik kom er zoveel dingen te weten.
3: Ja, en meestal gebruik ik dus het donkere grijze dekentje, maar dat is niet zo ideaal, want ik heb 2 katten en die verliezen veel haren. Dus ik gebruik eigenlijk beter het witte dekentje, omdat je daar die haren minder hard op ziet.
0: We hebben thuis ook een plate voor 2. Prima.
3: Ah ja.
0: Heel leuk.
3: Is dat dan extra groot?
0: Dat is gigantisch.
3: Oh, dat wil ik ook.
0: Als je daar alleen in ligt, is het eigenlijk echt te groot, want dan blijft het overal doek vandaan komen.
3: Zalig.
0: Oké, vraag 2. Leandro, ook koffiebars die doen mee met de seizoenen en zetten dus vanaf nu herfstspecials op de kaart. Welke populaire latte met onder andere kaneel en pompoenpuree kan je nu op veel plaatsen bestellen?
2: Ja.
0: Er staan 3 woorden en het laatste is latte, dat heb ik al verteld.
2: Oh, zoek dat net niet aan.
0: Nee, niet opzoeken. Je moet het clichés ontkrachten, Leandro. Allee, een antwoord. Of een pas.
2: Pas.
0: Oké. Verdorie, de Pumpkin Spiced Latte. Zeer populair. Emma heeft er ook gekocht.
2: Maar nooit gehoord.
0: Ah, wel. Dan moet je eens vragen aan de vrouwen in jouw omgeving. Heb jij al een pumpkin spice latte gedronken dit seizoen?
3: Nee.
0: Het is toch te warm geweest.
3: Ik heb dat zelfs nog nooit gedronken.
0: Echt?
3: Ja, raar, hè?
2: Typisch vrouwenvraag noemen ze dat.
0: Maar we gaan eens kijken op de redactie. Daar hebben we ook nog Luca zitten. Luca, heb jij ooit een pumpkin spice latte al gedronken?
4: Zeker en vast. Heel lekker. Heel hard aan te raden.
0: Voilà. Dus het ligt aan Paulien, Leandro.
3: Ja. Dat is de conclusie.
0: Sorry. Oké, derde en laatste vraag. Deze moet je wel juist hebben, Leandro. Of Marieke wint alsnog de quiz. Een nieuw seizoen brengt ook altijd nieuwe modetrends met zich mee. En dat is deze herfst niet anders. Noem mij 1 van de 5 modekleuren die volgens modemagazine Elle de modekleur zijn voor de herfst 2027.
2: Oranje.
0: Nee, ook niet juist. Bruin, blauw, paars, rood, groen, maar geen oranje, verdorie toch. En dus hebben we een overduidelijke winnares en haar naam is Marieke. Proficiat, Marieke.
1: Dank u, dank u.
0: Zeer goed gedaan, je bent de herfstkoningin van Vincent Life. Hoe voelt dat?
1: Oh, fantastisch, ik had het niet verwacht, maar kijk, dank u.
0: Heb jij al pumpkin spice latte gedronken?
1: Ik heb dat eigenlijk ook nog nooit geproefd.
0: Maar je kent het wel of ook niet?
1: Ja, ik ken het wel. Ja, maar nog nooit gedronken.
0: Oké. Maak er werk van. Je hebt 3 maanden tijd en dan is het winter. Dan is het glue wine seizoen. Leandro en Marieke, merci om mee te spelen. Tot ziens allebei.
1: Dankjewel.
5: Wil jij morgen alle clichés doorprikken? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app. With you.

0: Er komt hier een fijne suggestie binnen van luisteraar Lies, wat betreft de cliché-clash van daarnet. Die was anders dan anders, herfsteditie, en daardoor is de wederkerende vraag van de vrouwen weggevallen. Misschien moeten we de wederkerende vraag van de mannen ook schrappen, ter eerlijkheid, morgen. Kan wel, hè?
1: Dat kan, maar dan denk ik zoals vrouw, ja, ik zou me niet laten kennen, dus... Mij stoort het ook niet als ze voilà. Wel gesteld wordt.
0: Voilà, Lies, goeie suggestie, doen we niet.
2: Vincent Live presenteert Yes Day.
0: Meer had ik niet nodig. Goed, over exact 2 dagen schap ik 1 woord uit mijn woordenschat en dat is nee of no. Want we doen Yes Day. Het is heel simpel, jij stuurt jouw vragen, dromen, wensen en whatever door via het formulier op onze website qmusic.be en ik zeg woensdag yes op alles wat jij wil zien gebeuren. Nu, ja zeggen op alles, is dat wel haalbaar? Ik ga raadvragen bij een ervaringsdeskundige. Zometeen hebben we iemand aan de lijn die ja heeft gezegd op alles sinds mei 2025. Want zometeen bellen we met een man die sinds die dag op pensioen is, namelijk Toby Alderweireld. De koning.
1: Oh, safe.
0: Dus Toby is gestopt met voetballen minder dan 1,5 jaar geleden.
1: Ja.
0: Sindsdien was hij Bozuil Oehoe in The Masked Singer. Deed hij mee aan het reisprogramma De Rugzak. Was hij gastheer in Komen Eten. En kookt hij voor Elodie Gabias, Manu van Akker en Bart Tommelijn.
1: In zijn groot huis.
0: Is hij panelid in het programma van James Cook, Zeg eens Ui. Werkte Toby in het ziekenhuis voor een echte job. Zit hij in De Verraders. Zei hij yes op analist worden voor VTM Nieuws in de Belgische competitie en bij de Champions League? Is hij vaste stem in de HLN voetbalpodcast? Is hij analist geworden bij de BBC British Broadcast Company Sport? In Engeland dus. Alsof hij het nog niet druk genoeg had, is hij meer investeerder geworden van Royal Antwerp Football Club, samen met Wouter van den Houten. En heeft hij een eigen drankmerk, MM Antwerpia, met fantastisch lekkere amaretto.
1: Ja, dat is waar. Ik heb die ook al eens geproefd.
0: Dat is fantastisch. Heeft die man ooit nee gezegd in zijn leven of doet hij yes, year?
1: Nee, heeft hij tijd om te bellen eigenlijk met ons?
0: FaceTime zelfs?
1: Oh.
0: Ja, de lijnen zijn kort. Zometeen naar Natalie en Brooklyn.

0: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
1: Vijf uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
2: Goedemiddag. De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie had een lagere straf geëist, 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden thuis, collega Nathalie Dijk.
3: De jury spreekt over een groot gebrek aan normbesef, een vervreemding door een fanatiek geloof. De man had zijn zoon nog kunnen redden, maar koos ervoor dat niet te doen. Daarboven heeft hij na het overlijden van de jongen zijn lichaam nog 8 weken lang in een bed laten liggen, waardoor hij zijn moeder de kans heeft ontzegd om nog sereen afscheid te kunnen nemen.
2: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst en daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremier daar een eerste keer over samen. Zij moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Collega Karel Latré.
4: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger, hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
2: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Zij gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over hun loon. Zij eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten ook geschrapt worden. Volgens de luchthaven zullen morgen 46 vluchten niet kunnen doorgaan. Op het WK wielrennen heeft renster Luca Vierstraten brons gehaald op de tijdrit bij de belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson Heffenden. Luca Vierstraten is 20. Zij haalt de tweede medaille voor ons land op het WK na het goud van Remco Evenepoel gisteren. En dan heb ik nog goed nieuws voor de fans van The Sound of Music. De iconische musical krijgt nu een eigen museum in Salzburg in Oostenrijk, waar het verhaal zich afspeelt natuurlijk.
5: Daar waren we allemaal op aan het wachten. Hè.
2: Ik dacht het wel. Zo kan je er ook het originele...
5: Eindelijk naar het museum van The Sound of Music. Nou, niet genoeg dat ik die film elk jaar opnieuw met kerst moet zien. Hè.
2: Moet zien.
5: En wat kan je daar dan zien?
2: Het originele fluitje van de strenge kapitein Von Trapp, maar ook kleding van de kinderen uit de film. Ga je kijken?
5: Ja, de film of dat museum, dat doet het 2 keer nee.
2: Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er wel mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog en maximaal tot 20 graden.
5: Weet je, ik vond dat leuk toen ik een kindje was. De eerste 6 keer dat ik hem zag.
2: Ja, dat snap ik wel.
5: En daar gaat volk naartoe.
2: Natuurlijk.
5: Dat wordt een gigantisch succes. Hè. En dan staan ze daar allemaal. Oh, het fluitje van vader Von Trapp. Ongelooflijk. En dan wandelen ze verder. 15 euro alsjeblieft. 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 1 uur en 20 minuten bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Gent op de Antwerpse ring is het wat rustiger. Daar verlies je 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de A12 13 minuten van Wilrijk-Vallaar tot Antwerpen-Zuid. De Brusselse buitenring 14 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. En op de E429 tel je 28 minuten bij van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. Ik sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
6: Music.
5: Ja.
6: Vincent Live.
5: Ik heb een berg enveloppen gekregen, heb geboortekaartjes. Is niet normaal?
2: Ah ja.
5: Dat zijn er...

0: 5 Save. Exact een week geleden heb ik de oproep gelanceerd om geboortekaartjes op te sturen naar de radio. Want we verzamelen weer 1 kilometer baby's. We hebben al 51 centimeter. June Fetus. En buiten het feit dat er belachelijk veel kaartjes zijn toegekomen, zitten er ook postpakketten tussen. Ik denk dat mensen ons proberen omkopen.
1: Hoe nu al?
0: Omdat het kaartje van de week krijgt een Vincent Live Baby Gym. Dat is een soort speelgoedding, dat leg ik straks wel uit. Maar ik voel aan alles dat mensen alles uit de kast halen. Dat is voor zometeen.
2: Vincent Live presenteert Yes!
3: Yes!
2: Yes! Yes Day!
0: Eerst focus op Yes Day. Dat is nu woensdag. Dan zeg ik yes tegen al jouw dromen en wensen die ik voor jou ga laten uitkomen. En we hebben gezocht naar iemand die daar ervaring mee heeft. Iemand die nogal eens vaak ja zegt of yes zegt op alles. En dan hebben we het vooral over televisieprogramma's. Ze zien zij op pensioen is, op voetbalpensioen is tenminste. Aan de lijn, the one and only Toby Alderweireld. Dag Toby, goedemiddag.
4: Dag Vincent, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Eerst en vooral, het is natuurlijk voor een stukje een joke. Toby zegt yes op alles. Maar je zegt wel yes op veel natuurlijk. Was dat een soort plan van als ik stop met voetballen, ga ik het gewoon ervan pakken? Of hoe is dat eigenlijk gelopen?
4: Eigenlijk niet. Ik wou het eigenlijk rustiger aan gaan doen, maar al die, ja, echt oprecht, maar al die ja, coole aanvragen kwamen binnen en ik dacht, oké, dat vind ik wel leuk en dat zou wel cool zijn en dat zou wel tof zijn en ik ben er een beetje ingerold, zal ik zo zeggen.
0: Ja, en dan is er nog je eigen drankenmerk natuurlijk, dat bestaat ook en daar werk je ook heel hard aan, dat weten we. Heb je ooit al nee gezegd tegen bepaalde dingen, zoals programma's of zo?
4: Ik heb al tegen een aantal programma's ook echt nee gezegd. Ja, dat klopt. Al lijkt het wel niet zo, maar ja, het is echt zo.
0: En is het dan van, dit programma laat ik passeren of was het puur een agenda-issue?
4: Ja, niet ten koste van een slecht programma of zo, maar ergens probeer ik ook wel een beetje een juiste balans te vinden en ook in af en toe nog thuis te zijn. Hè.
0: Ja.
4: En ik begrijp ook al dat jullie misschien mensen mij echt beu gaan geraken. Hey. Dus ergens kan het goed, misschien in de toekomst, maar nu even niet.
0: Nou, Toby, er zijn mensen die 20 jaar lang op tv komen zonder dat we die beu geraken, of zelfs langer. Het gaat erover hoe je gedraagt in die programma's en dat gaat voorlopig helemaal prima, vind ik. Maar je hebt wel een voorzitter trap naar mijn volgende vraag, want voorzitter trappen kan je natuurlijk. Wat zeggen ze daar thuis van, Toby?
4: Thuis laat ze me doen. Dus ik krijg alle vrije ruimte, zal ik zeggen. Alleen, ja, mijn vrouw die doet ook mijn agenda. En die staat echt, die staat helemaal, die staat echt een pomp vol. Dus ergens heeft ze wel gezegd, kijk, nu is het een beetje klaar. We gaan vrije dagen inplannen ook. Want mijn vrije dagen moeten letterlijk ingepland worden. Dus dat is een beetje het doel voor de komende maanden.
0: Ja, wel handig voor haar dat zij de agenda doet. Dan kan ze dat claimen. Ja. Dan kan ze zo haar eigen verjaardag erin zitten en zo. Dan blijft het gewoon. Ja. Dat is wel goed. Toby, woensdag is het Yes Day en ga ik zoveel mogelijk wilde dromen of bucketlist dingen van luisteraars proberen waar te maken. Wat zou jij insturen? Welke dromen heb jij nog?
4: Goh, welke dromen heb ik nog? Ik moet wel zeggen, ik heb heel veel geluk in mijn leven gehad.
0: Ja,
4: ik heb
0: bijna
4: heel veel dromen. Maar wat ik al fan van ben, en dat is misschien een beetje melig,
0: ja?
4: Maar ik zou andere mensen hun dromen willen waarmaken of zo. Ik vind soms even veel leuker dan krijgen.
0: Ja, ja, maar dat snap, als je al de hele wereld gezien hebt natuurlijk, dan begrijp ik dat wel dat dat een van de dingen is. Oké, maar dat is goed. Voor een volgende editie van Yes Day bellen we je op, Toby.
4: Ja,
0: dat is, en dan moet je yes zeggen, want ja, het is Yes Day. Zo werkt het nu eenmaal. Merci om aan de lijn te komen en tot ziens.
4: Heel graag gedaan. Bye bye.
0: Yo, bye bye. Wij gaan verder met

0: Wef is het live en Boston. Het is maandag en exact 1 week geleden zijn we begonnen aan het verzamelen van 1 kilometer nieuwe luisteraars. Baby's meer bepaald. Als je net zoals ik een babytje hebt gemaakt, dan mag je een geboortekaartje sturen naar Vincent Live, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde. Dat zei ik dus vorige week en het is absurd hoeveel kaartjes er al zijn. Oh, 10 tientallen, makkelijk, stapels. En mensen gaan zo hard dat het zelfs... En dit is echt een unicum, denk ik. Want we hebben dat jaren geleden nog eens gedaan. Dit is een papier van een baby die pas in april geboren wordt. Dit is een aankondiging van een kaartje. Hoera, wij verwachten een baby rond 11 april. Jong of meisje, dat weet de baby nog niet. Naam is ook nog even geheim. 1 ding weten we zeker, we kunnen niet wachten jou te ontmoeten. Wordt vervolgd. En met het adres er dan van achterop. Ja, maar dat kunnen we nog niet meten, want we weten nog niet hoeveel centimeter de baby gaat zijn.
1: Ah nee, ja. Dat...
0: 50, 51.
1: Dan moeten ze nog eens een kaartje sturen in april, hè?
0: Ja, we kijken er naar uit in april. Ik kies er ook 1 kaartje uit elke week. En dan bellen we de persoon op met het verhaal achter dat kaartje. En die persoon wint de Vincent Live Baby Gym. Een baby gym dat is speelgoed met veel prikkels. Echt leuk. Dat is voor na repeat of niet, want daarin krijgen we een streepje K-pop.
2: Je informeren voor je gaat renoveren?
3: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
2: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
3: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
2: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
4: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
3: Ach.
4: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard.
5: De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Knaldi. Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
8: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
9: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
8: En is dat dan morgen wel opgeladen?
7: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
8: Wow.
7: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
10: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
12: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

0: so long van de Swedish House Mafia. Tijd voor Repeat of Niet. Repeat.
1: Of niet.
0: Met Jizo. Ze heeft een nieuwe single, die heet Klik. Ik dacht, ik ga eens op zoek naar iets te vertellen over haar op Instagram. Dus ik heb haar profiel even opgezocht.
2: Oké.
0: 80 miljoen volgers.
2: Oh, amai.
0: Ja, haar laatste foto was een foto van een wolk. Trek 80 miljoen mensen aan.
2: Gewoon een wolk in de lucht.
0: Ja, het was zo'n dump en de eerste foto was een mooie sky. Zo wat lichtrozig. Zo.
2: Ah ja, ook, ja, ik dacht misschien zo een dinosaurus in de vorm van een... Nee. Alleen een wolk in de vorm van een dinosaurus.
0: Ja, dat is mij nu niet opgevallen, maar nu ga ik het toch eens dubbel checken of dat...
2: Ja,
0: maar,
2: dat kan toch?
0: Nee, het is gewoon echt een wolk met maantje tussen. Een halve maan.
2: Oké, het is wel een prachtige foto.
0: Nee, dit is gewoon een wolk, Paulien. Dat is echt gewoon een wolk.
2: Maar met die maan daar zo tussen.
0: 1,6 miljoen likes.
2: Die maan rust precies op de wolk.
0: Ja. Zelfs Tommy Hilfiger heeft gereageerd.
2: Ze schrijft erbij, hart op de wolk.
0: Ah, dat vertaalt dat bij u? Bij mij staan daar gewoon...
2: Nee, ik kan gewoon
0: Japanse
2: heel goed
0: tekens.
2: Zuid-Koreaans.
0: Ah, dus jij kunt die teksten lezen dat daar... Bij mij. Ik ga daar niks van lezen.
2: Ja, hart op de wolk staat er. Hartje en dan een wolkje en een maantje.
0: Ah, oh, prachtig. Huh? Emojis? Ja? Ik zie echt gewoon alleen tekens die ik niet kan lezen.
2: Ik denk dat je een update moet doen van Instagram.
0: Ze heeft ook muziek. Kunnen we daarover praten? Ja. Repeat of niet voor Klik?

0: of niet?
1: Kalista die stuurt niet zonder enige uitleg, maar Pedro zegt dan weer, ja, dit nummer gaat scoren. Meer bepaald 8 op 10, laat hij weten.
2: Oké.
1: Okay. Ik kan in de toekomst kijken, Pedro. Ja. Evelien zegt ook, repeat, I love her. En ook Stefanie zegt, repeat, het is redelijk duidelijk, het nummer gaat door, je hoort het opnieuw. Meer bepaald vanavond bij Joren Linsen, want die is terug op post. Leuk, hè?
2: Dat is leuk.
1: Aan hoeveel meter baby gaan we zitten? Elke baby is ongeveer een halve meter, toch? En we hadden gisteren al 51 centimeter na baby June. Zo meteen het grote resultaat. En een shout-out natuurlijk voor al die nieuwe Q-luisteraars die geboren zijn. Maar eerst, Paulien, een tweede medaille voor ons land op het WK wielrennen.
2: Ja, brons voor Luca Vierstraten op de tijdrit bij de belofte. Het goud was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden. Het was heel spannend voor die derde plaats, want Luca Vierstraten was minder dan een seconde sneller dan de nummer 4. Dat was een Slovaakse. Na het goud van Remco Evenepoel dus de tweede medaille voor ons land op het WK. En de Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van premier De Wever. MR noemt die onevenwichtig. Les Engagés noemt die zelfs onverteerbaar. Maar beide partijen zeggen wel dat ze voort willen onderhandelen. De volgende bijeenkomst is nu donderdag. Het overleg ligt de komende dagen stil omdat vicepremier Prévot naar New York gaat voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties.
1: Dat is ook belangrijk, natuurlijk. Voor het weer gaan we naar Dubocage. Frank, dag Frank.
3: Dag Vincent.
1: Zeg Frank, we gaan het begin van deze show over de seizoenen. Want de herfst is begonnen. Volgens
3: niet,
1: de astrologische of astronomische...
3: Ja, nee, de meteorologische. Ja. Herfst is begonnen, dat is waar.
1: Ja, maar die van jou niet.
3: Wel, ja, het is niet mijn persoonlijke herfstrotatie of zo. Daar heeft het niks mee te maken. Nee, maar de astronomische herfst die is nog niet begonnen.
1: De sterrenkundige eigenlijk.
3: De sterrenkundige, ja. Of astronomische, maakt niet uit. Dat is allemaal hetzelfde. Maar dus, die begint pas als de evenaar, of de zon tenminste, pal recht boven de evenaar zit. Ja. En als alle nachten en dagen even lang zijn over heel de wereld. Hè, dus over Polen of evenaar, bij ons maakt dat maar niet uit. Het is dan gewoon 12 uur lang. En dat is niet op 21 september dit jaar, dat is pas 23 september zo.
1: En wat is er dan vandaag? Want op school heb ik altijd geleerd de 21ste veranderen de seizoenen.
3: Ja, dat is om het makkelijk te maken, hè. Daar komt het eigenlijk op neer, hè. Denk ik.
1: Er was ook nog een luisteraar en die zei, voor weermannen begint de herfst op 1 september. En dus ik zei van, dat ga ik even dubbel checken. Wat zit daar?
3: Dat is zo. Dat is die meteorologische herfst of winter of wat.
1: Ah, ja.
3: Nee, dat komt erop neer. Dat is makkelijker te berekenen. Als je seizoenen wilt vergelijken met elkaar, ik zeg maar iets, de herfst van 2005 en de herfst van 2025. Ja. En dan zou de ene jaar die beginnen om 22 september en de andere op 23 september. Wordt dat heel moeilijk om dat te vergelijken.
1: Dan wordt de data daarom een beetje vloe. Ja, ja.
3: Voilà. Dus daar hebben wij zoiets van, we beginnen daarmee aan de eerste van de maand. En voor de herfst is dat 1 september.
1: We hebben al een prima herfst gehad tot nu toe.
3: Ja, zeker en vast, ja.
1: Amai. Heerlijk. En het beste moet nog komen, als ik het goed begrijp, Frank.
3: Ja, weet je, het blijft al bij al relatief goed. Hè. Dat is een feit. Vandaag bijvoorbeeld konden we toch weer genieten van een mooie dagje. 19 à 20 graden, dat is niet super warm. Maar langs de andere kant, als de zon aanwezig is, dan is dat toch wel genieten natuurlijk. Hè. Nu, morgen gaat de zon het wel moeilijker hebben. Vanaf het noorden gaat er redelijk veel laagbewolking over het land schuiven. Ja, en de zon moet daar natuurlijk komaf in maken. Hè. Staat al iets lager, dus heeft daar iets meer moeite mee. Minder energie is er. Dus het zou kunnen dat op sommige plaatsen dat wel eventjes duurt. Alleen het zonnig wordt, dat zal het eerst zijn in de Ardennen. En pas later dus ook in delen van Vlaanderen. En dat bij temperaturen van 20 graden. Woensdag is dan weer een prima dagje met zonnige periode.
1: Yes.
3: Nou, ook of geen stapelwolken en een graad of 20. En dan donderdag de mindere dag. Hè, dus eventjes een paar buitjes, wat kouder ook. Een koude wind staat er dan uit het noordwesten. Maar dat is eigenlijk tussen twee hoge drukgebieden in. En dat tweede hoge drukgebied komt dan vanaf vrijdag onze richting uit. En dat gaat ervoor zorgen dat het effectief dus mooi wordt. Hè, met vrijdag in het weekend. Zonnig weer en zelfs temperaturen van 2, 3, misschien zelfs 24 graden.
1: Hé, laat dus van die echt herfstige toestanden, dat is nog niet voor nu.
3: Nee, dat klopt. Nee, zeker en vast niet. Zeg, Vincent, ik heb nog één probleempje.
1: Oei, en ik moet dat oplossen.
3: Wel.
1: Be careful.
3: Misschien wel. Het is zo dat ik morgen vertrek ik op fietsvakantie, dus dat is het probleem op zich niet.
1: Op fietsvakantie, wat leuk.
3: Ja, naar Spanje. Dus ik neem het vliegtuig en ik begin me nu te beseffen.
1: Per vliegtuig op fietsvakantie? Nou,
3: Van eventjes.
1: Kon je fietsen naar Spanje?
3: Ja, we gaan niet fietsen naar Spanje, we gaan fietsen in Spanje. We gaan eerst een vlucht nemen.
1: Ja.
3: En nu merk ik dat die vertrekt om pal 17.30 uur.
1: Ah ja, oei. Als wij ons dagelijks telefoongesprek hebben.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, mea culpa. Maar ik heb er dus niet op gelet. Van ja, het is niet ook niet zo dat je zoveel ja. vluchten hebt.
1: Je
3: dus
1: doet het nog maar 25 jaar, Frank. Ik snap wel dat je dat kan vergeten.
3: Maar ik ben het niet vergeten. Ik realiseer het mij nu.
1: Ah, ja, ja,
3: dus ja, okay. Ik weet niet. Is er een pro? Kunnen we dat oplossen op een of andere manier?
1: Ja.
3: Op het vliegtuig gaat niet lukken natuurlijk. Hè.
1: Ja, nee. Ja, pas op. Nee. In de lucht
3: als
1: gaat
3: hij opgestegen.
1: Ah, ja, ja.
2: Ja.
1: Maar als we ze 10 minuutjes vroeger bellen, zit hij misschien al op het vliegtuig. En dan kunnen we nog wel een weerpraatje doen, hè?
3: Dat moet wel lukken.
1: En dan horen we op de achtergrond zo. Iberia Airlines. Door de dingen, door de intercom.
3: Het is Transavia, maar.
1: Transavia. 15 degrees. Yes, very good.
3: Ja.
1: Oké, top.
3: Crosscheck, whatever. Ja, nee, is goed.
1: Oké, dus we bellen morgen 10 minuten vroeger.
3: Perfect.
1: En dan moeten wij eens beslissen, Pauline, of gaan we dat dan heruitzetten 10 minuten later voor de mensen die om 6:30
2: zijn? Ah ja. Ja, dat kan op zich wel.
3: Van...
1: Ja, of jij leest gewoon wat weer voor elk anders. Toch?
2: Dat kan ook.
1: Korte samenvatting wat Frank allemaal te vertellen heeft. Allee, zeg, tof. En ga je een bepaalde kols beklimmen, Frank?
3: Well, we zitten in Torrevieja, dus we hebben ons ritjes, maar we hebben wel een koninginrit hè, van meer dan 100 km per uur. Redelijk wat hoogte.
1: Per uur? 100 km per uur? Dat is met een fatbike.
3: 100 kilometer.
1: Ah, gewoon
3: nee,
1: zo.
3: Nee, ik bedoel echt in totaal 100 km per uur. Dat zijn we op een uur binnen. Dat zou wel jammer zijn natuurlijk. Ja. Nee, 100 kilometer of iets meer. Met redelijk wat hoogtemeters. Dus we gaan ons best doen. Hè.
1: Ah, ja, en dus, we gaan nu ook bellen tijdens die fietstochten dan de dagen erna.
3: Ik hoop dat ik tegen dan terug in het huisje ben. Want
1: je gaat weer zat op een terras zitten, Frank. Voelt dat komen?
3: Dat zou kunnen, maar ik zal er een beetje rekening mee houden dat het niet erg is.
1: Nee, dat is niet nodig, Frank. Het is fietsvakantie. Voor iets, zeg ik altijd. Goed, horen elkaar morgen om 5:40.
3: Dat is goed.
1: 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur bijtellen van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Gent op de Antwerpse ring 11 minuten extra van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent 17 minuten van Zwijndrecht tot Haasdonk. Op de E429 25 minuten van Tubeek tot de Nijvelse Steenweg. Richting Antwerpen A12 18 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. En 14 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E17 tel je een kwartier bij vanaf Kruibeke tot Antwerpen-West. Brusselse buitenring 18 minuten van Diegem tot Strombeek en daarvoor al 12 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Ik sta ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Vincent Live.

0: het staat al dat door, ze. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, berg.
2: Het zijn er veel, hè. Oh.
3: 1 kilometer baby's.
1: Zoals je mogelijk weet als je dit programma af en toe luistert, ben ik recent vader geworden. Ze is zelfs vandaag exact 4 weken oud, want ze is op een maandag geboren.
2: Oh, proficiat.
1: En binnenkort is het dan ook officiële maand, want dat is niet helemaal hetzelfde.
2: Ja.
1: Maar dus, ik ben heel in de babysfeer en het leek me de ideale gelegenheid om opnieuw aan mijn missie te starten. Ik ben op zoek naar 1 kilometer baby's. Nieuwe Q-luisteraars, we verzamelen je door geboortekaartjes te ontvangen. Dus als je een baby maakt in de komende maanden, stuur zeker een kaartje naar Vincent Live. Medialaan 1, 1800 Vilvoorde. En dan kom je hier terecht. Hoe werkt het? Ik geef elke baby een shout-out. Dus die is dan meteen op de radio geweest, terwijl die nog maar een paar dagen oud is.
2: Wauw.
1: En 1 kaartje wordt het kaartje van de week. Die krijgen een extra cadeau. De baby's die een shout-out krijgen, krijgen trouwens allemaal een slabbetje van Q-Music cadeau. Dus iedereen krijgt iets. Het is gewoon 1 iemand die net iets meer krijgt. Dan zijn we klaar voor de eerste lading... monsterlading baby's. Wij verwelkomen heel wat baby's in de Q-familie. Bij deze, welkom aan... Hey. Ivy. Gus. Milan. Odile. En nu volgt de hele lijst. Lucas, Mila, Morris, Annelou, Medaar, Nova. Nog een Nova. Mathis, Ronin, Noulin. Clement, Mathis, met een Z. Louis, George, Leo. Nog een Nova. Cyril, Nora, Seppe, Jean, Charles, Amber... Marilyn of Marilyn. Millie, Stevie, Edouard. Kaira, Loi, Tilda, Helena, Senne, Louise, Olly, Victor, Meili, Felix, Jules, Charlotte, Matteo, Baptiste, Celeste. We zijn er bijna. Mimi, Noah, nog een Noah, Thies of Thies, ik weet het niet. Jack, Otis, Luca en Atlas. Dat is iemand die van Pommelien thuis houdt.
2: Ja.
1: Denk ik.
2: Denk het ook.
1: Ja,
2: ik heb een vriendin die ook een atlas heeft.
1: En die vorige baby heette erop. En die andere eronder. Dat was een tweeling. Ongelooflijk. Oké, okay, we gaan een paar willekeurige kaartjes open doen. Die bijvoorbeeld. De mosterdgele envelop. Want ook elke envelop is anders.
2: Ja.
1: Dat is het kaartje van Jack. Het heeft 2 scherpe hoeken en 2 bolle hoeken. En Jack is geboren op 19 juli. Proficiat, Jack. Vlam. Die heeft... Die zijn met 5 thuis. Allee, 5 kinderen. Dus Matteo, Warren, Laura en Lou. Waar dan komt nu Jack bij? Lichtblauwe kaart. Ja, mooi. Dat is van Otis. Dat is een tekening. Denk ik het hele gezin op. Dus je ziet een caravan met mama en papa aan het stuur. Allee, een caravan, zo'n Volkswagen hippiebusje. En dan,
2: ook wel veel mensen, precies.
1: Ja, 2 teenagers. En dan iemand rond de 10, denk ik. En dan een babytje. Ah, maar hoeveel is dat? Otis is het... Ah, die zijn met 3. Ah, ja.
2: Ah, ja.
1: Ja, oké. Okay.
2: En nu 4 dan. Meer mensen getekend.
1: Ja, en dan ook nog 2 katten en een hond. Samen. Katten en honden samen.
2: Dat kan, hè.
1: Is dat?
2: Ja. Mm. Als je eerst een hond neemt en dan pas een kat, dan lukt
1: dat. Ah, dat is mijn volgorde. Oké. Okay. Ja. En dan dit. Ja, dit is een postpakket. Dus dat is een kaartje van Luca. Luca Verhagen.
2: Mooi kaartje.
1: Onze mooie reis. Dus een mooi kaartje, inderdaad, ja.
2: Met een bijtje op.
1: Ja. En er zit ook een merchandise bij.
2: Merchandise.
1: Ja, een zeep. Dat is geen suiker.
2: Nee, maar ja, dat wordt
1: ze moet jij erin bijten, maar...
2: Nee, ik ga dat niet doen.
1: Het is een zeep met Luca in. Wil jij hem, Paulien?
2: Ja, maar je hebt net geroken en nu vraag je wil jij hem.
1: Je is super attent van mij, toch?
2: Maar ik gebruik niet zo van die zeepjes.
1: Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
1: Voilà. Maar het kaartje van de week is nog net een ander kaartje. En we gaan zo meteen bellen met de persoon die het kaartje heeft geschilderd.
4: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
5: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: Ah wel, maar ik ga ook, hè.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
9: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op.
0: wij het de topstroom.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
10: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
11: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
12: Vanavond bij VTM. Een gezamenlijk onderrondje bij de psycholoog in Blind Getrouwd. En bij VTM 2 in The Hunting Party is er een killer met een voorliefde voor influencers. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Echt een goede stem, die man. Ongelooflijk. 650 euro zit er in de prijzenpot van Winnen Met. En dat kan van jou zijn. Tenminste, als je inschrijft zo meteen, als we weten met welke letter we spelen. Er heeft iemand zich al spontaan ingeschreven. Ik wil meespelen met het letterspel. Maar dat gaat niet voor er aan het rad gedraaid is. En eerst moeten we iets anders doen.
1: 1 kilometer baby's. Dit is het kaartje van de week.
0: We hebben elke week een babygym uit te delen. Een babygym, dat is een soort een mat om op te liggen, met dan zo'n boog over, waar allemaal broldingen aan hangen, waar kinderen dan tegen kunnen slaan of aan kunnen draaien. Die van ons maakt ontzettend veel lawaai. Er hangt ook een bol aan met een 3D geprinte Vincent Vierzit. Want het is de Vincent Life Baby Gym, dus ja, dat hebben we dat maar even gedaan. Het kan niet op en dat kan jij dus winnen door je geboortekaart op te sturen naar de radio. Niet het van jezelf, maar het van je kinderen. En elke week maken we een selectie. En ja, dat is hartverscheurend, want je wilt zoveel... Het is allemaal schattig en leuk en mooi. Maar bij dit kaartje dachten we, dat ziet er zelf geschilderd uit. Het is het kaartje van baby Helena. En de mama van Helena is Fanny, 29 uit Rotselaar. En die hangt aan de lijn. Dag Fanny.
2: Hallo Vincent, hallo Paulien.
0: Klopt het als ik zeg dat het zelf geschilderd is?
2: Ja, dat klopt.
0: Ik zie een kinderbedje met zo'n hemeldoek over. En dan een beer. En dan wat, een schat met boeken op en een boot. Zo'n zeilbootje. En wat blokken op de grond. Vanwaar het ontwerp?
2: Ik ben altijd iemand geweest die wel zo graag schildert. In het verleden heb ik wel al wat kaartjes gemaakt. Waaronder het geboortekaartje van mij geschilderd. Mm-hmm. En ja, bij ons zal het een beetje merendeels de betekenis ervan. Omdat wij niet zomaar een kaartje wouden met het typische cliché wat je zo op de website ziet van de geboortekaarten.
0: Ja, we hebben ze hier allemaal liggen hoor. Ik weet wat je bedoelt.
2: Dus op die manier hebben we er ook meer betekenis aan gegeven. Bijvoorbeeld, zeg maar, die blokjes dat je op de speelmat kan zien.
0: Ja.
2: Die hebben wij een beetje verwezen naar onze grootouders die overleden zijn.
0: Oh.
2: In een positieve vibe te zetten van, ja, ze spelen van bovenaf met haar. En zo zijn ze toch aanwezig. Ja. De boekjes op het schap zijn elke keer een hoofdstuk in ons leven. Van mijn man en ik dan. Die dan, ja, zijn gestart als vrienden. Om dan een relatie aan te gaan. Om dan getrouwd. En dan het laatste boekje is dan eigenlijk ons nieuwe hoofdstuk, Helena.
0: Het is jullie eerste kindje.
2: Ja, klopt.
0: Leuk. En wat staat die boot daar te doen? Die zeilboot?
2: Wel, de zeilboot is eigenlijk een beetje het ding. Mijn man en ik kennen elkaar al 15 jaar. Maar zijn pas sinds 18 jaar in een relatie getreden. Of hoe zeg je dat zo'n beetje? En dat is eigenlijk allemaal gekomen door goede vriendschap, niet willen opgeven. En dan
0: Hij zat in de friendzone.
2: Ja, zo kun je het een beetje inderdaad zeggen. En dan uiteindelijk, we zijn dan een stripje naar zee gaan maken. En dan uiteindelijk hebben we daar zo'n beetje beslist van, gaan we ervoor of niet? En,
0: En dat komt dan terug. Wat leuk, Helena.
2: Ja, en het Helena, komt ook echt effectief ook terug in onze kamer. Want ze hebben zo'n zeilbootje effectief ook gevonden aan zee. Ah, om het dan te plaatsen in onze kamer. Dus.
0: Heel leuk. Helena is nu een week of 5, 6 oud. Hoe gaat het ermee?
2: Heel goed voorlopig. We hebben er weinig last van. Ze slaapt goed, ze eet goed. We houden daar goed in leven.
0: Dat ken ik. Het loopt exact hetzelfde bij ons thuis. Dus dat is heel fijn te horen. Helena...

0: krijgt van ons de Vincent Life Baby Gym. Dat wordt fantastisch. Ze gaat zich daar te pletter mee amuseren. We sturen hem op. Merci om aan de lijn te komen, Fanny. Tot ziens.
1: Met veel plezier. Dankjewel.
0: Yeah. Alright, zometeen draai aan het rad. Harde cash voor iedereen, ook zij die geen kinderen hebben. Nu Crisscross Amsterdam met My Oh My. Vincent en

0: Van Christmas Amsterdam. Baby. Yes, baby, denk ik. Dat is allemaal winnen met 650 euro in de prijsbot. De vraag is met welke letter?
1: Z.
0: Ah, met de Z van?
2: Zorro.
0: 650 euro.
2: Ah ja.
0: Wil je graag meespelen, stuur een audiobericht in de Q-app waarin je zegt winnen met een Z. En dan speel je mee naar Paul Kalkbrenner.

0: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Een goede avond. Een tweede medaille op het WK wielrennen. Luca Vierstraten heeft brons gehaald op de tijdrit bij de Belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden. Luca Vierstraten is zelf verrast.
5: Er zijn mensen die in de ploeg al zeiden, top 5 is mogelijk. Top 10 had ik wel zelf gehoopt. En dit was, ja, dat had ik niet verwacht. De bochten waren niet het beste. Misschien moet ik daar nog wel op trainen, maar het rechte was wel, want ik train ook veel langs het kanaal. Dus op het rechte deel was ik wel helemaal in mijn element.
4: Luca Vierstraten is 20. Zij haalt dus de tweede medaille voor ons land op het WK na het goud van Remco Evenepoel gisteren. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van premier Bart Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Zij moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Collega Karel Latré.
6: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévost namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger, hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
4: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De Franstalige socialisten eisen dat de regering iets doet tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnet gezegd op X. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen maar stijgen. Magnet wil daarom een verlaging op de accijnzen voor aardgas en stookolie en tijdelijke steunmaatregelen. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst en daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. En de moeder van Jairon reageert opgelucht nu zijn vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op de jongen van 14. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed.
7: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is. En nu zien we wel dat het terecht iemand veroordeeld is, de vader veroordeeld is voor moord.
4: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog opnieuw bij maximaal tot 20 graden.
3: 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Gent op de E17 tel je een half uur bij vanaf Zwijndrecht tot Haasdonk. En daarvoor eigenlijk ook wel een kwartier van Antwerpen-West tot Zwijndrecht. Pittige file dus. Brusselse buitenring 24 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Brusselse binnenring 16 minuten van Ruisbroek tot Neerpenen. Op de E17 richting Antwerpen 18 minuten erbij vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Antwerpse ring richting Nederland 18 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Zuid tot Linkeroever. Op de E429 tel je kwartier bij vanaf Tubeek tot de Bergense Steenweg. Op de E40 richting Brussel 11 minuten van Zwijnaren tot Merelbeke. Op de Ringland Gent richting Destelbergen 10 minuten erbij van Gent AZ tot Merelbeke Ring. Ik sta op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Er komt een Disney-update aan. Voor Yes Day gaan we 1 bus met 30 luisteraars naar Disneyland Parijs sturen. 1 groep. Dat heb ik afgelopen vrijdag bekendgemaakt. Dit weekend is er wat gebeurd met de servers van Vincent Live. Over uur de next level.
8: Vincent Live.
3: Ik ga je daar zo meteen een kleine inkijk in geven. Eerst Sam Harper en Justin met een nieuwe single.

0: Afgelopen vrijdag kon ik al één iets verklappen rond Yes Day. En er is dat ik sowieso yes zal zeggen overmorgen tegen een groep van 30 mensen die naar Disneyland Parijs willen. Die vraag kwam zo vaak binnen dat ik dacht, ik speel erop in. Maar ik wil niet gewoon een gezinnetje sturen. Dat is de basic. Ik kan niet iedereen die tickets voor Disneyland vraagt, tickets voor Disneyland geven, want dan is het park uitverkocht. En dus wordt het één bus, één groep. Er zijn al zoveel inschrijvingen binnengekomen, dat is niet normaal. En het zijn heel uiteenlopende groepen. Dus ik was aan het denken van, ja, wat zou ik inschrijven? Ja, een groep van 30 man, kan ik bijna alleen met een voetbalploeg bedenken.
1: Oh ja.
0: Of heel cute muziek. Alle collega's.
1: Ook leuk.
0: Maar dus zo meteen even een kleine inkijk, want er zitten soms gekke verhalen tussen. Maar gekke verhalen, dat is allemaal voor zo meteen.
2: Cool music.
3: Winnen met een Z.
0: Alright, we gaan spelen met Sascha, 34 uit Kruijbeek. Dag Sascha.
4: Hi, goedenavond.
0: Goedenavond. Goed nieuws. Ten eerste win jij alvast de officiële Vincent Life luchtverfrisser. Hoe blij ben je daarmee?
4: Ja, dat komt altijd van pas, hè.
0: Ja, op plekken dat het stinkt. Of in je wagen bijvoorbeeld. Maar goed, €650, dat kan ook altijd van pas komen. Wat zou je daarmee kopen?
4: Goh, we hebben wel wat projecten zien huis waarvoor dat goed besteed kan worden.
0: Zoals?
4: Een tuinomheining bijvoorbeeld.
0: Oh, dus je hebt een tuin, maar geen omheining?
4: Ja, we hebben er wel een, maar die is aan vervanging toe.
0: Ah ja, oké, die manier. Wat is je lievelingswoord met de Z?
4: Zotteke.
0: Een zotteke. Zeg jij een zotteke?
4: Dat kan wel al eens.
0: Dan is het tijd om iets zot te doen en dat is €650 winnen op de radio. Dat kan je door op een tijdspanne van 30 seconden met 10 woorden te geven met de Z beginnen en passen binnen de 10 categorieën die ik jou geef natuurlijk. Je kan niet passen, dus je moet gewoon doordoen. Probeer in dat ritme te blijven, dan komt het goed.
4: Alright.
0: Ik wens je het allerbeste toe. We gaan eraan beginnen in 3, 2, 1. Een land.
4: Zimbabwe.
0: Een werkwoord.
4: Zoeken.
0: Een sport.
4: Zandbal.
0: Iets uit de frigo.
4: Travel.
0: Een winkel.
4: Zara.
0: Een zomers item.
4: Zonnebril.
0: Een Belgisch treinstation.
4: Zaventem.
0: Een beest.
4: Zeeleeuw.
0: Een outje voor een verkleed feestje en de tijd is op bij deze. Je haalt 8 op 10. En je had al een outje klaar liggen, hè? Hoe hoorde het? Shit. Ja, dat was de 9e categorie. Ja, je bent wat tijd verloren bij de frigo. Wat zei je uiteindelijk? Zuivel?
4: Zuivel, ja.
0: Zo, randje eigenlijk, maar goed. zilver uitjes, zalm, zure room, zwarte bessen, whatever. Dat is al wat. Nee. Maar zuivel, ik keur het goed. Dat is een beetje mijn probleem met dit spel. Ik keur alles goed. Om maar in dat ritme te blijven. Je was een goede kandidaat, een fijne kandidaat, maar je deed het net niet goed genoeg.
4: Helaas.
0: Toch een missie om mee te spelen. Tot ziens, Sefra.
4: Toch bedankt. Bye-bye.
0: Alright, wij gaan onze cowboy boots aantrekken en spelen morgen voor €700. Hier is Desha bij Vincent Life. Dit is Austin.

0: Jason Derulo.
1: Hoera.
0: Hij wordt 180.000 jaar, want die man gaat al zo lang mee. Dat is ongelooflijk. Dat is echt crazy. Maar hij ziet er nog steeds fris uit. Heeft een sixpack dat ik nooit in mijn leven zal hebben. Heeft ook een makkelijker leven.
1: Ah, ik ken de sixpack van... Ah ja, oeh ja.
0: Maar die doen niet anders dan daar met show. Ah, Paulien, alstublieft.
1: Ja, ik was...
0: Jij bent het doelpubliek, ik niet, hè?
1: Ja, dat was ik even vergeten, maar nu snap ik weer waarom.
0: Nog twee nachten slapen en dan is het zover. Dan is het eigenlijk Yes Day bij Q Music. Dan zeg ik een hele dag yes. Op zoveel mogelijk vragen en dromen van luisteraars. Wat vorige week al opviel is dat heel veel mensen naar Disneyland Parijs wilden. En zo geschiedde. Ik heb een bus geregeld en 30 tickets die... toegang geven tot Disneyland Parijs. Enige catch is, je moet met 30 tegelijk komen. We zoeken dus een groep en dus een apart formulier toegevoegd aan qmusic.be waar je je kan inschrijven voor dat deel van de wedstrijd. Er komt het van alles binnen. Niels uit Evergem die wil met de leidinggroep van de scouts gaan. Christina Duffel wil een klasreunie organiseren. Vind ik al een beetje louche.
1: Ja, dat vind ik ook wel.
0: Dat is niet echt je gezelschap kiezen, hè. Shana uit Schoten wil naar Disneyland voor het communiefeest van haar dochter Mila. Dat is wel heel cute. Dat is om nooit te vergeten. Allemaal leuke inschrijving, maar er is nog een video binnengekomen. Iets familiaals. Iets waarvan ik dacht... Is Disneyland daar wel de juiste locatie voor? Zeker die busrit van een paar uur waar je niet van kan afstappen. Is dat wel een goed idee om dat daar te doen? We checken het zo meteen bij Yannick zelf.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Al 100 jaar helpt Stihl mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stihl.
3: Stihl. Sterk werk.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
7: Geef 8 hamburgers.
6: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Profel.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
10: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
11: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
10: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
11: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
10: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
11: Humo!
10: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.

0: sweetheart.
1: Er zijn weer een paar leuke mails binnengekomen via q-rechtbank@qmusic.be. Luisteraars die iets op te biechten hebben, een kleine zonde, die ze op hun kerfstok hebben staan. Straks gaan wij met z'n allen oordelen of die luisteraar vergeven of veroordeeld moet worden in de Q-rechtbank. Maar dat is voor zo.
2: De laatste nootjes.
1: Eerst gaan we luisteren naar het einde van dit programma, want dat is over 40 minuten alweer zover. Ik laat jou het einde horen van de laatste song van Vincent Live. En jij moet raden en via de Q-app doorsturen welk nummer je denkt te herkennen.
2: Dit zijn de laatste nootjes.
1: Oeh. Herkenbaar, toch?
2: Vincent Live presenteert Yes!
3: Yes!
2: Yes!
3: Yes
2: Day!
1: Woensdag, vanaf 's ochtends bij Maarten Dorothee tot 's avonds tot en met Vincent Live ga ik allemaal droom van luisteraars waarmaken. Eén droom is sowieso voor iemand die met 30 mensen naar Disneyland Parijs mag, inclusief een busje. Heerlijk voor de sfeer. Een van de mensen die je hebt ingeschreven is Yannick, 28 uit Laagdal. Dag Yannick.
4: Dag Vincent.
1: Yannick, voor de duidelijkheid, het is nu nog geen yes day, dus ik kan nu zeker nog niet yes zeggen. Dus hoop daar niet op. Maar ik vond jouw video die je hebt ingestuurd zo bijzonder. Waarom wil jij graag die trip naar Disneyland winnen en wie zou je meenemen?
4: Ja, wel, omdat ik en mijn vriend zijn bijna 2 jaar samen, maar onze families hebben elkaar nog nooit ontmoet.
1: Als in de dus ouders, de beide ouders zo. Ja.
4: Ja, okay. Iedereen dat. Hadden we elkaar nog nooit ontmoet, dus we dachten van ja, dat is wel een leuke moment.
1: Ik heb daar enkele vragen over. 1. Hoe komt het dat er voorbije 2 jaar nog niet gebeurd is?
4: Goh, ja, mijn vriend woont in Lokeren. Ik ben zelf van de Kempen. Dus ja, dat is wel een stukje. Dus ja.
1: Daar zit mee. Een Antwerpse ring tussen, verdorie.
4: Ja, inderdaad, de fila.
1: Oké, snap ik. Dan punt 2. Van alle activiteiten is 3 à 4 uur op een bus zitten richting Disneyland Parijs de juiste activiteit, denk je?
4: Dat wordt ambiance op de bus, hè?
1: Ja, denk je dat het goed komt? Of zit er toch enige spanning op het ontmoeten van beide families? Het
4: zal wel goed komen, denk ik.
1: Ja? Wel, Yannick, jouw inschrijving is alvast goed aangekomen. Wie weet wordt jij woensdag wel de gelukkige die we gaan verrassen met het goede nieuws. Nog 1 vraag. Stel dat het niet Disneyland Parijs wordt. Hoe ga je dan wel die ontmoeting aanpakken? Want het moet er wel ooit van komen, hè?
4: Goh, ja, dan gaan we toch naar de kerstdagen moeten gaan bekijken, denk ik.
1: Ah ja. Hey, maar in de Kempen en in Limburg kennen ze wel, zijn ze goed in kerstmarkten. Hè? Misschien moet je de Lokerse kant toch eens een keer laten oversteken over het water.
4: Ja.
1: En samen glühwein in Geneve drinken, dan gaat het heel vlot. Maar wie weet is dat allemaal niet nodig en wordt het Disneyland Parijs. Yannick, merci om aan de lijn te komen. Tot ziens.
4: Dag Vincent.
2: Yes Day. Let's have some fun.
5: Yes zeggen tegen het huis van je dromen? Jij

0: What are under the bridge? De deuren van de Q-rechtbank gaan zo meteen weer open. Maar eerst, Paulien. Heb jij nieuwe cijfers over de overbevolking in de gevangenis?
1: Ja, die is nog maar eens gestegen. Er zijn nu bijna 600 gevangenen die op de grond slapen. 55 meer dan vorige maand zijn dat er, dat melden de vakbonden. De toestand is het ergst in de gevangenis van Antwerpen. In die gevangenis alleen al zijn er 68 grondslapers. De vakbonden eisen nog maar eens dat er iets aan gedaan wordt. En ook nog eens die prachtprestatie meegeven van Luca Vierstraeten op het WK wielrennen. Zij haalde brons op de tijd bij de belofte. Ze werd vooraf niet bij de favorieten gerekend. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren halen we dus zo onze tweede medaille binnen. En op dit moment rijden de belofte mannen hun tijdrit. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken. En wel droog bij maximaal tot 20 graden.
0: 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E17 richting Antwerpen tel je 50 minuten bij, vanaf Hazendonk tot Antwerpen-West. Op de A12 13 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. En op de E34 12 minuten van Melzeel tot Sint aan de Linkeroever. Antwerpen-Sering richting Nederland 32 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse Binnenring 28 minuten van Beersel tot Pede. Brusselse Buitenring een kwartier van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. Ik heb al eens gekeken naar het verhaal van de Q-rechtbank. Wat een drama.
1: Oh nee. Oh, daar ben ik niet klaar voor.
2: De Q-rechtbank.
0: Ik klaar. Zoals je weet, lees ik elke dag een mail voor die wij ontvangen bij Vincent Live via q-rechtbank@qmusic.be. Je mag daar ook naar mailen. Als je iets hebt meegemaakt in je leven van je denkt, oh, joh, ik weet eigenlijk niet wat ik daar nu ethisch van moet vinden. Heb ik daar goed gedaan? Had ik het anders kunnen aanpakken? Je stuurt die mail naar mij door. Ik lees die anoniem voor. Ik werk met valse namen. Vandaag bijvoorbeeld het verhaal van Christophe. Maar die mensen zijn niet echt Christophe natuurlijk.
1: Ja.
0: En wij, en daarmee bedoel ik alle luisteraars van Q-Music, vormen samen de jury. En wij beslissen dan of die persoon veroordeeld of vergeven wordt. Met vandaag een verhaal. Oh, die Christophe, echt waar. Oh, wat een drama. Maar ik ga gewoon even vertellen voor de mensen thuis. Het mag ook minder spectaculair zijn als je een mailtje stuurt.
1: Ik ben al bang.
0: Hey Vincent. Christophe hier. Ik moet je een zeer gênant verhaal vertellen en ik schaam me er nog voor elke keer ik eraan terugdenk. Vorige zomer heb ik nee gezegd tegen het huwelijksaanzoek van mijn vriend. Meer nog, ik heb nee gezegd voor hij de vraag überhaupt heeft kunnen stellen. We vertrokken die zomer samen op een lange reis. Eerst 2 weken in een huisje in het zuiden van Frankrijk en daarna nog 1 week in Italië samen met de rest van mijn familie. Op een zonnige, warme vrijdag, vlak voor de dag dat we op vakantie zouden vertrekken, zaten we in die heerlijk chaotische fase van inpakken, maar ook uitkijken naar de vakantie samen, wijntje drinken thuis. Het was perfect. Ik stak de laatste dingen in mijn koffer. Maar mijn koffer zat zo vol dat ik de laatste spullen in zijn valies ben gaan steken. Ik ritste de koffer open en ik zag een doosje. Niet zomaar een doosje. Een doosje waar je ringen in steekt. Trouwringen, zo'n typisch juwelendoosje. En ik wist het zeker. Hij ging mij deze reis ten huwelijk vragen. Alleen was dat op dat moment het laatste waar ik in mijn relatie aan dacht. We waren nog maar 1 jaar samen. We hadden nog niet genoeg gespaard om een groot feest te organiseren. Ik wist meteen dat ik eigenlijk nee wilde zeggen. Maar ik bleef lopen met een raar gevoel, want ik wou de vakantie niet verpesten. Een paar dagen later nam hij me mee naar een strandje. Afgelegen in het zuiden van Frankrijk. Vlak voor zonsondergang. Ik voelde het komen. En dus toen we op het strand aankwamen, riep ik het uit. Nog voor hij het woord kon nemen. En ik riep, nee. Ik wil niet.
1: Maar allee.
0: Mijn partner vroeg, wat is er gaande? En ik vertelde dat ik het doosje had ontdekt in zijn valies. Hij was enorm teleurgesteld. We zijn nu 1 jaar later. We zijn nog steeds samen. Maar we zijn niet getrouwd en niet verloofd. Het grootste probleem is, hij wil niet meer trouwen. Hij durft het ook niet meer te vragen.
1: Ja.
0: En ondertussen begint het bij mij wel te kriebelen. Had ik hem niet gewoon de kans moeten geven om het te vragen, ook al wist ik dat mijn antwoord nee ging zijn? Had ik ja moeten zeggen, ook al wou ik nee zeggen? Heb ik het net pijnlijker gemaakt? Wat had ik eigenlijk moeten doen? Help mij, rechter Vincent. Vertel het mij. Ja.
1: Maar ik zit echt te trillen op mijn stoel.
0: Ik weet het niet.
2: Wat vind jij? Veroordeeld of vergeven? Laat het weten in de Q-app.

0: wijsheid.
1: Hij heeft een vlot trek buiten nog eens.
0: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
2: Jij bent een rijdende piemel.
0: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
3: Jezus, gast, menig dat is? Slimebal.

0: schap. Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is hij dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
5: Zeg, cereal of toch barbecue straks?
6: Je familiefoto's?
5: Max, alsjeblieft, doe die zwembroek terug aan.
4: De buren?
7: Zeg, is dat een hert?
8: Nee, dat is een everzwijn.
4: En je vakantiehuis? Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
9: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.

0: Dat was Afrojack bij Vincent Live en Never Forget You.
1: Elke dag openen de deuren van de Q-rechtbank. Met vandaag als beklaagde.
0: Ja, luisteraar Christophe. Maar als een fopnaam, want zo gaat het in deze rubriek. Dit gebeurt allemaal anoniem. Maar wel een heftig verhaal. Een verhaal van Christophe, die een partner had die hem een jaar geleden ten huwelijk wou vragen op vakantie. Maar Christophe had een ring gevonden, nog net voor vertrek. En ook nog voor de vraag gesteld kon worden, heeft Christophe eruit geflapt. Nee, ik wil het niet. Het is te vroeg. We zijn nu een jaar later. Christophe is er wel klaar voor, maar de partner durft het niet meer te vragen natuurlijk. Had Christophe zijn partner eerlijk de kans moeten geven om de vraag te stellen, om dan nee te antwoorden? Had hij gewoon ja moeten zeggen terwijl hij eigenlijk nee vindt? Wat had hij precies moeten doen? Heeft hij het net pijnlijker gemaakt? Heel veel vragen. Maar de vraag waar wij ons over buigen is, moeten we Christophe veroordelen of vergeven? Daniel die zegt, ja, je had het hem moeten laten vragen. Bij je antwoord, nee moeten zeggen. Dus eerlijk blijven. En dan duiden waarom. Ja, je bent veroordeeld. Stuurt Daniel. Anne die zegt, ik zou het hem vergeven. Misschien is het een jaartje te snel en niet iedereen is zo snel klaar om een beslissing te nemen. Wees mild. Paulien.
2: Ik veroordeel.
0: Heb je ooit al eens niet veroordeeld?
2: Vorige week toen je er niet was.
0: Ja, dat zal wel.
2: ja, ik veroordeel echt wel, omdat voor mij, ik val in herhaling, maar eerlijkheid altijd voorop staat. En ja. Ik veroordeel omdat ik vond dat Christophe in dit geval gewoon had moeten babbelen met zijn partner.
0: Ja.
2: En niet wachten op een of ander mooi moment en dan neerroepen en zorgen dat het zelfvertrouwen van zijn partner daardoor een serieuze deuk krijgt.
0: Ja, dat zegt Sophie ook uit Heren. Die zegt, veroordeeld, het ego van die partner zal een dikke beuk hebben gekregen. Och, garme. Ja. Elk zit dan weer vergeven. Hij kan het nu zelf vragen. En ik kan me wel inbeelden dat hij lichtjes in paniek was. Wat ik me ook wel enigszins in kan vinden. We hebben een audiobericht gekregen. Zo even naar luisteren. Luisteraar Carla.
3: Hey Vincent. Ik vind vergeven, als hij er niet klaar voor was, is het best dat hij nee zei. En nu kan hij het aanzoek doen. En wanneer krijgen we jouw aanzoek, Vincent, voor Emma?
0: Onze dochter is nog geen maand oud. Give me a break, is sick. Weet wat dat kost? De levenservaringen van spreiden ook, hè? Anders is het alleen maar uitgespeeld.
2: Ja.
0: Gaat toch ook niet? We gaan naar Katrien uit Kortemark. Dat is veel belangrijker en interessanter. Dag, Katrien.
4: Hallo, Vincent.
0: Vertel het eens, vergeven of veroordelen?
4: Ik vind vergeven.
0: Waarom?
4: Omdat Hij was er toen nog niet klaar voor, maar nu wel. En ook als zijn partner het niet meer durft te vragen, dan vind ik dat hij het gewoon zelf moet vragen.
0: Ja, zij moet het zelf vragen, maar waarom vergeef je het hem dat hij het op deze manier heeft aangepakt?
4: Wel, ik kan er wel in komen van de andere meningen dat hij het misschien had moeten bespreken, maar als hij er toen nog niet klaar voor was, dan
0: ja,
4: moest hij niet ja zeggen of...
0: Nee, het is niet gemakkelijk ook niet, dat snap ik helemaal. Er zijn heel duidelijk twee meningen, echt zo redelijk goed verdeeld in de inbox. Maar ik ben natuurlijk voorzitter van de jury, ik ben een lachbare vierensrechter Vincent. Dus ik heb wel een eindbeslissing gedistilleerd uit de Q-app. Ik heb geteld, want zo nipt is het. Luister naar Christophe, die het huwelijksaanzoek van zijn partner te snel af was en gewoon begon te brullen op een strand in Frankrijk. Had het beter kunnen aanpakken, daar is iedereen het over eens. Maar gezien de toch wel zware emotionele lading van het onderwerp, heeft de meerderheid gekozen voor vergeven.
2: Maar
0: allee. Niet valt hier uit een boom, is het een boom.
2: Snap ik echt niet.
0: Ja, maar we moeten openstaan voor elkaars mening.
2: Ja, tuurlijk. Ik sta ervoor open, maar ik blijf bij mijn mening.
0: Ja, snap ik niet. Allemaal argumenten in de inbox.

0: Temper City met Self-Aware. En er komt veel reactie binnen op de Q-rechtbank van vandaag. Waarin een luisteraar ten huwelijk gevraagd ging worden. Omdat hij de ring had gevonden, wist hij dat. Maar heeft op voorhand nee gezegd. En was dat de juiste aanpak of niet? Zeer veel meningen, zeer veel verhalen ook van mensen die gelijkaardige toestanden hebben meegemaakt. En eentje ervan, ja, wil ik toch even bespreken op de radio. Aan de lijn, Loren. Dag Loren.
1: Dag Vincent.
0: Jij hebt ook zeer vaak nee gezegd tegen een huwelijksaanzoek. Waarom?
1: Ja. Bah, gewoon, ja, de eerste keer waren wij heel, heel jong, nog zelfs geen 18.
0: Oh, ja.
1: En hij zag zo gaandeweg blijven vragen. En hij wist eigenlijk wel dat ik zo een huwelijk totaal niet zag zitten, want ik geloof niet voor altijd.
0: Maar vroeg hij het dan echt zo op de chique manier, met een ring, een theatraal gedoe, of was het wat tussendoortjes? Nee.
1: Zo tussendoortjes, maar wel gemeend.
0: Ah ja, oké. En je gelooft niet in eeuwige liefde, dus je zei nee?
1: Ja.
0: Oké. Maar hij bleef het proberen?
1: Ja. En dan de laatste keer dat hem het vroeg, dan zei hij echt van vanaf nu mogen we nooit meer nee zeggen. En dan heb ik gezegd van dan mogen jij het nooit meer vragen.
0: Oké.
1: Ik
0: hoor u praten met enige verliefdheid in uw stem. Zijn jullie nog samen?
1: Jazeker, en we zijn ook getrouwd.
0: Hoe is dat gekomen? Hij mag het niet meer vragen en jij mag niet meer nee zeggen.
1: Ah, wel, op een dag heeft hem een aanvraag gedaan bij het gemeentehuis. En hij heeft dus echt heel mooi opgesteld. Zijn naam en mijn naam vragen of dat we kunnen trouwen en al de gegevens. En van onder stond er in het klein zo van, en liefje, bij deze weet jij het ook.
0: Hij had u in cc gezet met een mail naar het gemeentehuis.
1: Ja.
0: Oké, wat was uw reactie daarop?
1: Ja. Ik mocht geen nee meer zeggen, hè.
0: Nee, maar wat vond je er diep van binnen van?
1: Ja, ik had echt wel zoiets van shit.
0: Schaakmat, verdorie toch?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: En hebben jullie het dan nadien gevierd of niet? Of?
1: We zijn dat op eerst moeten gaan uitleggen op het gemeentehuis van...
0: Ah ja.
1: Leg dat eens uit, want allee, zo gebeurt dat normaal niet. En dan hebben we dat verteld. En als we dan gingen trouwen en de burgemeester vroeg van en Loren, neemt jij Sven? Dan zei hij, nu mocht ook geen nee zeggen. Hè?
0: Ah.
1: En dus heb ik ook ja gezegd.
0: Ah, dat is wel schoon, Loren. Heerlijk. Hoe lang zijn jullie al samen nu? Want,
1: ja. Nu zijn wij 27 jaar samen.
0: Zou je dan toch niet stilaan in de eeuwige liefde beginnen geloven, Loren?
1: Nee. Kijk, hè?
2: Zo hard.
0: Allee. Maar geef u over aan de liefde. Let's go. Nee?
1: Misschien omdat ik er niet in geloof, werkt het al wel 27 jaar.
0: Ja, dat is waar.
1: Als ik zoiets heb van, ik ga er niet in relaxen.
0: Ja, dat is waar. Een winnend recept mogen we niet veranderen. Daar heb je gelijk in. Lore, ik wens je nog minstens 27 jaar samen met de man van je leven. Tot ziens.
1: Dankjewel. Dag.
3: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Echt super moeilijk was dat niet. Hoewel. Toch ook een paar foute antwoorden. Maar aan de lijn, Febe. Febe is 11 jaar, komt uit Lanaken. Dag Febe.
4: Hallo.
0: Welk nummer heb jij herkend?
4: Locked Out of Heaven van Bruno Mars.
0: Dat is volledig correct. Febe, je krijgt van mij een dikke 10 seconden om dat nummer aan te kondigen. Ben je er klaar voor?
4: Ja.
0: 3, 2, 1. Here we go.
4: Hallo iedereen, ik ben nu onderweg naar de dansles van Cosmo Dance Company. Maar eerst wil ik dit lied nog aankondigen van Bruno Mars.

0: mijn brood al klaar?
1: Ja, schatje, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder, Olivier?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
5: Dag, Simo.
6: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
7: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupelen.
6: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
10: En voor mijn pensioen?
11: Tweede of derde pijler, juffrouw?
10: Wat lief?
11: En hebt u een VAPZ?
10: Wat?
11: Wat is een VAPZ, juffrouw?
10: Ik weet niet.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
12: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes om te updaten.
12: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: 7 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Loren.
15: Goedenavond. Er slapen opnieuw bijna 600 mensen op de grond in onze gevangenissen. Zo'n 55 gedetineerden meer dan vorige week. Dat laat de Socialistische Vakbond weten. Het probleem blijft opnieuw maar toenemen, zegt de vakbond.
16: We weten eens dat die zonder vakantie gedaan is, ja, dan komt de machinerie terug op gang. En dan weten we dat die cijfers gaan stijgen. Een jaar geleden zaten we met 200 mensen op de grond in de zomervakantie. Dit jaar zijn we nooit lager geraakt dan 450. En we zijn nu al bijna aan 600.
15: De meeste grondslapers zitten in de gevangenis in Antwerpen. Daar gaat het om 68 gevangenen. Op het WK wielrennen heeft renster Luca Vierstraten brons gehaald op de tijdrit bij de belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden.
17: Er zijn mensen die in de ploeg al zeiden top 5 is mogelijk. Top 10 had ik wel zelf gehoopt. En dit was, ja, dat had ik niet verwacht. De bochten waren niet het beste. Misschien moet ik daar nog wel op trainen, maar het rechte was wel, want ik train ook veel langs het kanaal, dus op het rechte deel was ik wel helemaal in mijn element.
15: Luca Vierstraat is 20. Ze haalt de tweede medaille voor ons land op het WK, na het goud van Remco Evenepoel gisteren. En op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Red Dragons zich geplaatst voor de kwartfinale. Onze volleybalmannen schakelden Tsjechië uit. Ze verloren nogthans de eerste set met 20-25, maar wonnen de drie volgende. Woensdag spelen ze in de kwartfinale tegen Servië of Slovenië. Het is vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden.
14: 1 minuut over 7. En 8 files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten daar. 16 erbij tussen Sint-Annalink-Roever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen, E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier. En 12 minuten op de E34 tussen Melcelen en Sint-Annalink-Roever. Op de Brusselse binnenring tussen Beersel en Neerpeer een kwartier. 6 minuten op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Jetten. 5 erbij tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook nog eens 5 minuten aanschuiven. Sta je ergens anders in de file, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten. Zeg vrienden, hallo, ciao. Vanaf vandaag starten we de avond van Q altijd met lekker veel hits. Om te bekomen van je dag, om lekker de voeten onder tafel te schuiven tijdens het eten en omdat lekker veel hits draaien altijd een lekker idee is.
8: Music.
14: Joren Linssen. Dus het is All You Can Hit. De cooldown van je werkdag met Eva Max.

0: Music en Ava Max, Kings and Queens tijdens All You Can Hit. Dit is de wellness voor je oren na misschien wel een heftige maandag. En of het nu heftig geweest is of niet, Stefanie die geniet mee vanuit haar luie zetel. En Q staat niet zacht, laat ze weten. Zo maak het oren! Melissa uit Kuringen die zegt de herfst is begonnen vandaag. Mijn herfstblues precies ook. Blij om de avond te kunnen inzetten met lekker veel hits. Wel, zometeen geven we die herfstblues van Melissa geen schijn van kans met Jonas Blue. En je hoort ook Shaboozy en Miles Smith in All You Can Hit.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Berre strooit eerst met wat genegenheid. Dit is Love Each Other bij Q Music.

Je avond start sinds vandaag met extra veel lekkere hits. Dit is All You Can Hit. Met zometeen maximum hits van onder andere Black Eyed Peas en Panic at the Disco.

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top professioneel, met de pro van...
2: Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japandi.
7: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
9: Oh, schat, kijk, het is naar de lucht. Oei, oei, oei, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
9: Ja, ja, oh. Ja, schat.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Vanavond een currieke?
12: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
14: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
17: All you can hit. Je avond start met de maximum hit van Q.

0: Cancelen doen we niet, maar hem nog eens draaien ook niet, want dit is All You Can Hit. Lekker veel maximum hits om je avond goed te beginnen. En als je zelf een suggestie hebt, hey, dat mag ook altijd, zoals Stefanie uit Leiden.
1: Hey, hallo, ik ben Stefanie uit Leiden en ik zou heel graag mijn avond willen starten met High Hopes van Panic at the Disco.

0: Zometeen All You Can Hit met de nummer 31 uit de Q-top 40 en de doorbraakhit van Mark Amber. En daarna heb ik heel even jouw hulp nodig. Want het verder bestaan van dit radioprogramma, mijn show, mijn kindje, hangt ervan af. Eerst twee files waar je beide 10 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Joren Linssen.

0: Mark Amber. En Belong Together. En over een dikke 20 minuten slaat de klok 8 uur. En dan openen de poorten van de avond. Maar om die poorten van de avond open te krijgen, moet er telkens een wachtwoord gezegd worden, lieve vrienden. En dat wachtwoord kan enkel een luisteraar mij geven. Dus, als jij het wachtwoord vanavond wil kraken en zo officieel de avond wil starten, stuur dan nu ik kraak het wachtwoord in de Q-app. Dus ik kraak het wachtwoord. Zeg daar even yes tegen, want yes zeggen, dat is blijkbaar een ding tegenwoordig.
1: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
2: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
1: Racen tegen Koen Wouters op het

0: Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Yes Day, woensdag, de hele dag bij Q.
1: Q-music. Q sounds better with you.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
4: Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: Hier openen wij de avond officieel, want dan is het 8 uur geweest. En om de avond te openen, de avond, oh, dat is cute, de avond, hebben wij het wachtwoord nodig, vrienden.
1: Het wachtwoord.
0: De poorten gaan enkel open als het wachtwoord gezegd is. Wat het wachtwoord is, dat kan enkel Caro uit Rumst ons vertellen. Caro, een zeer goede avond. Hallo, Caro. Hallo? Caro? Caro, hoor je mij? Oh, doe maar, Caro hoort ons niet. Moet je nu echt? Allee, jong. Caro?
2: Hallo?
0: Ah ja, dan doen we het even via luidspreker, hè. Ja, ik van alles aan het zeggen, maar jij hoorde mij niet.
2: Ah, nee, nee.
0: Nee, is niet erg, jong. Het is allemaal niet erg, allemaal niet erg. Zeg, Caro, hoe was je dag vandaag?
2: Heel goed.
0: Ja? Jij bent onderweg van Frankrijk naar huis op dit moment.
2: Ja, dat klopt.
0: Jij bent echt nog die lucky bastard die tot nu vakantie heeft gehad.
2: Ja, inderdaad.
0: Potverdikke, Caro. Maar moet jij... Wacht, hè, want jij klinkt nog redelijk jong. Dat is een compliment van mij aan jou, alsjeblieft. Maar moet jij niet ergens op een schoolbank zitten of zo? Of?
2: Mijn school begint binnenkort terug, inderdaad.
0: Nu nog niet. Het is nog legaal. Allee, ja, legaal.
2: Ja, klopt.
0: Wat is legaal in de hogeschool? Wat studeer je eigenlijk?
2: Ik studeer fiscaal recht in Brussel.
0: Ah ja, oké, dan zullen we wel weten wat legaal is. Helemaal goed. Zeg, jij gaat het wachtwoord kraken. Waarvoor dank, allee, het is te hopen. Het enige wat je moet doen is antwoorden. Juist antwoorden. Ik stel jou zo meteen 3 vragen over de actualiteit van vandaag. En per juist antwoord verdien je een tip. En als je alle tips samenlegt, dan weet jij waarschijnlijk wel wat het wachtwoord is. Klaar voor de vragen?
2: Ja.
0: Oké, perfect. Ja, ik moet hier ook even multitasken, want het is dus allemaal met de luidspreker. Maar dat komt goed, want mannen kunnen dat multitasken. Hier komt vraag 1. Caro, in de Verenigde Staten weten we natuurlijk dat Donald Trump en de vrije pers geen vriendjes zijn. Dat is ondertussen heel duidelijk. In de afgelopen dagen besliste de Donald dat één van de bekendste televisienetwerken van het land niet meer binnen mag in het Witte Huis. Maar wat is de naam van dat televisienetwerk? Ik zal een kleine tip geven, er zitten 3 letters in de naam.
2: VRT?
0: De VRT had perfect gekund, maar nee, het is een Amerikaans televisienetwerk en dat was CNN. Niet erg. We gaan naar vraag 2 en misschien kom je zo aan een tweede tip voor het wachtwoord. Niet enkel in de US of A is het kermis, Caro. Ook in het Britse koningshuis, want er is opnieuw een boek uitgekomen. Dit keer geschreven door Charles Spencer. Hij doet daarin allerlei onthullingen, bijvoorbeeld over waarom zijn zus van de toen nog prins Charles wilde scheiden. Dus de ene Charles is niet de andere, hè? Dat voor alle duidelijkheid. Hoe heet de zus van Charles Spencer? De bekende zus.
2: Prinses Diana?
0: Zeker wel. Goed. Jouw eerste tip is stad.
2: Oké.
0: En hier komt jouw derde vraag. Een meisje heeft op haar 6 jaar het wereldrecord 3x3 speedcubbing bij vrouwen verbroken. Speedcubbing is een kubus met allerlei kleurtjes. Je kent het wel, hè. Je weet wat ik bedoel, hè, die ene kubus.
2: Dus, ja.
0: Ja, oké. Die moet zij zo snel mogelijk oplossen, zodat alle kleuren dus, hè, zodat elke kleur een vak van de kubus vertegenwoordigt. Maar ja. Wat was haar gemiddelde tijd? En je mag er 3 seconden naast zitten van mij.
2: Gemiddelde tijd.
0: Denk in seconden, hè. Het is echt niet lang. Het is echt niet lang, kan ik u zeggen.
2: 6 seconden?
0: Het was 4 seconden 27 honderdste. Ik keur dat goed. En dat betekent dat jij een tweede tip krijgt. Tweede tip is water. Dus stad en water. Wat is volgens jou het wachtwoord? Een stad waar
2: veel...
0: Had gekund, maar nee. Nee, een stad waar veel water is. Oostende natuurlijk ligt aan de zee, maar het is niet Oostende. We zoeken op dit moment een andere stad die heel veel water heeft. En ja, kleine tip misschien nog. De stad ligt niet in België. Maar ja, dat had ik er jou moeten bijzeggen, hè, Caro?
2: Ah ja?
0: Ah ja, tuurlijk. Maar dat heb ik niet gedaan. Sorry, geen enkel probleem. Hoe lang moet je nog rijden?
2: Nog een klein uurtje.
0: Oké, perfect. Veilige rit onderweg naar huis. Zeg, salut, hè.
2: Tadaa.
0: Bye bye. Ik heb kramp in mijn arm ondertussen. Echt waar, heerlijk. Top, als het zo niet werkt. Deze kwaliteit, heerlijk. Zeg, we zoeken nog altijd het wachtwoord. Als jij het wel weet, ga dan naar de Q-app en spreek het wachtwoord dat we zoeken in met een audiobericht. Allee, een stad waar we veel water hebben. Dit is Bazaar bij Q-Music. Ja.

Dankjewel Mathieu van Bazaar. Zometeen na 8 uur start ik, lieve vrienden, met een uitdaging. Oh jawel. Eentje die ik mezelf heb opgelegd als Mr. Q Top 40. Want ik presenteer die lijst nu al 5 jaar hier bij Q. En vanaf vandaag wil ik mezelf een challenge opleggen. Eentje waarbij ik jouw hulp keihard ga nodig hebben. Zeg, over de Q Top 40 gesproken. Je hoorde dus Bazaar bij Q. Ooit komt er een dag. En ooit komt er een dag, ook al is de kans zo klein dat het toch gebeurt. Elke ochtend voor de sport, ik neem altijd een goed ontbijt. Zo'n mix van koolhydraten en proteïne, want ik ben een echte gymbro. Dus dat is skier, peperkoek, kiwi, nog een paar stukken fruit, waarvan de import zelfs illegaal zou zijn, maar goed. En ochtend zonder eikens is als een café zonder bier, dus ik eet ook eieren. En voor de proteïne natuurlijk. En vanochtend, ik nam een gigantisch ei uit de koelkast. Ik kraak dat in mijn pan. En wat blijkt? 2 eierdooiers in 1 ei. En dat is de allereerste keer dat ik dat ooit meemaak. Dus dan heb ik het even opgezocht. Oké, wat is de kans dat er 2 eierdooiers in 1 ei zitten? Bleek het 1 op 1000 te zijn. 0,001%. Ik vond dat wel mooi op zich, want... Ook al is de kans nog zo klein, het kan. Het kan, het bestaat, het is allemaal mogelijk. En ik dacht, ik kan ook niet de enige zijn die gelooft in dat alles kan. Ook al is het maar miniem, het zal toch wel gebeuren. Zo het geloof erin houden. Zoals een docent die zei dat je amper 5% slaagkans hebt op zijn vak. En wonder boven wonder zat jij bij die 5%. Of misschien won jij wel ooit de Euromillions. De kans om die grote pot te winnen is 1 op 139.838.160. Dat kan allemaal, dus als je die ook effectief won, stuur dan gerust even, dan worden we vrienden. Dat is wel een halve leuk. Wat maakte jij ooit mee waarvan de kans gigantisch klein was dat je het zou meemaken, maar het toch gebeurd is? Zeg, drop dat eens even in de Q-app. De kans dat je die nog niet gedownload hebt, is heel klein. Dus doe het daar. Onderweg in de playlist, Somber, je hoort Homewrecker. Naomi, this is Cheerleader.

0: Vandalen zijn nog op zoek naar het wachtwoord om zo meteen de avond officieel te openen. Zojuist speelde Caro mee. Caro uit Rums, die is onderweg van Frankrijk naar huis. En ze dacht, speel even mee, kraak het wachtwoord wel. Is haar niet gelukt. Want de tips over het wachtwoord die zij kreeg waren... stad en water. We zoeken dus een stad met water. Cindy heeft meegedacht.
1: Waterloo.
0: Ja, had gekund, maar is het niet. Het juiste wachtwoord is gelukkig wel binnengekomen. We kunnen dus de avond zo meteen starten. Wat dat is, hoor je in het nieuws met Lore.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
0: 8 uur, goedenavond. Hier is Lore met nieuws.
3: Goedenavond. Er slapen opnieuw bijna 600 mensen op de grond in onze gevangenissen. Zo'n 55 gedetineerden meer dan vorige week. Dat laat de Socialistische Vakbond weten. Het probleem blijft opnieuw maar toenemen, zegt de vakbond.
4: We weten eens dat die zomervakantie gedaan is, ja, dan komt de machinerie terug op gang. En dan weten we dat die cijfers gaan stijgen. Een jaar geleden zaten we met 200 mensen op de grond in de zomervakantie. Dit jaar zijn we nooit lager geraakt dan 450. En we zijn nu al bijna aan 600.
3: De meeste grondslapers zitten in de gevangenis in Antwerpen. Daar gaat het om 68 gevangenen. In de zeestraat van Hormuz zijn vandaag twee tankers geraakt door projectielen. Dat meldt de Britse verantwoordelijke voor maritieme veiligheid. De straat van Hormuz is al maanden geblokkeerd door het conflict tussen de VS en Iran. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie wereldwijd. En op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Red Dragons zich geplaatst voor de kwartfinale. Onze volleybalmannen schakelden Tsjechië uit. Ze verloren nogthans de eerste set met 20-25, maar wonnen de drie volgende. Woensdag spelen ze in de kwartfinale tegen Servië of Slovenië. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden.
0: En goed nieuws, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. We hadden nog een wachtwoord nodig om de poorten richting de avond officieel te openen. Een wachtwoord met de hints stad en water. Eentje die de toeristenbelasting opnieuw naar omhoog heeft gedaan, omdat er nog steeds te veel toeristen naar de waterstad komen. We zochten, bedankt Yuri, Sarah en Christophe.
5: Venetië.
6: Venetië.
7: Venetië.
0: Ja.
2: Music.
8: Joren Linssen.
0: Ciao, de poorten zijn open, lieve vrienden. En jezelf eens goed uitdagen, dat gaan we zo meteen doen.

0: De one and only Cameron with Calm Back Your Music. De nummer 14 vanuit de lijst die ik al 5 jaar presenteer. De Q Top 40. En omdat ik die lijst nu toch al 5 jaar presenteer, dacht ik... Ik moet mezelf met al die know-how toch eens beginnen uitdagen.
1: Via Via, de Q Top 40.
0: Dus, wat is het plan? Ik wil elke week onderzoeken hoeveel de afstand is tussen twee artiesten uit de Q Top 40. En dan bedoel ik niet de letterlijke afstand, maar wel zo de afstand in het aantal personen tussen artiest A en artiest B. Dat is eigenlijk de bedoeling, de zogenaamde 6 degrees of separation. Dat is dus de theorie dat iedereen op aarde via maximaal 6 sociale stappen met elkaar verbonden is. Om maar even een voorbeeld te geven. Wat zou die afstand kunnen zijn? Ja, pakweg tussen mij en mijn goede vriendin Lady Kaka. Dan beginnen we bij, ik ken bijvoorbeeld mijn moeder. Die kent op haar beurt een collega die af en toe naar Amerika gaat om daar te werken. Die collega die af en toe in Amerika werkt, gaat daar soms ook naar de kapper. En die kapper is bevriend met een superbekende kapper die op zijn beurt het haar van Lady Gaga knipt. Dat is dus de 6 degrees of separation. En zo wil ik dus ook twee artiesten uit de Q Top 40 met elkaar verbinden. Aan de hand van andere artiesten. Dus hier staat een gigantische bokaal, dankjewel, naast mij. Daarin zitten dus allemaal Q Top 40 artiesten. En ik ga... er nu twee uittrekken en dan moet ik tegen donderdag ze met elkaar verbinden. Dat is dus de bedoeling. Ik steek mijn hand er nu in. Oké, wacht. Doe maar toch. Oei, ik zit hem kapot trekken. Scheiss. Oké, ah, ze liggen hier al open voor mij. Oh, oké, dus ik heb... Meteor en... Beyoncé. Oké, dus ik moet Meteor... Hoe krijgen wij Meteor tot bij Beyoncé? Welke artiesten kent Meteor die op hun beurt weer een stapje dichter bij Beyoncé kunnen komen? Ja, ik hoor duidelijk donderen in Keulen. Meteor is toch Turnhout en Vlaanderen? En gaat hij verder? Nederland, daar staat hij ook nog. Enfin, ik zou het heel fijn vinden, mocht je meedenken, lieve vrienden. Zijn er samenwerkingen van artiesten met Meteor? Heeft Meteor een bekende nicht die ook zangeres is in weet ik veel, Amerika of Duitsland, ik zeg maar twee dingen. Kan je mij op weg helpen? Denk dan even mee via de Q-app. Dit is ondertussen Alesso bij Q. Every time.

0: Wat maakte jij ooit mee wat bijna onmogelijk leek omdat de kans zodanig klein was? Simon uit Beringen die zegt, ik belde ooit per ongeluk een verkeerd nummer. Bleek het een vroegere schoolkameraad te zijn aan de andere kant van de lijn die ik al jaren niet meer gezien had. Zeg, als je zelf ook bijna iets onmogelijks meemaakte waarvan de kans superklein was dat je het zou meemaken, stuur het dan door in de Q-app. Zo meteen na 8:30 komen we hierop terug.
1: Via Via, de Q-top 40.
0: Eerst leggen we een artiestenketting. Welke Q-top 40 artiesten brengen ons weer een stapje dichterbij van Meteor naar Beyoncé? Ja, Christophe uit Brugge die zegt, die denkt heel creatief. Dat punten op 10. Een meteoor wordt heel vaak met een ster aan de nachtelijke hemel geassocieerd. En Beyoncé wordt ook wel een ster genoemd. Ja, maar zo makkelijk mag het niet. Er moeten echt wel een paar artiesten tussen zitten. Dus er moeten andere artiesten mee gemoeid zijn. En zo gemakkelijk kunnen we het niet maken. Ik ga naar Katrien uit Westpelaren. Katrien, goedenavond.
2: Dag Joren.
0: Hoe is het?
2: Goed, ja. Met jou?
0: Ja, goed. Heel fijn. Katrien, lijkt wel een onmogelijke opdracht om van Meteor naar Beyoncé te gaan. Alle twee wereldsterren natuurlijk, maar hoe krijg je die met elkaar gemixt? Je had een goede suggestie, vertel eens.
2: Ja, klopt. Ik ga u naar iemand sturen die eigenlijk ook al heel wat internationale collaborations gedaan heeft. Laat ons zo zeggen. En ook met Meteor. En dat is Emma Heesters.
0: Ah ja, Emma Heesters, ja, de zangeres, de Nederlandse zangeres, die hebben het nummer Rendezvous samen. Dat klopt, hè?
2: Ja,
0: is toch die,
2: klopt.
0: Hè? Ja. Wel, dan zit ik natuurlijk wel al in Nederland, wat de poelen natuurlijk... Ja, ik ga niet zeggen... Ja, we hebben natuurlijk ook een hele mooie music scene natuurlijk hier in België, maar dan zijn we toch alweer internationaal, hè? Dat vind ik wel een goeie. Ja, oké, goed. Heb je er vertrouwen in dat ik er tegen donderdag raak?
2: Absoluut. Ja. Ik vertrouw je voor 1000%.
0: Is het waar? Wat dit betreft of wat alles betreft?
2: Dat laat ik niet midden, dan mogen ze zelf kiezen.
0: Heerlijk. Hey, bedankt Katrien. We kunnen hiermee verder. Morgen zoeken we dus verder van Emma Heesters naar een andere artiest die ons dan weer dichterbij Beyoncé brengt. Zeg, mag ik jou een zalige avond toewensen?
2: Voor jou hetzelfde, Joren.
0: Dankjewel, dag Katrien. Bye. Q Music.

vrijdag starten onze vrienden van de Bautza met een Europese tour in Kopenhagen. En wij weten dat die drie Noren het kunnen, want afgelopen zomer speelden ze nog een Q Sunset concert. Als je ze trouwens nog eens van dichtbij aan het werk wil zien. Eind volgende maand, op 30 oktober, staan ze in AB Club. En nu lesje anatomie. 2% van het menselijk lichaam in de playlist van Q. Zometeen Cat's Eye. Eerst de

0: Ondanks dat de kans super klein was, heb jij het misschien toch meegemaakt. Naar zo'n verhalen ben ik op zoek. Ik bijvoorbeeld vanochtend. 1 kans op 1000. 2 eierdooiers in mijn ei. Dacht, leuk. Dat het, ondanks hoe klein de kans ook is, dat het wel gewoon kan. Dat heeft Tim uit Sint-Truiden ook meegemaakt. Jammer genoeg wel op een minder aangename manier.
1: Ik heb ooit het syndroom van Boerhaave gekregen in 2021. Dat is een scheur in de slokdarm. Kans daarvan dat je dat hebt is 1 op 333.000.
0: En dan komt waarschijnlijk ook zo nog de arts binnen en ja, de kans dat je de Euromillions wint is groter. Ja man, het zal wel. Laat mij dan de Euromillions winnen in plaats van een scheur in mijn slokdarm, toch? Als jij ooit ook zoiets hebt meegemaakt waarvan de kans super klein was, maar het is toch gebeurd, drop het dan in de Q-app. En de kans is heel klein dat er nu nog een file staat, maar het is toch gebeurd. Op de Brusselse binnenring, uiteraard 6 minuten tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren, 4 armen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Q-music.
2: Joren Linssen.
0: En Mr. Teddy Swims. Q-music.

0: Viooltje daarbij. Clean Bandit en Marie, Sean Paul en Rockabye bij Q-Music. En het is niet altijd rocket science.
1: Q-Music, Joren Linssen. Q.
0: Maar het kan dan toch nog, ook al is de kans zo klein. Bij mij vanochtend nog 2 eierdooiers in 1 ei. De kans 1 op 1000. En het is ook zo wat eierdooiers opboksen tegen elkaar in de Q-app. Mensen sturen, ah, wij hadden vorige week ook 2 eierdooiers in 1 ei. Milan uit Ingelmunster zegt, gisteren 3 dooiers gehad toen ik mayonaise wou maken. Kans op 1 op 25 miljoen. Stelt dat van mij eigenlijk niks voor? En Yves uit Vorselaar doet nog een zotter. Die zegt, hey Joren, ooit een ei gehad met 4 dooiers. Steven uit Spieren Helkijn? Ken ik niet. Fijn. Hoi, het meest onwaarschijnlijke wat ik ooit heb meegemaakt is dat een patiënt me een serviettering van op het college 15 jaar later als cadeau gaf. Bleek dat ze dit ooit gevonden had op een rommelmarkt en dat ze dat voor mij had gekocht, maar het was dus degene die hij ooit had weggedaan. Wat is de kans, jongens? Wat komt er nog binnen? Yannick zegt, ik ging in mei 2024 naar New York City en toen speelde Daniel Radcliffe. Dat is toch Harry Potter, hè? Dat is toch ja, nooit gekeken. Het is ermee. Die was op Broadway en ik heb er toen een foto mee gemaakt. Live gezien ook. Wat een geweldige kerel. Ilse uit Desselberg die zegt, 2 keer in mijn leven door de bliksem geraakt. 1 keer op mijn huis. Andere keer in de auto. Statistisch gezien, 1 op 1 miljoen. Jeffrey uit Boom zegt, op reis in Thailand liep ik mijn buurman van 20 jaar geleden tegen het lijf. Hij woont nu zelf al 10 jaar in Australië. Zie, wat is de kans? Daar gaat het eigenlijk over. Zometeen het verhaal van Kurt. En dat is met een happy ending, gelukkig wel. Na Alex Warren.

0: Je hoorde Turn the Lights Off van Juste en Jack Style, the one and only.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao, Joren.
3: Joren Linssen.
4: Ciao, amigo.
0: Ook al was de kans zo klein, toch is het gelukt. Naar dat soort verhalen zijn we op zoek. Er is heel veel binnengekomen. En er blijven nog mensen opbieden in de Q-app. Ik heb ooit een ei gevonden met 5 eierdooiers. Gelooft ook echt geen kat. Sorry, echt waar. Maak dat de kat even wijs, of de kip. Frederik het Brecht zegt het meest onwaarschijnlijke. Ik stak de stofzuiger in het stopcontact. En die werkte van de eerste keer vrij ongebruikelijk. Zo ongelooflijk. Ook vrij ongebruikelijk dat hij waarschijnlijk de stofzuiger zou gebruiken. Denk ten huize, Frederik, zijn ze content geweest. Zeg, en soms kan er ook een happy ending in zitten. En nee, dat moet je niet verkeerd oppakken. Ik meen het echt. En daarvoor gaan we naar Kurt uit Pittem. Dag, Kurt.
5: Goedenavond. Goedenavond, Jeroen.
0: Zeg, Kurt, bij jou was de kans 1 op 10 miljoen en toch is het gelukt. Vertel, wat was het bij jou?
5: Dat klopt. Dat was zwanger worden en vallen van een gezonde baby.
0: Oké, en is het alsnog op een natuurlijke manier gelukt dan?
5: Ja, uiteindelijk wel. Dus nadat we wel een heel traject afgelegd hadden met een IUI, noemde dat dan destijds nog ook. En op het moment dat er sprake was van oké, we stoppen met IUI en we stappen over op IVF, dan heeft mijn vrouw afgehaakt, want die zag dat emotioneel niet zitten. Dat was mijn echte rollercoaster. En die zei van nee, ik zie dat echt niet zitten. Dus dan hebben we alles stilgelegd. En ja, ik denk een paar maanden erna was het prijs.
0: Maar heerlijk. Ja, kijk, soms moet je gewoon erin geloven en het manifesteren. Dan lukt het ook.
5: Ja, maar het was toch heel haalswel. Want de meer dan 5 jaar
0: ja, man.
5: Dat je aan het proberen bent. En dan worden de vrienden zwanger. En dan worden de broers zwanger.
0: Oh, pijnlijk, ja.
5: En iedere keer een serieuze klap bij krijgt. En dan uiteindelijk lukt het wel. En dan ja, uiteindelijk nog op de beste manier dat het kon gebeuren, natuurlijk.
0: Ja, en dan gebeurt het waarschijnlijk. Dan hebben jullie een positieve zwangerschapstest, kan ik me inbeelden. En dan denk je waarschijnlijk ook van, nee, dat kan niet. Dat is fout. Het zal wel niet. Of ja. Hoe is dat gegaan?
5: Ja, dat klopt. Nee, dat klopt effectief. We hebben het ook echt wel heel lang verzwegen tegen iedereen. Want het was echt van, ja, we gaan die 3 maanden, we gaan er 4 maanden van maken. We gaan er zo lang mogelijk mee wachten. Maar goed, ja, één keer dan die 3 maanden voorbij waren, was mijn vrouw zodanig content dat we zwanger waren.
0: Amai.
5: Dat we het ook aan iedereen wou laten zien en horen. Dus dan konden we het niet langer meer verzwijgen.
0: Maar wat een happy end ook, man. Dat jij nu, en nu heb jij 2 dochters.
5: Ja, dus dan heb je 1 kind en dan denk je van oké, dat tweede, dat gaat er toch niet opkomen. We hebben al geluk gehad met 1. En dan geniet je er gewoon op de gewone manier, laten zeggen.
0: Ja.
5: En dan de eerste keer dat er dan terug seks is, dan is het zo van, ja, we gebruiken geen condoom. Ah ja, de kans is toch 1 op meer dan 10 miljoen.
0: En dan gebeurt het.
5: We hebben al die kans gegeten. En dan is het direct weer prijs. Dus,
0: maar heerlijk. Heerlijk dat de kansen zo verkeerd ingeschat zijn voor jullie dan natuurlijk. En onderweg, je bent onderweg ondertussen met jouw 2 dochters naar de McDonald's, omdat jouw vrouw niet thuis is.
5: Ja, mijn vrouw lust absoluut niet graag frietjes. En dus wij eten thuis ook zelden frietjes. Maar dat betekent dan, op het moment dat de vrouw een keer niet thuis is, dat de dochters dan redelijk rap beslissen van oké, laten we dat frietjes eten.
0: Het zal wel. Hey, ik ga jullie fijn jullie bestelling laten doen. Doe de groeten aan de dochters. Ik ben zeer blij voor jullie, Kurt. En bedankt om even aan de lijn te komen. Fijne avond nog, man.

0: zojuist het verhaal van Luc. Ze gaven hem en zijn vrouw 1 op 10 miljoen. Dat was de kans dat ze natuurlijk zwanger zouden geraken. En ondertussen hebben ze 2 dochters. Lisa stuurt, ja, voor ons is dat heel herkenbaar, het verhaal van Luc. Wij zitten midden in een traject en iedereen rondom ons wordt zwanger. Hopelijk komt er bij ons ook eens goed nieuws. Oh, dat wens ik jou toe, Lisa, echt waar. Oh, vreselijk als je daardoor moet. Oh. Bon.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Sluit daar naadloos bij aan. Voor sommigen is happiness happiness, bij anderen is het...

Muziek met Pommelien Thijs en Atlas zometeen na 9 uur zijn de nonkels terug. Oh. Kijk naar uit. Ik ga ze zometeen alles gaan binnenlaten. Ze. Nonkel Sabine, nonkel Rudy, komt erin jongens. En een nieuwe ronde, repeat of niet, na Jelly Roll. Dit is I'm Good.

0: minuut over 9. Goedenavond, hier is Loren met nieuws.
1: Goedenavond. We tanken al maar minder diesel door de stijgende prijs. Bij tankstationuitbatergroep Bruno gaat het om 22% minder ten opzichte van september vorig jaar.
2: We hebben al een stukje gemerkt van vanaf het moment dat het boven de 2 euro ging. Dat was toch een psychologische drempel voor de klant, maar nu gaan we zelfs naar 2,50 euro. Dus ja goed, we hopen toch wel dat die daling eens moet ingezet worden de komende dagen, weken.
1: Vanaf morgen stijgt de dieselprijs tot een nieuw record. De maximumprijs bedraagt dan voor het eerst 2,5 euro per liter. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. En geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Mathies van Kerkhoven 12e en Jasper Schoofs 17e. Sef van Kerkhoven kon niet starten nadat hij gisteren werd aangereden op training. Vannacht droog met brede opklaringen en later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige perioden bij maxima tot 20 graden.
0: Eén file op onze snelwegen. Je verliest 8 minuten op de A12 richting Brussel tussen boom en boom. Dus als je in boom bent, ja, dan hang je eraan. Op een andere plek in de file verlies je niet meer dan 5 minuten.
3: Music. Joren Linssen.
0: Ciao, het toerental van Offenbach is niet het enige wat zo meteen omhoog gaat. Ook de temperatuur, want hier is Mr. Bruno Mars.

0: miles away.
1: Ja, misschien is dit wel gewoon jouw grote droom. Miles away, cruisen met een bloedrode Ferrari bijvoorbeeld. Of op het circuit van Spa-Francorchamps gaan rijden met een Formule 1-wagen. Het zijn allemaal dingen waar Vincent Vieris yes op kan zeggen. Tenminste, als jij je opgeeft voor Yes Day, nu woensdag 23 september. En dan gaat hij tegen heel veel dromen van Q-luisteraars yes zeggen. Hij probeert het zoveel mogelijk te regelen. Ik zie wat er achter de schermen gebeurt. Het is maf. Het is echt maf. En zelfs de groten onder ons, die dromen lekker mee. Vanmiddag had Vincent zijn idool en opperbondgenoot bij de verraders Toby Alderweireld nog in de show. En hij vroeg aan Toby, als jij nu zelf nog een droom zou mogen insturen voor Yes Day, welke zou dat dan zijn? En dit antwoordde perfecte schoonzoon Toby Alderweireld.
2: Nee, maar wat ik al fan van ben, en dat is misschien een beetje melig,
3: ja?
2: Maar ik zou andere mensen hun dromen willen waarmaken of zo. Ik vind het soms even veel leuker dan krijgen.
1: Toby Alderweireld is een gever, dames en heren. Een ideale schoonzoon, ik zei het al. Zeg, als jij toch liever een cowboy of cowgirl waant en gaat bullriden, dat is ongetwijfeld ook iemands droom. Je kan je insturen via qmusic.be. Net zoals Ella Langley.

0: Vorige week donderdag speelden we voor het eerst sinds lang nog eens...
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Ik stel 1 duidelijke vraag en jij bedenkt er een goed nonkel antwoord op. That's the deal. Om even een voorbeeld te geven, vorige week was het de vraag... Hoe weet je nu dat je op het toilet van het Vlaams parlement zit? Naar aanleiding van die politicus die dus uren vastzat op een toilet in het Vlaams parlement. Nonkel Jonas die antwoordde... Ja, hoe weet je nu dat je op het toilet van een Vlaams parlement zit? Je moet eerst nog je ontlastingsaangifte indienen. Nonkel Steffi zegt, hoe weet je nu dat je op het toilet van het Vlaams parlement zit? Dit toilet is enkel bedoeld voor een ambtenaars. En onkel Brecht die zei, hoe weet je nu dat je op het toilet van het Vlaams parlement zit als de piscus komt controleren? Bon, straks een nieuwe vraag en ook nieuwe nonkels. Ik verwacht er heel veel van. Zometeen in Repeat of Niet, de nieuwe van Jisoo werd vandaag zo onthaald bij Matthias van den Bulke en Vincent Live.
2: Riet uit Herent vindt hem maar plattekes. Ja, ze vindt deze song maar niks. Janiek uit Brugge heeft een repeat gestuurd.
3: Kalista die stuurt niet zonder enige uitleg, maar Pedro zegt dan weer ja, dit nummer gaat scoren. Meer bepaald 8 op 10, laat hij weten.
0: Verdeelde meningen. Maar hoe zit het zometeen voor Jisoo en Klik? Antwoorden lees ik na Imagine Dragons en Maxime.

0: Zometeen zou ik graag mijn parapluutje willen opentrekken, omdat het reacties regent in de queue.
1: Repeat of niet?
0: Je stuurt ofwel repeat of niet en laat ook even weten waarom je dat stuurt in de Q-app. Jisoo en Klik zit momenteel erin. Maar flikkeren we haar er ook uit? Of niet, blijft ze doorgaan? Daar beslis jij mee over. Dus open de Q-app, ga naar berichten en zet je schrap voor Jisoo en Klik.

Je kon via de livestream van Q-Music al even meekijken naar de videoclip. Die vind ik wel echt dik in orde. Die vind ik wel echt dik oké, van Klik van Jisoo. Maar wat vinden we van het nummer zelf? Koen uit Wingen zegt, ik snap niet dat je dit niet goed kan vinden. Dikke repeat, op naar de 10 op 10. Stefania Tongeren zegt, repeat. Charisse uit Breden die zegt, nee. Net zoals Suzy uit Antwerpen, die zegt, niet. Thibaut zegt, repeat. Ik voel wel de klik, bah, laat maar doorgaan. Romana zegt, rip niet. Moet nog wennen, dus ik kan nog niet volmondig repeat zeggen, maar dus ook geen duidelijke niet. Ja, het is moeilijk, dus ik ga het voorlopig als repeat rekenen en dat betekent dat je ze morgen terug hoort, Jisoo, bij Matthias van den Bulke, rond 9:40, zoiets gaat dat zijn. Maar het is kantje boordje, dat kan ik wel al zeggen. Onderweg in de playlist Afrojack en Hello Black, dit is In My World.

0: Freya Sky en George Ezra. Na één file op onze snelwegen, die staat op de A12 richting Brussel tussen Aartselaar en Boom, daar verlies je 10 minuten. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
1: Joren Linssen. You sounds better with you.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Golden George. Ja, wij mogen George zeggen. Shotgun bij Q Music.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Ah, de nonkels zijn terug. Iets later dan je misschien gewend was, in juni. Maar ze zijn er en dat is het allerbelangrijkste. Ik stel 1 vraag en jij geeft daar een goed nonkel antwoord op. Zo'n goede flauwe mop. Dat is het eigenlijk. Dus het makkelijkste ever, denk ik. Want er zit wel een goede nonkel in ieder van ons. En wat is dat tegenwoordig met al die speciale plekken om te feesten? Bakkerijen die worden in de voormiddag vaak omgetoverd tot breakfastclubs. Dus dan komen mensen echt raven in de bakkerij, want dat is cool en hip. En skibidi. Dus cool, hip, skibidi. Nu was er in Amsterdam, de Nederlandse hoofdstad, afgelopen week een party in een boekenwinkel. Omdat die boekenwinkel 60 jaar bestond. En om dat te vieren dachten ze... Hey, als we nu eens een boekenstore veranderen in een nachtclub. En ik heb het deze zomer nog zien gebeuren in de Lange Straat in Oostende. Van dansen komt chansen. En dan beland je plots niet met je neus tussen de boeken, maar ergens anders tussen. En vandaar...
1: 1 vraag.
0: Wat kan je nu zeggen in de boekenwinkel en in de slaapkamer? Wat kan je zeggen in de boekenwinkel en in de slaapkamer? Zeg, wat heb jij een grote boekenwurm? Of niet, of nog iets anders. Wat kan je zeggen in de boekenwinkel en in de slaapkamer?

0: Jonna Lewis. Zometeen. Eén vraag voor vijf nonkels. De vraag vandaag is: wat kan je zeggen in de boekenwinkel en in de slaapkamer? Callista zegt: mag ik mijn bladwijzer tussen jouw boek leggen? Meedenken, lieve vrienden, mag via de Q-app. En wij gaan onderweg. Waarom onderweg? Omdat Gael uit Kluizen onderweg is. Gael, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Gael, spreek ik met een zeer moe persoon?
1: Het begint.
0: Ja, want
1: de laatste met de moeilijkste.
0: Want jij stuurt naar mij, ik ben onderweg naar het werk, mijn zevende en laatste nacht. Dus ik dacht, misschien moet ik toch even met Gael bellen om te horen dat het veilig is onderweg. Want zeven nachten na elkaar en dan zo overdag slaap je deftig.
1: Valt mee, dus te zien. Ik heb ook nog een dochtertje van 11 maanden.
0: Ja.
1: Het is afhankelijk hoe dat haar is. En of dat ik ze hoort tot boven of niet.
0: Ah ja, het is dat komt er natuurlijk ook nog bij. Zeg maar goed, waar werk jij juist?
1: In TZ in Gent, als verpleegkundige.
0: En kan je dan... Ik weet niet hoe het s'nachts zit, hè. Ik ken daar echt de toeter van, hè. Dus Gael, je moet mij even bijpraten. Hoe druk is het s'nachts als nachtverpleegkundige? Ben je echt van hop naar her aan het lopen?
1: Ja, het is afhankelijk van nacht tot nacht. Soms is het heel druk, afhankelijk van hoe dan de patiënten zijn, maar of dan een operatie hebben gehad of niet. En of ze dan veel pijnmedicatie nodig hebben, omdat ze uit bed kunnen komen of niet. Dus het is eigenlijk afhankelijk van nacht tot nacht.
0: Okay. Krijgen
1: we spoedopnames binnen of... Ja, heel verschillend. Alle nachten zijn verschillend.
0: Maar kijk, we gaan even manifesteren dat vannacht een rustige nacht gaat worden. Je gaat helemaal niet veel werk hebben. Het is ook de zevende, de laatste. Oh, het is toch zalig om uit te kijken. Jij gaat toch de minuten aftellen?
1: Ja. Ik kijk er echt naar uit.
0: En Gael, je hebt toch al van alles gepland, mag ik hopen, zo met je dochter?
1: De momenten dat ze naar de crash is, dan probeer ik toch de huishoudelijke taken te doen. Maar ook een beetje me-time.
0: Ah ja, ik zou denken.
1: Programma's inhalen, want gelijk, de verraders kijk ik naar. En nog andere programma's die ik tijdens mijn nachten niet kan kijken. Dus dan probeer ik ze allemaal in die week in te halen.
0: Wacht,
1: voor het rest.
0: En waar zit je al bij de verraders?
1: Ik heb VTM Go Plus, dus ik zit eentje voor.
0: Ah ja.
1: Maar nu eentje achter eigenlijk.
0: Ah ja. Dus aflevering 4 hebben we nog niet gezien?
1: Nee.
0: Oef.
1: Je moet nog kijken,
0: Oef. Ja, ik heb ze wel al gezien gisteren. Ik heb ook VTM Go Plus zelf betaald. Het is niet omdat ik hier binnen het bedrijf zit. Ik heb dat zelf betaald, voor alle duidelijkheid. Maar er gaat wat gebeuren in aflevering 4, dat kan ik u wel vertellen. Dus, Gael?
1: Ik ben benieuwd.
0: Ah, wel, ik zeg dit ook om jou wat adrenaline te geven om de nacht nog door te kunnen.
1: Dank u. Hey. Maar kijk, straks ook bij mijn pillen zetten. Je muziek staat altijd op en dan kan ik goed gaan.
0: Ah, wel, zet ons maar goed uit en u ook, want de cute opschijf komt eraan. Zeg, fijne avond nog, hè, Gael.
1: Super. En zie voor u ook,
0: hè. Bye-bye.

0: vijf nonkels.
1: Tegenwoordig is het een hype om op speciale plekken feesten te organiseren. Zoals bakkerijen, die worden op voormiddagen, op een zaterdag worden dat breakfast clubs. Want dat is cool en hip en skibidi. Hè? In Amsterdam was er afgelopen week een party in een boekenwinkel die 60 jaar bestond. En ze dachten, wij gaan dat hier een keer omtoveren van een boekenstore, een boekhandel, naar een nachtclub. Waar we gaan raven met z'n allen. En dan beland je, want dat weet ik, omdat ik afgelopen zomer ook nog in de Lange Straat ben geweest. Ik heb dat gezien met mijn eigen ogen. Ik ben getuige geweest, weliswaar.

0: Nonkel Eline, wat kan je zeggen in een boekenwinkel en in de slaapkamer? Dit was net iets te lijvig voor mij.
1: Nonkel 4.
0: Nonkel Bjorn, wat kan je zeggen in een boekenwinkel en in de slaapkamer? Heb jij ook zin in non-fuctie?
1: Nonkel 5.
0: Dat is nonkel Ronald. Wat kan je zeggen in een boekenwinkel en in de slaapkamer? Zeg, als ik naar jouw achterflap kijk, krijg ik wel goesting. Bedankt iedereen voor het meedenken. Morgen een nieuwe vraag voor de nonkels.
1: Want elke nonkel heeft een kronkel.
0: En nu de Jonas Brothers. Dit is Love Me To Heaven.

0: Music met Jonas Brothers. Brothers. And Love Me to Heaven. Bijna 10 uur. Onderweg naar de studio van Q-Music. In volle draf en galop. Tegelijkertijd, ja, dat kan niet. Liam van Haverbeke.
1: Kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb.
0: Ja, nee, Mo en Bob. Liam komt eraan. Zometeen.

0: Goedenavond, het is 10 uur. Nieuwshoorie van Loren.
1: Goedenavond. De NAVO krijgt steeds meer signalen over een mogelijke Russische aanval op haar grondgebied. Die dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van NAVO-generaals. Ook onze legerchef Frederik van Sina was op die bijeenkomst.
2: Dat zou dan geen grote aanval zijn met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
1: De NAVO zegt dat ze voorbereid is op zo'n situatie. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Matthijs van Kerkhoven pas 12e. Hij was nogthans bij de favorieten en is dan ook ontgoocheld.
3: Ik weet niet, van de start af aan echt niet het beste gevoel. Ik heb wel niet altijd best geslapen van de nacht, maar het was gewoon mijn dag niet.
1: Zijn broer Sef van Kerkhoven kan morgen niet starten bij de junioren nadat hij gisteren werd aangereden op training. En prins Emeric gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een deux chevaux, net als zijn vader prins Laurent 32 jaar geleden. Dat maakt de prins zelf bekend. Hij noemt het een eer om zijn debuut te kunnen maken in de wedstrijd en kijkt er naar uit. Het is alleszins te hopen dat hij het beter doet dan zijn vader, want prins Laurent die moest bij zijn deelname opgeven na motorproblemen. Het is vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten, minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden.
0: Music. Liam van Haverbeek. Het beste van het beste. Dat is alleen maar goed genoeg voor de late night, want de nummer 1 in de top 40 hoor je na deze. Body.

My Body Isn't Ready en daarvoor Body van Topic en Nico Santos. En dat vraagt gewoon om een fysiek begin van de late night bike music. Dus sta misschien even recht. Ja, doe maar mee. En kom aan, hè. Take it away, Gertje. Hier gaan we.

0: Florence and the Machine en Calvin Harris met deze schijf Sweet Nothing. En die laatste heeft sinds gisteren trouwens officieel een wereldrecord. Ja, want in februari was het, geloof ik, speelde Calvin Harris tijdens het carnaval in Sao Paulo in Brazilië voor, hou je vast, maar liefst 1.600.000 mensen. En dat is nu ook officieel erkend door Guinness World Records als wereldrecord, namelijk van het grootste publiek ooit voor een DJ-set van één artiest. Maar denk daar eens over na, 1,6 miljoen mensen die op je vingers staan te kijken, hè? Dat is het, hè. Ik krijg al stress als er 6 mensen achter mij staan aan de kassa, terwijl ik dan zo wanhopig mijn klantenkaartje aan het zoeken ben. Goed, geen wereldrecord, maar het gaat wel bijzonder snel voor deze Jamie Miller. Vorige week nog de Q-topschijf.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En deze week de hoogste nieuwkomer in de top 40 op 26, Baby Doll.

Ik heb vandaag iets geleerd door te luisteren naar onze vrienden van Vincent Live. Best uitzonderlijk, ik weet het. Maar ik dacht dus dat het vandaag al herfst was. De eerste dag van de herfst, zo heb ik het altijd geleerd, de 21ste. Maar dat is blijkbaar helemaal niet waar. Ja, het is gewoon wel onze laatste maandagavond van de zomer. Maar astronomisch gezien begint de herfst pas woensdag om 2:05 s'nachts. Dus technisch gezien heb je nog een ruime dag om volledig onverantwoord te doen, alsof dat het nog altijd zomer is. Dus ga ik je daar vanavond alvast een handje bij helpen. Het is te zeggen, Carol G gaat dat doen met deze Si antes te hubiera conocido.

Alesso en Nate Smith, I like it. 10:30 op de klok, een hele fijne avond. Superleuk dat je luistert naar Q-Music momenteel. En waar hang jij uit op dit moment? Waar zit je te genieten van die allerbeste hits? Laat dat even weten in de Q-app. Ja, zo meteen gaan we sowieso ook richting het prachtige Gent. Want daar drijft er, as we speak, iets in het water. Ja, en daar wil ik het wel even over hebben. Maar eerst naar Basten met de trein, dankzij Stella Lefty.

0: Ja, ik zei daarnet dat de astronomische herfst nog niet begonnen is. Maar goed, met een nummer als deze klinkt het wel al een klein beetje als de herfst. Stella Lefty en Boston hoorde je bij Q. Ja, Jan die neemt dan weer niet de trein naar Boston, maar waarschijnlijk wel het vliegtuig richting Tenerife.
1: Hey Liam.
2: Hallo.
1: Ja, ik luister vanuit Tenerife en hier is het altijd 1 uur jonger dan bij jullie. Het is nu 10 voor 11.
0: Ja,
1: ik vind het altijd leuk om te zien dat jullie zo vroeg gaan slapen. Ik sta 's morgens om 6:15 op.
0: Dus 7:15.
1: Ik ga nooit slapen voor 1:30. Dus ja, ik ben ook nog een goede 7 kilometer aan het stappen.
0: Jepla.
1: Terwijl het mogelijk is, terwijl de zon eindelijk gaan zakken is. Nou, veel groetjes. En als je vriend nodig hebt om naar Abu Dhabi te gaan, kan je gerust meegaan.
0: Dat is juist, er komen hele zotte artiesten naar de Grand Prix in Abu Dhabi. In de Formule 1 is dat vertelde ik vorige week. Zoals deze man, die is er ook bij. You don't have to follow in your bloodline. Alex Warren en Bloodline. En daarom wou ik heel graag erbij zijn en tickets fixen, maar dat is me helaas niet gelukt. Ja, geen tickets. Maar ik draai hem wel nog na 11 uur. En zometeen hoor je ook nog David Guetta en J-Lo met Save Me Tonight. Na deze man, met toch wel gehoorproblemen, denk ik. Dus misschien een testje gaan doen, hoor. Justin Bieber is dit, What Do You Mean?

als je morgen in Gent langs het water wandelt en je denkt ineens, amai, wat is dat ding daar in het water? Is dat nu een grote hond? Dan zou ik hem vooral niet aaien, want het is dezelfde grote grijze zeehond die daar al, wat is het, ja, 3 of 4 zomers zeker op een rij opduikt. Hij is terug en hij zwemt blijkbaar via de sluizen heen en weer in de kanalen tussen Gent en Brugge op zoek naar vis. En eind september of begin oktober, dan vertrekt hij altijd terug richting zee. Dus zelfs een zeehond die denkt eigenlijk, allee kom, we gaan nog even een Gent meepakken voor de zomer echt gedaan is. Maar de zeehond is niet de enige die zwemt hoor. Deze meneer die doet dat ook tussen de playlist van Q Music. Dit is Teddy Swims en Breakup in Reverse. Welkom.

Eric Bridge, Call On Me. Er is toch één regel die niemand ooit, denk ik, officieel heeft afgesproken of zo. Maar als iemand je belt na 22:30 s'avonds, dan is dat toch altijd een klein beetje schrikken. Als je overdag een telefoon krijgt, je hoort die rinkelen, dan neem je gewoon op en denk je, ja, oké, ja, telefoontje. Maar als er zo iemand heel laat, na 22:30, je opbelt, dan denk je toch meteen, wat is er hier gebeurd? Ja, het kan ook aan mij liggen, hoor. Enfin, dit is Judith bij Q Music. You did not sign up for this.

0: Cue Music.
1: Liam, het is echt te lang geleden dat je Harry Styles nog eens hebt gedraaid.

Jessica die vraagt, wat was dat, Liam? Ja, dus normaal ging je Chris Cross Amsterdam een nieuwe hit horen, My Oh My. Maar Emma Salde, die dus dit uur normaal gezien presenteert tussen 10 en 12, is op zwangerschapsverlof momenteel en ze heeft naast ene voor haar baby ook een babyfoon voor dit programma. En daar breekt ze soms dan mee in en dan legt ze bijvoorbeeld, zoals net, Harry Styles op. Maar ja, kijk, ik laat het gebeuren. Nog net voor het nieuws is dit Lost Frequencies.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. We tanken al maar minder diesel door de stijgende prijs. Bij tankstationuitbater Groep Bruno gaat het om 22% minder ten opzichte van september vorig jaar. Je hoort uitbater Luca Bruno.
2: We hebben al een stukje gemerkt van vanaf het moment dat het boven de 2 euro ging. Dat was toch een psychologische drempel voor de klant, maar nu gaan we zelfs naar 2,50 euro. Dus ja goed, we hopen toch wel dat die daling eens moet ingezet worden de komende dagen, de weken.
1: Vanaf morgen stijgt de dieselprijs tot een nieuw record. De maximumprijs bedraagt dan voor het eerst 2,5 euro per liter. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Matthijs van Kerkhoven 12e en Jasper Schoofs 17e. Sef van Kerkhoven kon niet starten nadat hij gisteren werd aangereden op training. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige perioden bij maxima tot 20 graden. In de volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
0: Music. Liam van Haverbeke.
3: Is het normaal of is het toch Miley Cyrus? Ik leg het je zo meteen uit na deze van

gaan er niets over zeggen, hè, over deze Ed Sheeran. Ik heb vandaag wel iets ontdekt, wat volgens mij waarschijnlijk het echte einddoel is van een carrière. Van jou, van mij, van iedereen eigenlijk. Namelijk, niet meer naar je werk moeten gaan, maar gewoon zelf beslissen van, nee. Mijn werk komt gewoon naar mij. Ja, Miley, ken je misschien nog uit een niet zo heel ver verleden als Miley Cyrus. Die heeft al langer niet zoveel zin meer om nog de hele wereld rond te toeren. Ze is daar wel heel eerlijk over. En nu denkt ze dus serieus aan een vaste concertresidentie, zoals veel artiesten dat voor haar al hebben gedaan. Denk aan Adele bijvoorbeeld. En haar komende twee shows in de Hollywood Bowl noemt ze daarvoor de ultieme test. En een van haar argumenten is echt fantastisch. Namelijk, ja, maar het kan maar zo makkelijk zijn, want die zaal ligt op 10 minuten van haar huis. Dus ja, na de show kan ik tegen 11 uur gewoon in mijn bed liggen. Voorlopig is het wel een groot succes. Want voor die twee concerten stonden bijna 1,5 miljoen mensen in de digitale wachtrij.

zou het niet beter kunnen zeggen, Enrique. Zet de radio wat harder, Sue Mela Radio. Zondag hebben ze een nieuwe prijs bij de MTV Video Music Awards. Ofwel dus de VMA's, die ken je wel. Voor de allereerste keer krijgt daar iemand een Artist Director Award. En dat is een nieuwe prijs voor artiesten met, zoals ja, de titel al zelf zegt, een prijs voor mensen die niet alleen zelf voor de camera staan, maar zelf ook bepalen wat er achter gebeurt. En Taylor Swift, die gaat die winnen. Dat weten we nu al, want zij doet dat dus zelf. En dan denk ik... Ja, allee, tof voor haar, hè, maar moet dat nu? Alsof er nog niet genoeg prijzen waren voor mevrouw Swift. Maar goed, kijk, we gaan die zagen. Het is ze gegund. Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Save My Love. En daarvoor JT, Justin Timberlake en Mirrors. Er gaat blijkbaar jaarlijks 8,5 miljard dollar om in vals spelen bij videogames. In cheaten, zoals het dan heet. En ja, dat is niet in de videogames zelf, dat je daaraan voor kunt betalen. Nee, het is echt via software die je dan laat cheaten, zonder dat het spel het zelf doorheeft of je tegenstanders. Sommige spelers, lees ik hier letterlijk af, betalen zelfs liever meer dan $1000 per jaar aan zo'n programma's die ervoor zorgen dat ze beter lijken dan dat ze dus eigenlijk zijn. Hè. En dat vind ik enorm fascinerend, want allez, je speelt dat vrijwillig, hè. Dat is niet alsof dat je moet cheaten of zo. Dat is alsof dat je een sudoku koopt en dan nog €50 extra bijbetaalt, zodat iemand anders dan de antwoorden voor jou invult. Je wint daar niets bij. Niemand is ook onder de indruk, want dat is totaal niet belangrijk. Maar goed, ja, je hebt wel gewonnen. En dat deed me een klein beetje denken aan onze goede vriend, ja, Ruben van Gucht. Die ook heeft vals gespeeld natuurlijk bij de Verraders. Ligt daarvoor uit het spel, uit het programma. Dus daarom vroeg ik me af, laat even weten. Ben jij een voorstander van vals spelen? Speel jij zelf wel eens vals bij een spel, ja of nee? En zo ja, hoe doe je dat dan precies? Ik ben heel benieuwd.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: jij wel eens vals? En zo ja, hoe doe je dat dan?
1: We hebben het erover deze avond. Jasna uit Moorsleden die stuurt: hey Liam, ik kijk stiekem altijd mee naar de kaartjes van mijn vrienden wanneer we Uno spelen. Oh, foei foei. Maar ik moet ook wel toegeven, sommige mensen die duwen ook zo echt wel hun kaarten tegen hun gezicht, hè, dat je niet anders kunt dan kijken. Ook Robin die stuurt: ja, bij Trivial Pursuit stel ik alleen maar vragen waarvan ik zelf het antwoord ken. Huh? Maar dat is toch, als jij de vraag stelt, dan moet je hem toch zelf niet beantwoorden. Dus dat maakt toch op zich niet zoveel uit? Of ben ik nu verkeerd? Robin, leg het even uit in de Q-app. En Dimitri uit Mazeik die stuurt: nee hoor, Liam, vals spelen is niet spelen. Ik kan er absoluut niet tegen. Dat is helemaal duidelijk, Dimitri.

en Meteor met Niet Nodig. We gaan het zo meteen hebben over gymmen en naar fitness gaan, lekker sporten. Samen met chocolade. Klinkt als ja, de hel, niet de hemel.

Het is het einde van de dag. En als je vandaag niet gesport hebt, dan heb ik wel heel goed nieuws voor je. Want er is eindelijk een fitnessmethode ontdekt waarin jij en ik mezelf eigenlijk ook het zie volhouden. En dat is iets heel bizars, namelijk aan chocolade ruiken. Ja, echt waar. In een studie deden 23 mannen dezelfde beenoefening, terwijl ze ofwel donkere chocolade roken, ofwel melkchocolade, of dus gewoon water. En bij de geur van donkere chocolade deden ze gemiddeld 18 herhalingen meer dan gewoon bij water. Dus zonder dat ze het gevoel hadden dat ze harder of beter aan het trainen waren. Bij melkchocolade waren dat er 9 meer. En bij water, ja, niets dus natuurlijk. Maar helemaal onderaan de studie staat een klein, toch wel belangrijk detail. Ze mochten de chocolade achteraf niet opeten. Dus ja, dat is minder interessant.

0: Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenavond. We tanken al maar minder diesel door de stijgende prijs. Bij tankstationuitbater Groep Bruno gaat het om 22% minder ten opzichte van september vorig jaar. Je hoort uitbater Luca Bruno.
2: We hebben al een stuk gemerkt van vanaf het moment dat het boven de 2 euro ging. Dat was toch een psychologische drempel voor de klant, maar nu gaan we zelfs naar 2,50 euro. Dus ja goed, we hopen toch wel dat die daling eens moet ingezet worden de komende dagen, weken.
1: Vanaf morgen stijgt de dieselprijs tot een nieuw record. De maximumprijs bedraagt dan voor het eerst 2,5 euro per liter. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Matthijs van Kerkhoven 12e en Jasper Schoofs 17e. Sef van Kerkhoven kon niet starten nadat hij gisteren werd aangereden op training. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. En de volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.